Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Jayhawks, dat is een band uit Minneapolis met twee zangers. En dat waren tevens de gitaristen en de songwriters. Gary Lewis en Mark Olson. De band heeft 15 albums gemaakt, scoorde 11 hits. En Mark Olson maakte nog 4 soloalbums. En Gary Lewis was goed voor 2 soloalbums. The Jayhawks, Mr. Wilson. Mr.

0: Zondag 6 juni, zo rondom het middaguur, storen wij aan de weg tussen Austin en San Antonio op een hele aparte stee.
1: Ja, we staan hier aan de Interstate 35, dat is de grote snelweg tussen de verschillende staten in. In dit geval tussen Arkansas en Texas. We staan hier bij een Duits aandoend smokehouse, een New Braunfels smokehouse. Ja, dat is net of een klein stukje Duitsland zomaar neergezet is hier midden in Texas. Tussen de Taco Bells en de Fountain Motels en La Quinta's in. En er staat Good Place to Eat. We hebben er net iets gegeten, maar het was niet echt typisch Duits.
0: Ja, er stond nog sauerkraut op het menu, maar daar had ik zo ongeveer mee
1: op. Ja, wij hadden gedacht zoiets van rostbraten en gevleugel en dat soort dingen, maar dat hebben we niet kunnen zien.
0: Het blijft Texas hier.
1: Ja, kartoffelsalaat met bokworst en zo, dat moet er altijd bij. Maar het schijnt hier dus een Duitse van een aantal jaren terug, een aantal zeg maar 100 jaar terug of zo, een Duitse nederzetting te zijn geweest, waardoor je hier heel veel Duitse namen tegenkomt.
0: En, het begon in Austin al, ja?
1: En het begon in Austin, daar had je al een afslag Roenberg bij het motel waar wij zaten. En hier heb je dus nog veel meer Duitse namen.
0: Ja, plaatsen als Frederiksburg en Lückenbach en nou, noem maar op. En teruggekeken op Austin, hoofdstad van Texas, 400.000 inwoners. Wat is uw doel van Bliemhang na de 4 dagen die wij er west zijn?
1: Nou, ten eerste is Austin een mooie stad. Het lijkt me een leuke stad om te wonen. Mooi tussen de heuvels in. Mooi breed gebouwd. En mooi aan de rivier de Colorado. En een college town, een university town. Hè? Dat is de hoofdstad van Austin. En ja, daar hoort natuurlijk een universiteit bij. Die natuurlijk een belangrijke rol speelt in het in het uitgaansleven daar en vooral in het muziekleven. Want Austin wordt zo'n beetje aangekondigd als zijn de muziekstad van het zuiden. Ik weet niet of dat voor heel Amerika geldt, maar
0: ja, gewoon wat live muziek betreft.
1: Wat live muziek.
0: Ja, de Dollars is echt nog half first.
1: Nou, dat is dan ook duidelijk het geval. Je hebt er ongelooflijk veel clubs. Je hebt ook 4th Street, waar op een gegeven moment heel veel disco's zijn en hip-hop tenten waar ontzettend veel jeugd rondloopt en een beetje een idee van alsof het TT is in Assen. Je kunt die straat bijna niet doorkomen met je auto en een beetje Bourbon Street-achtig ook. En verder heb je dan natuurlijk ontzettend veel clubs waar muziek gedraaid wordt. Er is één goede radiozender die muziek ook promoot, KSGR. Where the music comes first, zeggen ze. Ja, nou, die komt ook inderdaad op de eerste plaats bij die zender. En die support ook echt de muziek in Austin. Nou, in kort, je kunt er van alles treffen. Little Feat, Taj Mahal, Johnny Copeland, Buckwheat Zydeco, The Meters. Nou, te veel om
0: Toto, op te Jeff
1: Toto,
0: Healy.
1: Ook nog, Jeff Healy.
0: Yeah.
1: Te veel om op te noemen. Dus, ik zou de luisteraars van Radio Drenthe, als die in het gebied komen in Texas, aanraden om Austin te bezoeken. Je moet wel van muziek houden natuurlijk, want dan zit je daar, dan ben je daar eigenlijk aan het goede adres.
0: Ja, dat is wel veel meer te doen voor alle duidelijkheid, maar het belangrijkste kenmerk van Austin is toch wel de vele live muziek die hier gespeeld wordt. Liberty Lunch waren we gisteravond. Nou, een concertzaal kun je het niet helemaal nemen.
1: Nee, het is gewoon een ja, het is gewoon een oud pand. En, maar het swingde er wel een weg met de Meters. Met mijn vriend George Porter op bas. En Art Neville, Leo Nocantelli. En Russell Baptiste. Een fantastische drummer van 25 jaar oud. Een beest van de slagwerker, zou ik zeggen. En het is mij zeer goed bevallen in Austin, die muziek scene.
0: Nou, dat brengt ons nou op weg, want dit is een tussenstop voor een hapje naar San Antonio. Wat vraag je daarvan?
1: Nou, ten eerste schijnt het, wat ik gehoord heb, een hele mooie stad te zijn. Met Paseo del Rio, wat een soort van riverwalk is. Een beetje oude grachtidee, Utrecht. En ja, je hebt daar ook vrij veel clubs. En dus Tex-Mex muziek komt daar vandaan. Hè? Dus soort Douglas Quintet ben ik en zo. Dat soort mensen. Duke Sham.
0: Onze laatste halte op de reis door Amerika op weg naar San Antonio.

0: Ja, bandloop daar, hoor. He? Bandloop.
1: We praten hier in Nieuw-Braunfels. Praten we met de familie
2: Torsi. Torsi, Jack Torsi en Dirk Torsi.
1: Jack Torsi en Dirk Torsi. Die hielden ons plotseling aan. Wij stonden hier een praatje te maken en plotseling werden wij op de schouder geklopt en er kwam een meneer aan en die zei van: kom jullie uit Drenthe? En wij zeiden ja. En hij zei van: nou, ik kom ook uit Holland. En hij bleek uit Rotterdam te komen. Hoe lang bent u hier al in de States?
2: 33 jaar. Ja.
3: 36.
2: Ja. Sinds 59, zo.
3: 36. 67.
1: En wat was de reden van het vertrek uit Rotterdam?
2: Iets different dan Nederland.
1: Ja.
2: Dat was de main reason, the difference.
3: Maar de familie hier wonen en ze hadden zaken en we gingen voor hem werken dan.
1: Ja.
3: En zouden we daar kijken wat we gingen doen dan. En nou zijn we 60 jaar later. Dat zijn we hier nog.
1: Ja,
2: en de main reason we bleven hier is, like in Pekus, is het. A lot of sunshine,
1: Het klimaat is hier natuurlijk aanzienlijk vriendelijker als in Rotterdam. In Nederland regent het natuurlijk veel meer. Wat voor werk doet u hier?
2: Ik ben een machinebankwerker.
3: Mm-hmm. Ik werk voor een gasbedrijf.
2: Gasbedrijf, ja.
3: Er zijn allemaal privaat zijn ze hier. En niet zoals in Nederland hebben ze.
2: Ik ben een machinebankwerker voor een silver company, Pennzoil. You know Pennzoil?
1: They got an, Penske.
2: Ja.
1: Dit is ook aan racehouders doen.
2: Ja, en Pennzoil, the oil company, but they got over there with Pekus, they got a silver mine.
1: Ja.
2: En they
1: nooit eens keer heimwee naar Nederland?
2: Once in a while you like to visit all the old friends.
1: Familie, u hebt daar nog familie. Komt u nog wel eens in Rotterdam?
2: Wel, we zijn er
3: drie jaar geleden.
1: Zeker wel veranderd, hè?
2: Oh, boy, nou.
1: Groot geworden, fantastisch. Hoge gebouwen. Trouwens, weet u dat Feyenoord net kampioen geworden is?
2: Nou,
3: ik heb wel een Nederlandse krant, want dat staat nog niet in de
2: weer.
3: Ik heb een Nederlandse krant.
2: Die andere dag zagen we op de televisie PSV against Milano.
1: Ja, maar Feyenoord is kampioen van Nederland geworden. Dat zag er helemaal niet naar uit, want ze waren veel slechter dan Ajax. Ze hebben 3 wedstrijden verloren. En PSV stond iedere keer bovenaan, maar die hebben het helemaal verknald op laatst. En Feyenoord is kampioen geworden. Onder Van Hanegem.
2: Dat is boos. Dat hebben ze geluk gehad. Hè?
3: Ja. Ja, door blijven duwen. Ja.
1: Dat wil ik toch nog even kwijt.
2: Ja,
1: ik ben natuurlijk, mijn oma woont in Rotterdam, in de buurt van het Verroezenpark, weet je wel, vlakbij bij Blijdorp.
2: Oh, Blijdorp, no Blijdorp.
1: Ja, en mijn oma Toon, die was daar de trambestuurder op lijn 5 van de Schieweg naar het Wilmsplein, weet je wel.
2: Ja,
1: bij de Speedo
2: daar. Ik ging school daar bij Baljus daar.
3: Ja, mij groeit op in Delfshaven.
2: Ja,
3: dat is waar ik groeide op.
2: Ja, dat

0: En
1: Hollanders leven daar, en ook met die din hebben jullie contact met ze.
2: Je ontmoet ze naar buiten.
1: De ex, je ontmoet ze, je zegt hallo, gaat met je lijken.
3: Zitten hier nog veel Duitsers dan? Want het is echt een streek waar je heel veel Duitse namen aantreft.
1: Wel, I don't know, een hoop Duitsers van Duitse afkomst.
3: Van Duitse afkomst. Ja.
1: Maar of de Rini, van leven, I don't know.
2: Yeah. Maar hun zijn net als wij zijn, je taal, hun taal is ook. Het verandert eigenlijk niet.
3: Verandert
2: niet. Maar doordat ze eerst lang zijn, de taal die kind of mixed. En hey, dat is net zoals wij praten.
3: En de kinderen dan?
2: Nou, ze praten we niet.
3: Praten die ook Nederlands?
1: Nou, ze praten.
4: Engels en Spaans.
3: they are talking English. Ja,
1: Of course. Wij is a lot of Spaans. En we dachten wel Spaans, Duits en dan naar school Engels. Dat wordt een grotere mix op. En zo dachten we, laten ze Engels praten. En als ze naar Holland willen, dan kennen ze het zelf leren.
4: Zij kennen het wel volgen. Ze staan te luisteren, ze kennen het wel.
5: Als jullie hier nou op vakantie gaan, waar gaan jullie dan naartoe?
1: Wel, wij stay most of the time hier in Texas. Because we lijken naar New Mexico, but like go to Albuquerque. But if je gaat naar New Mexico, de roads zijn not as hier in Texas.
3: Ja, Texas is zo groot.
1: Ja. Yeah.
2: De wegen zijn hartstikke goed.
3: En de wegen zijn in Nederland.
1: Ja. En daarvoor, but like they went to Cancun, but we lijken de Texas zo weer aan.
2: Je meest een goed weer heb je al.
1: Ja, Houston of Corpus Christi en where else do we go? Houston, we went to Houston.
4: Houston, and I like it here in
2: the hoop groen heb je hier.
1: Because West Texas is the rise.
2: Wij zijn hier.
1: That's really the deadest part of Texas, West Texas.
2: Maar je hebt ook zonneschijn. Hoop zonneschijn.
5: Wat is nou het verschil tussen Texas en de rest van Amerika?
1: Wel, ik geloof dat ze hier, de mensen zijn mooi vriendelijker. Als je hier in een restaurant komt, je zegt hallo en maak je het en altijd kleine stof, Maar als je naar de andere steeds gaat, somebody who put us to work,
2: Best
1: wat ik denk in Texas zijn ze meer vriendelijker. Ja. En we hebben hier family wonen in New York. En when they come over here, they say, als je hier ergens in gaat, voor koop something of een restaurant of zo, they always try to help you. Ergens anders als je denkt, maar dat ze niet kunnen volgen, vergeet het.
2: Ze proberen hier werkelijk om niet te bestaan.
5: Ja. Wat wij zo vreemd vinden, dat is dat hier de wapens overal zo makkelijk te koop zijn.
1: Wel, dat is waar. Maar de whole deal is, over hier is het al zo lang bezig. Ze kunnen het haast niet meer iets tegen doen, because daar hebben al zoveel mensen wapens. En lijkt ze hier ook zeggen, als de gewone mensen geen wapens kunnen hebben, dan hebben wel de criminals wapens.
3: Maar hoe willen ze dat terugdraaien?
1: That's why I say, over hier, maybe in the United States, but over hier in Texas, het is Texas. Ik zou niet zeggen van wel, laat ze in Holland zelf doen, because.
5: Dat niet.
1: Als het er niet is, dan moet je het niet doen. Maar als het er is, je kunt doen anything.
2: Probeer om controle te houden, maar dat zal.
5: Dat niet.
1: Als het er niet is, dan moet je het niet doen. Maar als het er is, je kunt doen anything.
2: Probeer om

0: dik 3 weken nadat wij in Houston aankomen ben, Harry, staan we eigenlijk op dezelfde plek als wij op de eerste avond, de zondagavond, ochtend op Scott's bij Etta's Lounge. We kunnen het toen niet vinden, we vinden het nou wel weer.
1: Ja. Nou, Etta's Lounge, dat is dan een bluesclub in Houston, een van de oudsten. En het is in een zeer slechte buurt, Scott's, waar je... Men zegt dat je s'avonds daar niet naartoe moet gaan, maar ja, wij hebben toen een gesprek gehad met Etta en met Kobe die hierachter dan wonen. En ja, het zijn de beste aardige mensen en zo.
0: Wat was jouw eerste indruk toen de tijd, die zondagavond, de eerste avond dat we hier in Houston waren op Scott's?
1: Nou ja, vreselijk arm, hè. Dus ja. Zo, die club dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. En ja, dat viel me eigenlijk een beetje tegen.
0: Jammer trouwens dat wij toen niet vonden, want Grady Gaines die speelde daar toen, hè?
1: Die speelde daar toen, ja, inderdaad. Tenorsaxofonist van Little Richard onder andere.
0: We zijn er nou naartoe gereden, ongeveer een beetje via de achterkant van Houston eigenlijk. Dan zie je de sombere kant van deze samenleving.
1: Ja, dit is... Amerika is een... Het is een land van uitersten. Hè? Het is, je ziet grote rijkdommen, fantastische towers en met gepolijst glas en dergelijke. Maar je ziet het, op hetzelfde moment zie je grote armoede. Dus, en dat is toch vooral de negerbevolking, de minderheidsgroepen die daaronder onder lijden.
0: Heb je nou op teruggekeken? Houston, vertrekpunt. En vandoor naar Baton Rouge, New Orleans, Mississippi deur. En dan Dallas, Austin. San Antonio. Wat is de overheersende indruk?
1: Nou, dat er weinig blues gespeeld wordt. Kijk, ik heb het nou over muziek. Ik laat verder die samenleving maar een beetje buiten. Maar op muzikaal gebied gebeurt er hier in Houston op het bluesgebied heel weinig. Ik vond Austin gewoon, daar gebeurde het meeste. Daar had je ook veel blues. Het is toch voor meer blanke staat en zo. En

0: Maar is zo'n reis toereikend om door ja, inzicht in te kunnen krijgen? Kun je voldoende de diepte in? Kun je achter de deuren kijken?
1: Ja, geloof ik wel. Ik denk dat je er wel wat van opsteekt van zoiets. Ik bedoel, ik vond het heel leerzaam hoor. En ik denk John ook. En ja, ik vond het. Het is een apart land.
0: Maar je staat er toch. Ja, je hebt zeker de ambivalentie er tegenover.
1: Ja, ik denk dat. Dat ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet, eigenlijk. Het is zo verschrikkelijk groot, je kunt het ook niet helemaal even zomaar in een paar woorden samenvatten. Ik bedoel alleen, je hebt al ik weet niet hoeveel klimaatzones en zo, tijdzones. Wij hebben maar een tiende gezien, dus om daar nou... Ik bedoel, wij zijn heel hartelijk bejegend door iedereen, zowel door de zwarte bevolking als door de Caucasian, de witte bevolking. En ja, wij waren dan van de radio en we waren ook gedeeltelijk toerist. En, ja, dan is men bereid om je aan alle kanten te helpen. Dat is wel waar. Ik heb hier eigenlijk weinig lullige dingen meegemaakt. Geen enkel lullig ding meegemaakt. Ja. Toch zie je een heleboel lullige dingen, zoals een grote armoede. Of je bent hier rijk, of je bent volgens mij arm. En het is een heel commercieel land. Het gaat alleen maar over poen. En dat vind ik wel eens storend. En ook op de televisie, schreeuwen, reclametoestand. Op televisie vind ik hier helemaal niks dus.
0: Zit er voor jouw gevoel een groot verschil tussen stad en platteland hier?
1: Nou, ook. Ja. Nog veel extremer dan in Nederland, vind ik. Het platteland is ook gewoon veel armer, vind ik. Zoals Mississippi vond ik heel arm. Ik bedoel, er wordt wel een boel verbouwd en daar worden een paar mensen rijk van. Maar voor de rest is het daar natuurlijk in muizen geblazen. En ja, veel... Ja, je kunt het niet vergelijken. Je kunt het ook helemaal niet vergelijken met Nederland, vind ik. Absoluut niet.
0: Het is een werelddeel. Nederland is maar een klein vlekje op de kaart natuurlijk. Wat heeft het jou emotioneel raakt, het verblijf hier?
1: Nou, ik bedoel de blues in de Mississippi Delta en zo, ja, dat heeft mij toch wel geraakt en zo. In die zin van dat ik er niet echt goed over uit kan dat de Amerikanen hun cultuur vergeten zijn. En je kunt dan wel zeggen, ja goed, het is tegenwoordig een andere samenleving, maar ik bedoel, ik vind dat je wortels toch niet moet vergeten. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje triest.
0: Het centrum van jou ligt toch in die delta, hè? In Mississippi.
1: Ja, voor mijn gevoel wel, ja. Ja. Minder dan hier in Houston.
0: Vanuit Houston vertrekken wij nou weer. Met wat voor gevoel gaan we nou weer op Nederland aan?
1: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook wel tot andere conclusie waarschijnlijk, maar nee, het zal niet licht vergeten.

0: daarmee was de cirkelen sleuren eigenlijk van de radioreisreportage door Amerika. Het einde en het begin bij Etta's Loons in Houston op Scotts. Grady Gaines die speelde door op de eerste album dat wij aankwamen. En op de cd Mr. Blues in the Sky, Grady Gaines. En daarvoor Johnny Winter, de Texas Tornado met Leavin' Blues. Echte Texaanse muziek van de Texas Tornado's. Bestaande uit Augie Meijers, Doug Sam, Freddie Fender en uiteraard de man die zo prachtig mooi op de accordeon kan spelen, Flaco Jiménez. Santiago Jiménez, doveur La Otra Modesta. San Antone, speelt door Johnny Copeland, de Texas Twister. En de eerste muziek in deze aflevering van Harry's Blues was van ZZ Hill. En dat was in het gesprek met de man van Delta Blues Radio, Charlie Kendall Holdback. Harry's Blues, vandaag gemaakt door technicus Paul Meeldijk en samenstelt en presenteert as uit door Albert Haar en Harry Musquet.
1: Oké.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In 21 afleveringen deden Harry Musquet en Albert Haar verslag van hun reis. Een terugblik, 9 maanden later in de studio. Met muzikale markeringspunten. De weerslag van indrukken verwerkt. De blues epiloog.
4: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Het nummer is geschreven door jazzpianist Joe Sample. Hij was de pianist van de Crusaders en hij speelde op albums van B.B. King, Eric Clapton, Steely Dan, The Supremes, Paul Anka, Dion, Marvin Gaye en Boz Keck. En dit komt van het album Rimshots in the Dark van de Musquet Gang. I've always been lonely.

The Muskay Gang, I've Always Been Lonely. Trudy Lynn begon als zangeres in de band van Albert Collins. Later werd ze solozangeres en toen was ze het voorprogramma van Ike en Tina Turner. Ze maakte 18 uitstekende albums en ze deed niet onder voor Coco Taylor en Etta James, maar ze kreeg eigenlijk nooit de waardering die ze verdiende. Trudy Lynn, Trudy Sings the Blues.

in the morning. And old dog just laid there, y'all.

Trudy Lynn, Trudy Sings the Blues. Jolly Wee Walker uit San Francisco, dat is een bluesveteraan die jaren zoek was omdat hij met een gospelband langs de kerken in Amerika toerde. Maar plotseling keerde hij terug in de blues. En dit is een opname met de band The Boss Talkers. Jolly Wee Walker, Blues Survivor. Jolly!

Joe Louis Walker, blues survivor. James Cotton, dat is de voormalige mondharmonica-speler van Muddy Waters. Hij nam het album Living the Blues op met topmuzikanten, gitarist Larry McRae en pianist Lucky Peterson. James Cotton, certified.

0: James Cotton, Certified. Gitarist Johnny Copeland nam zijn album Catch Up With The Blues op in Memphis met studiogitarist Teeny Hodges als tweede gitarist en de blazers van de Memphis Horns. Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day.
1: Woman, you are-

Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day. Charles Brown, dat is een bluespianist uit Texas. Hij begon als nachtclubpianist in Los Angeles en in die jaren namen John Lee Hooker en Lowell Fulson al nummers van hem op. Daarna toerde hij door Amerika met Bonnie Raitt en hij was jaren de huispianist van de beroemde nachtclub Tramps in New York. Charles Brown, These Blues.

Charles Brown, These Blues. Big Daddy Kinsey, dat is een blueszanger uit Indiana, en hij nam zijn album I Am The Blues op met twee gitaristen, Buddy Guy en zijn zoon Donald Kinsey, die daarvoor bij Albert King speelde en ook nog jaren actief was bij Bob Marley. De pianist is Pinetop Perkins, Big Daddy Kinsey, I Am The Blues.

Big Daddy Kinsey, I Am the Blues. Larry Garner uit Louisiana was jaren part-time bluesartiest voordat hij van de blues kon leven en nam dit nummer op met de beste pianist en organist in Louisiana, David Torkanowski. Larry Garner, Live a Little.

Larry Garner, Live a Little. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Buddy Scott, dat was een bluesgitarist uit Mississippi. Hij ging naar Chicago en daar vormde hij met twee broers de band The Scott Brothers. Maar in 1993 tekende hij een solocontract bij Verve Records. Na het uitkomen van zijn debuutalbum Bad Avenue overleed hij. Buddy Scott, Bad Feeling.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. 81 jaar geleden is het, althans 10 juni 81 jaar geleden, dat Harry Musquet in Asten geboren is. In deze aflevering van Harry's Blues flink wat aandacht dus voor QB en Blizzard, voor Musquet. Maar ook andere muziek. Een nieuwe cd van Kenny Neal bijvoorbeeld. Van Mike Morgan en The Crow. Van Bobby Allison en Jerry Speer. Mac Clark, Spencer McKenzie. En wij begonnen dus met QB en Blizzard uit 1968. The Sky is Crying.

Opname uit 1968, The Sky is Crying. Het bekende nummer van Elmore James in de uitvoering van QB and the Blizzards. Met op de blazers een mooie combinatie tussen de gitaar van Eelco Gelling en de blazers. Onder andere Jenne Meinema, Roel Hemmers en Eduard Nink Blok. Een hele bijzondere opname eigenlijk. Er heel goed naar lustert naar The Sky is Crying van QB and the Blizzards. We gaan naar Canada, Spencer McKenzie, een jonge kerel uit Canada, een twintiger, die ondertussen al 3 cd's uitgebracht heeft. En dit is een nieuwe cd, het titelstuk van een nieuwe cd die nog uit moet komen in augustus pas. De cd Preach to My Soul, en dit is het titelstuk.

Bridge to My Soul. Titelstuk van de nieuwe cd van Spencer McKenzie, die in augustus uit moet komen. Mick Clark, dat is een bluesgitarist uit Engeland, die al, nou, ik denk 61 jaar al furoren maakte met zijn band Killing Floor, bekende nummer van Howling Wolf. Het was zo'n Britse bluesgroep, hij in die tijd meer aan als de Animals en de Yardbirds en dat soort groepen. Allemaal de mensen die het originele werk uit Amerika naspeelden. Vertolkten, zeg maar. Mick Clark die is altijd actief gebleven in de muziek. Niet dat hij een groot succes gehad heeft, maar wel bezig. Hij komt nu uit met een nieuwe cd, Blue Shadows, en door hem ook wat klassieke stukken eigenlijk. Een nummer van Sonny Boy Williamson bijvoorbeeld, uit 1963, Help Me.

Mick Clark, een oldgediende in de Engelse blues. De Engelse gitaarblues, kunt zingen, van de cd Blue Shadows. Wat trouwens het nummer Killing Floor van Howlin' Wolf ook opstiet. De naam van de band waar hij in de 60e jaren in de vorige eeuw furoren mee maakte. Bobby Allison en Jerry Spear, dat zijn twee vrienden die eigenlijk in de 90e jaren van de vorige eeuw samen nogal wat muziek maken. Een beetje in de country-achtige sfeer, zeg maar. Maar ze bent er niet in deuren gewoon. Die Gary Spear die is gewoon helemaal uit de muziek gestapt. Die is familieleven begonnen. En Bobby Allison is er nog wel een beetje in deuren gewoon. Maar ja, hij zingt in casino's en dat soort dingen. Hij had nou echt een carrière, maar nu nou ook weer net niet. Maar toch hebben ze nou samen een cd uitgebracht met dat oude materiaal. En ik was vooral een beetje geïntrigeerd door de titel. Want ja, het gaat toch weer over Mississippi, The Delta Man.

You Say Your Prayer for the Delta Man. Bobby Allison en Jerry Speer van de CD Delta Man. We gaan nog wat verder zuidelijker in Amerika. Naar Mississippi. Hij dan naar het zuiden toe gaat naar de Golf van Mexico. Dan kon je in Louisiana. De bakermaat van de Cajun muziek. Van de Zydeco muziek. Een beetje van de zwarte muziek, zeg maar. En daar komt Kenny Neal vandaan. Kenny Neal die komt uit Baton Rouge. Een van de grotere steden in Louisiana. Hij is de vader van Graylin Neal. Die speelde bij Daniel Lewis en de Louisiana Blues Club. Daar speelde hij drums bij. Kenny Neal die is vooral bekend geworden door de CD Bloodline. Alweer heel wat jaren terug. Maar even een CD uitgebracht. Straight from the Heart. En daarop speelt allerlei andere mensen met. Onder andere Christon Kingvis Ingram. De man die afgelopen weken 10 juni speelde hij op het Holland International Blues Festival. Kenny Neal met op gitaar Christon Kingvis Ingram. Een nummer over B.B. King. Mount up on the wings of the king.

ode aan B.B. King van Kenny Neal van Sinéad. De Straight From The Heart en op de gitaar Christone Kingfish Ingram. Ik luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik zei al, er zit nogal wat QB in the Blizzard in deze aflevering van Harry's Blues. Omdat het 10 juni de 81ste geboortedag van Harry Musquet was. De aanleiding is een nieuwe cd van Charlie Musselwhite. Een mondharmonica-speler die van oorsprong uit Mississippi komt. Later naar Chicago toegegaan is. Door van Big Walter Horton eigenlijk het mondharmonica-spelen geleerd heeft. En van Chicago is hij naar Californië gegaan. En nu is hij weer teruggegaan naar Clarksdale, naar Mississippi. Door hebben ze een lichte cd opgenomen, de cd Mississippi Sun. En door op het klassieke stuk The Hobo.

Charlie Musselman was dat, die de hobo blues bezong. Het leven van een hobo, een man die stiekem op de trein metreist. Dat deed John Lee Hooker in 1949, want toen heeft hij dit nummer geschreven. Nou, dat deed hij waarschijnlijk ook al wel eerder, want Hooker die was van 1917. Dus in 1947 was hij 32 jaar. Maar Hooker die ging ook stiekem met de trein mee, want die wilde van het platteland van Mississippi, wilde naar de grote stad, naar Memphis. En daar ging dit liedje eigenlijk over. Want zijn moeder die ziet dat vindt hij gewoon naar het trein waar de trein stiet, of waar de trein langs riet, en de stiekem erop opkroepen op die trein. En dan komt de centrale zin, die komt in dit nummer ook elke keer weer terug, van take care of my child. Houd mijn kind een beetje in de gaten van dat het allemaal goed gaat. John Lee Hooker met de Hobo Blues.

De originele versie van John Lee Hooker, de Hobo Blues. Nou, het meest bekend in Nederland is het nummer geworden door de uitvoering van Cuby and the Blizzards uit 1966 op de LP Desolation. Misschien heeft Harry dat toen een titel wel gehoord met de andere mensen uit Aston op het American Folk Blues Festival, wat toen in het begin van de 60 jaar vaker naar Nederland kwam. Allerlei Amerikaanse artiesten, Amerikaanse bluesartiesten, die traden dan onder andere in Den Haag bijvoorbeeld op. En wie weet zat Harry misschien wel onder het gehoor van John Lee Hooker die dat nummer doorzong. Het kwam in elk geval op de LP Desolation uit 1966. Het nummer Hobo Blues.

Ja, het verhaal van een zoon die giet reizen en een moeder die bezorgd is vanaf het allemaal wel goed giet. Dat is misschien toch ook wel een beetje het verhaal van Harry Musquet met zijn moeder. Hobo Blues uit 1966 en doorvoer het origineel van John Lee Hooker. Het origineel was dateerd uit 1949. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Charlie Musselwhite, de cd Mississippi Sun, die net goedewel uitgekomen is. We gaan naar Minneapolis, de Twin Cities noemen ze hem ook wel. Twee steden die vlak bij elkaar liggen. Daar komt de band Eleganza, die komt er vandaan. Dat is een beetje een country rock-achtige band. Binnenkort komt er een nieuwe cd van hun uit, Water Valley High. Maar die is er nog niet, vandoor dat ik een nummer draai van hun vorige cd, Full Length uit 2020, het nummer Alabama Bound.

Eleganza met Alabama Bound. En ik zei dat ze uit de Twin Cities kwamen. Dat zijn twee steden die dichter bij elkaar liggen. Of eigenlijk één stad vormt. Minneapolis en St. Paul. En dat is de hoofdstad van Minnesota. Een staat in het noorden. Dus als je dan naar het zuiden toe gaat, naar Alabama. Dan gooi je echt southward. Dus Alabama Bound. We gaan naar Texas, naar Mike Morgan en The Crawl. Dat is alweer jaren geleden dat hij een cd uitgebracht heeft. 2008 was dat. Stronger Every Day. En daarna is hij eigenlijk een beetje uit de muziekscene verdwenen. Hij is gewoon aan het werken gewoon. Hij was dealer van motoren in Texas, in Dallas. In die omgeving in elk geval. Maar de muziek die bleef toch trekken en hij heeft weer een nieuwe cd gemaakt. The Lights Went Out in Dallas, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik voor je draai, dat is Working for the Man.

0: doing all I can, 'cause I'm working for the man.
1: Working for the Man van Mike Morgan en de Kraal van de nieuwe CD The Lights Went Out in Dallas. Nog een stuk van de nieuwe CD van Kenny Neal, Straight from the Heart, het nummer New Orleans.

Wat toch ontzettend lekkere muziek uit New Orleans was dat. Van Kenny Neal van de cd Straight From The Heart. We blijven nog een beetje in die sfeer van nummer van de nee cd van Johnny Sansone. Into Your Blues. Want daar speelt Jason Ritchie op met. En dat wordt ook wel de New Orleans Mooncat genoemd. En dat is geweldige mondharmonica speler. Johnny Sansone is ook een mondharmonica speler. Maar die speelt op dit nummer met Blowing Fire.

Mooi, een duel van twee harp players. Jason Ritchie en Johnny Sansone in het nummer Blowin' Fire. Het is Blues, de Rijnoorde Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de handen van Meralda Smit. En we besluiten met het nummer natuurlijk van Cuban Blizzard. 81 jaar geleden, 10 juni, is Harry Musquet geboren. Van zijn laatste CD, Cats Lost, Blues is a Bad Habit.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: The Lovin' Spoonful, dat is een band uit New York. En de bandnaam kwam uit het nummer Coffee Blues van Mississippi John Hurt. Nadat zanger-gitarist John Sebastian een opname had in Nashville, schreef hij een geweldig nummer over al die topmuzikanten die actief zijn in de studio's in Nashville. Het werd een top 10 hit in Amerika. The Lovin' Spoonful, Nashville Cats.

The Lovin' Spoonful, Nashville Cats. Buffalo Springfield, dat was een topband uit Los Angeles met Richie Fury, Stephen Stills en Neil Young. Dit komt van het album Again en het album werd opgenomen met studiogitarist James Burton, die ook te horen is op albums van Elvis Presley, Emmylou Harris en Rick Nelson. Buffalo Springfield, Child's Claim to Fame.

Buffalo Springfield, Charles claim to fame. Voor de Every Brothers werden alle beschikbare studiomuzikanten naar de Western Recording Studios in Hollywood gehaald. James Burton, Glen Campbell, L. Casey, J. Lucy en de beroemde drummer Hall Blaine. Het nummer gaat over een stad in Kentucky die niet bestaat. En het werd een top 40 hit in Amerika voor de Every Brothers. Bowling Green.

The Avery Brothers, Bowling Green. Het is een compositie van de broers Pat en Lolly Vegas. En die twee kwamen uit de band Redbone. En het werd een hit voor PJ Proby. Bobby Gentry had grote hits in Amerika met Ode to Billy Joe en Fancy. Maar deze opname van haar haalde de hitparade niet. Bobby Gentry, Nicky Hookie.

Bobby Gentry, Nicky Hokey. Om nummers te krijgen voor de Monkees werden de beste songwriters van Amerika ingeschakeld, want de tv-serie moest op niveau blijven. Dit nummer werd geschreven door Michael Martin Murphy en het nummer werd opgenomen met studiomuzikanten. Michael Nesmith zingt het, de Monkees. What am I doing hanging around?

The Monkees, What Am I Doing Hanging Round? Nadat hij hersteld was van een ernstig motorongeluk in Woodstock, reisde Bob Dylan naar Nashville om daar met slechts 3 studiomuzikanten dit nummer op te nemen voor zijn album John Wesley Harden. Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight.

Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight. Het is de voormalige begeleidingsband van rockzanger Ronnie Hawkins. En de band wilde zelfstandig verder als The Crackers en nog eens een keer als The Honkies. Maar Capitol Records bepaalde de naam uiteindelijk, The Band. Het komt van het album Music from Big Pink. En dit nummer eindigde slechts 31 in de Amerikaanse Hot 100. En Aretha Franklin had een eerste grote hit met haar cover. The Band, The Wait.

The Band, The Wait. De Birds hadden in 1968 hun zoveelste hit met een nummer van Bob Dylan. Gram Parsons is de leadzanger, maar voor de rest spelen er alleen vreemden mee. Drummer Kevin Kelly, steelgitaar Lloyd Green, viool John Hartford. Want bijna alle nummers van The Birds werden gespeeld door studiomuzikanten. The Birds, You Ain't Going Nowhere.

The Birds, You Ain't Going Nowhere. Doug Dillard en Gene Clark vormden een duo. En Doug Dillard kwam uit de Dillards en Gene Clark kwam uit de Birds. En ze doken samen de studio in. En dit is een compositie van Gene Clark en Bernie Leadon uit de Eagles, die ook als gitarist meespeelt op dit nummer. En het nummer werd later gecoverd door de Eagles en die versie werd een groot hit in Amerika. Maar dit is het origineel. Doug Dillard en Gene Clark. Train leaves here this morning.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Grey and Green van Grey Delisle en Les Green is het album van deze week. En Grey Delisle, dat is een Americana-zangeres, terwijl Les Green een soulzanger is. En ze gingen de studio in met producer James Infeld, die tevens piano, orgel en gitaar speelt. En deze James Infeld heeft een Nederlandse achtergrond. Hij komt uit Venlo, maar slaagde in Amerika als rockabilly-zanger. Grey Delisle en Les Green. I'm gonna let you call

Grey the Lilan, Les Green, I'm Gonna Let You Call Me Baby. The Spencers, dat was een barband uit Los Angeles. De band van Dave Spencer en zijn vrouw. En ze hadden geen begeleidingsband. Er werd altijd een beroep gedaan op de Kentucky Colonels. Dit nummer werd opgenomen in het country bolwerk Bakersfield. The Spencers, Make Up Your Mind.

Dispensers, Make Up Your Mind. De Dillards uit St. Louis, dat is de band van zanger-gitarist Rodney Dillard. Gitarist Herb Peterson kwamen we later tegen bij de Desert Rose Band. En pianist Larry Knechtel kwamen we tegen bij Brad. De Dillards, Nobody Knows.

The Village, Nobody Knows. Dennis Payne, dat is een studiomuzikant in de Bakersfield International Studios van Gary Paxton. En daarnaast is hij actief in het clubcircuit van Noord-Californië en Las Vegas. En omdat Merle Haggard weigerde om trucking songs op te nemen voor Capitol Records, werd deze Dennis Payne naar voren geschoven. Dennis Payne, The Conscience of You.

Dennis Payne, The Conscience of You. Doug Sam uit San Antonio probeerde na de Sir Douglas Quintet in Californië een solocarrière op te bouwen. En dat wilde hij doen onder de nieuwe artiestennaam Wayne Douglas. Daarom noemde hij zijn eerste soloalbum The Return of Wayne Douglas. Maar het platenlabel koos voor zijn echte naam, Doug Sam. En het werd geen succes. Daarna probeerde hij het nog in Canada. Dat werd ook geen succes. En toen keerde hij terug naar Texas. Niet naar zijn geboorteplaats San Antonio, maar naar Austin. Doug Sam, Texas Me.

Doug Sam, Texas Me. Songwriter Jimmy Webb schreef het nummer voor Glen Campbell en het was een Vietnam War Song. Het gaat over een Amerikaanse soldaat die in Vietnam zijn geweer schoonmaakt en met weemoed denkt aan zijn hometown Galveston in Texas. Glen Campbell, Galveston.

Glen Campbell, Galveston. Buck Owens was de uitvinder van de Bakersfield Sound, een commerciële vorm van country uit de Bakersfield Studios in Californië. En hij stopte in 1969 wat rock'n'roll in zijn country om een groter publiek te bereiken, want hij had heel goed geluisterd naar de Byrds en de Flying Burrito Brothers. Buck Owens, who's gonna mow your grass?

The Coens, Who's Gonna Mow Your Grass? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Poco, dat was een topband met bekende muzikanten Richie Fury, Jim Messina, Rusty Young en Randy Meisner. En er was veel belangstelling voor deze bands. Columbia Records en Atlantic Records wilden de band dolgraag contract Meisner. En er was veel belangstelling voor deze bands. Columbia Records en Atlantic Records wilden de band dolgraag.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vul Neewark in deze aflevering. Soms ook onbekend en soms bekend. Ik denk niet dat je hoort hebt van Arthur Menezes van de Shiny Ribs, misschien ook niet. Van Morrison ongetwijfeld wel. Paul Rodgers was bekend van The Free en van Bad Company. Seppo Faljaka komt uit Finland, maar heeft mooie muziek gemaakt. Maar we beginnen met Joe Bonamassa van zijn nieuwe cd Royalty, The High Class Girl.

Joe Bonamassa, Royalty en daarvan de High Class Girl. Dan High Class Girl, dat gold niet voor Galia Fold toen zij in 2017 vanuit Brussel naar New Orleans ging. Want ze was gewoon een zangeres die op de straat speelde, maar die wat meer van de muziek van New Orleans wilde weten. Als Belgische ging ze toen naar New Orleans toe. Daar kwam ze in aanraking met de Mama Boys en daar kwam een cd uit voort, Let the Demons Out, die werd heel goed ontvangen. Nou, dat kreeg de kaasveur een vervolg door op. Die maakte samen met onder andere Cedric Burnside en Cody Dickinson. Goede grote man uit Mississippi. Dat was de cd Mississippi Blend. En daar draai ik een nummer van. En ja, eigenlijk had ik een nummer willen draaien van de cd One Woman Band. Maar die is nog net niet uit. Maar blijf luisteren naar Harry's Blues de komende weken, dan hoor je hem zeker. Galia Fold met Meet You Down the Road.

Gallia Fold van de cd Mississippi Blends. En ik ben het dan met me eens dan. Kiki Utno, de volgende cd van deze dame, van deze jonge dame. De cd One Woman Band die binnenkort uitkomt. En waarvan hij ongetwijfeld in Hades Blues ook een nummer kunt huren. Arthur Meneses, dat is een naam die denk ik niet veel mensen wat zij mij ook niet eerlijk gezegd. Want het is een man uit Brazilië. Een in Brazilië zeer gewaardeerde bluesman. Die ondertussen al, denk ik, al 5 cd's gemaakt heeft. Althans, dit is zijn 5e cd. De cd Fading Away. Allemaal eigen werk wat erop stiet. En ja, het is niet zomaar in me. Want Joe Bonamassa die speelt op deze cd mid. Dat doet Joe Bonamassa wel vaker. Maar dan moet het wel goed werk winnen. Maar als hij zijn naam aan verleent. Nou, dat is blijkbaar met Arthur Meneses het geval.

Blues uit Brazilië, zo zou je het kunnen omschrijven. Arthur Menezes van de cd Fading Away. Nou, na drie nogal stevige bluesstukken, Joe Bonamassa, Gallia Fold en Arthur Menezes. Tijd voor wat rustige muziek van The Shiny Ribs. The Shiny Ribs, dat is een project van Kevin Russell. Dat was een lid van de band The Gourds uit Austin. Nou, dan zit je in de sfeer van de Americana, zeg maar. 2007 toen wilde je er wat anders bij doen. En dat is onder zijn eigen naam geworden. Althans zijn eigen naam, de Shiny Ribs. Door is een nieuwe cd van u te komen. De cd Well After A While. En door van het stuk Who Built The Moon.

Looking at the Moon. Oftewel, Who Built the Moon? Dat was van Shiny Ribs van de CD Well After a While. 50 jaar geleden bracht Van Morrison de LP Tupelo Honey uit. Tupelo Honey is genoemd naar de boom Tupelo. En de bloem daarvan, daar zitten beden op. En de honing die daarvan komt, dat is Tupelo Honey. Maar Tupelo is ook een plaats in Mississippi, de plek waar als Elvis Presley geboren is. Het was zijn vijfde LP die Van Morrison toen het uitbracht. Later hebben we het nummer nog een keer weer opgenomen samen met de zanger Bobby Charles uit Louisiana, uit New Orleans. En dat stond op de Best of Van Morrison uit 2007. Tupelo Honey, het is wel in deze tijd waarin Amerika nogal in het centrum van de belangstelling staat, in ieder geval de politiek. Als je goed naar de tekst luistert, dan zit er ook allerlei politieke dingen in. Van Morrison was zelf ook nogal politiek betrokken bij de situatie in Noord-Ierland uiteraard. Maar in Amerika, want hij zingt in dat liedje, zingt hij bijvoorbeeld: You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me. Nou, de Tea Party, binnen de Republikeinse Partij, die heeft door alles mee te maken. En later zingt hij ook The Road to Freedom. Nou, ook dat is voor Van Morrison als Noord-Ier een belangrijke strofe. En in Amerika uiteraard ook weer. De versie dus van Bobby Charles samen met Van Morrison van Tupelo Honey.

Tupelo Honey van Van Morrison samen met Bobby Charles uit 1971. Het origineel althans, dit kwam uit 2007. Het is Blues, de Lustrinor op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Deze maand kreeg ik een cd toegestuurd van The Outbreak. De titel Unplugged. Een cd met dorp 16 nummers van twee meisjes. Die het samen eigenlijk gemaakt hebben. Bert Wolders en Nana Bakker. Bert Wolders de gitarist en Nana Bakker de zangeres. Maar ze maakt het allemaal zelf. En The Outbreak is eigenlijk gewoon een studio in Noord-Holland. Ergens in de buurt van Wognum volgens mij. En daarop staat het nummer Muddy Water Blues. Met de credits, daar ben ze op die cd niet al te secuur met. Want Muddy Water Blues staat hier aan de gegeven dat het geschreven is door Muddy Water. Nou, Muddy Water ken ik sowieso niet, want dat is Muddy Waters. Maar Muddy Water Blues is niet geschreven door Muddy Water, maar door Paul Rodgers, de man die vroeger speelde in The Free en in Bad Company. En zo ben er nog wat meer van dat soort foute dingen. I Am a Woman van Peggy Lee. Stiet hier dat het schreeuwen is de Peggy Lee, terwijl het van Carole King is. Jimi Hendrix stiet er, Jim Hendrix. En Robert Johnson stiet er, met twee B's in plaats van Medina. Dus het is een beetje slordig allemaal. Maar de muziek, nou, dat is best de maat weer om door naar te luisteren. The Outbreak met Muddy Water Blues.

De Muddy Water Blues van de groep die zich noemt The Outbreak, maar die dus gewoon bestaat uit twee mensen eigenlijk. Twee mensen die samen die cd gemaakt hebben, ook alle instrumenten bespeeld hebben. Bert Wolters en Nana Bakker. En de technicus van dienst bij deze uitzending die zegt van de gitaar, die zit in tegenfase. Het klinkt helemaal niet, maar zolang hij het stereo hoort is er niks aan de hand. Hij het mono hoort, dan klinkt het misschien allemaal wat anders. Het origineel, dat is dus niet van Muddy Waters, maar dat is van Paul Rodgers. De man die ooit begonde in The Free en later speelde in Bad Company. Nog weer later in The Firm. En nog weer later speelde hij samen met het restant van Queen, Noord Oflin van Freddie Mercury. De uitvoering die komt van een cd die gemaakt is in 1993. En dat was de Muddy Waters Blues, A Tribute to Muddy Waters. Paul Rodgers was echt een echte bluesman. Die wist uit welke bron als hij zijn muziek haalde. Hij maakte een cd die helemaal gewijd was aan Muddy Waters, met allemaal nummers van Muddy Waters. En daar voegde hij later zelf ook een nummer aan toe. En dat was dus Muddy Waters Blues.

De live versie van Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Now and Live uit 1997. Het origineel is het dus uit 1993. Dat is dan echt een LP, een CD die zeer de muiterweerd is, die Tribute to Muddy Waters, want hij kijkt wie er allemaal op mit speelt. Jeff Beck speelt er op mit, Steve Miller speelt er op mit, David Gilmour van Pink Floyd speelt er op mit, Slash speelt er op mit, Gary Moore, Brian May. Nou, Jeff Beck nog een keer. Kortom, een geweldige CD uit 1993, de Muddy Water Blues. Nog een derde versie heb ik erbij gezegd natuurlijk. Altijd, drie keer in scheepsrecht. Dus Muddy Water Blues, denk van ja, waar vind je die? Nou, via Spotify vind ik er een uitvoering van Seppo Valjakka. En dat klinkt behoorlijk Fins. En dat is het ook. Het is een man van 56 jaar uit Finland, die in Finland heel veel blues speelt heeft en nog speelt. In allerlei verschillende bands speelde hij. En dit heb je in 2004 opgenomen op de CD Taking It Back. Seppo Valjakka met zijn versie van Muddy Water Blues.

Drie versies van Muddy Water Blues. Het origineel van Paul Rodgers. En dat draaiden we van een cd Now and Live uit 1997. Maar het origineel is uit 1993. Dan een versie van Seppo Valjakka, de Finse bluesman uit 2004. En de meest recente uit Nederland van The Outbreak. En dat was uit 2021 van de cd Unplugged. We gaan verder met de New Moon Jelly Freedom Rockers. Ze zeggen, nou, dat is een mooie naam. En wat is dat voor een verzameling van volk? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die een soort jam-sessie deden. Jimbo Matus uit Mississippi samen met de broers Luther en Cody Dickinson. Die zit dan weer in de Noord-Mississippi All-Stars. En die noemt zich dan bij die gelegenheid de New Moon Jelly Freedom Rockers. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht en daarvan samen met Charlie Musselwhite op Monte Monica, het nummer Blues, Why You Worry Me.

Lekkere muziek van de New Moon Jelly Freedom Rockers. En met name het mondorgel die van Charlie Musselwhite zeerde mij de weer van deze cd. Paul Thorn gaat naartoe. Dat is een singer-songwriter die een nieuw album gemaakt heeft onder de titel Never Too Late to Call. En dat gaat eigenlijk over zijn zuster Deborah, die 2 jaar terug overleden is. En die kunnen namelijk altijd bellen. En ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft die jij op elk moment nog kunt bellen. Omdat, ja, daar kan je terecht. Nou, daar zingt hij over. Never too late to call.

mooi liedje van deze man die al, denk ik, al een stuk of 10 cd's gemaakt heeft. Paul Thorn met Never Too Late to Call. Het is Blues, is als je het eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Strongman van de nieuwe cd van hem. Titelstuk ook gelijk, Tired of Talking.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Hacienda Brothers, dat was een band met Dave Gonzalez en Chris Caffney. De band leverde een paar briljante albums af en leek een hele grote act te worden in Amerika, totdat Chris Caffney plotseling overleed. De Hacienda Brothers, What's Wrong with Right? What's wrong?

The Hacienda Brothers, What's Wrong with Right. Ben Moore maakte deel uit van het duo James en Bobby Purify. En van hem verscheen het soloalbum Better to Have It onder zijn eigen naam Ben Moore. Later maakte hij nog deel uit van The Five Blind Boys of Alabama. Ben Moore, Better to Have It.

Ben Moore, Better to Have It. Ronnie Milsap is een blinde blueszanger en pianist die countryzanger werd omdat country in Amerika veel beter scoort dan blues. En dat leverde hem 61 hits op. Dit was een top 10 hit in Amerika voor Ronnie Milsap. I Hate You.

Ronnie Millsap, I Hate You. Tony Borders, dat was een obscure zanger uit Alabama. Hij nam tussen 1967 en 1970 een aantal singles op in de Quinfy Studios in Sheffield. En daarna werd er nooit meer iets van hem vernomen. Niemand weet waar hij is gebleven. Tony Borders, Cheaters Never Win.

Tony Borders, Cheaters Never Win. Sandy Posey uit Alabama was jarenlang de achtergrondzangeres bij Elvis Presley, maar ook als soloartiest scoorde ze een paar grote hits. Single Girl, I Take It Back en Are You Never Coming Home. Later trouwde ze met een Elvis Presley imitator, Sandy Posey. Hey, mister.

Sandy Pulsey, Hey Mister. Het nummer werd opgenomen door Ted Taylor en Bill Brandon met dezelfde muziekband. In 1970 werd deze single pas uitgebracht. Bill Brandon, Strongest Feeling.

Bill Brandon, Strongest Feeling. Arthur Conley uit Georgia werd ontdekt door Otis Redding. Hij was een groot talent en hij scoorde meteen een wereldhit, Sweet Soul Music. Maar na de dood van Otis Redding vertrok hij naar Londen, vervolgens naar Amsterdam en uiteindelijk woonde hij tot zijn dood in Ruurlo. Arthur Conley, You Really Know How to Hurt a Guy.

Arthur Conley, You Really Know How to Hurt a Guy. Don Farner uit Birmingham, Alabama, nam een aantal singles op onder leiding van gitarist en producer Eddie Hinton, de studiogitarist in de Fame Studios. Maar hij bleef gewoon hitloos. Don Farner, The Power of Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of the A&M Years van 38 Special is het album van deze week. En 38 Special toerde als voorprogramma door Amerika met Peter Frampton, Fogerty, Kiss, Lynyrd Skynyrd, Hank Williams Jr. en REO Speedwagon. En toen kwamen de hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, nummer 2 in Canada en 14 in Australië. 38 Special, Second Chance.

38 Special, Second Chance. The Ovations, dat was een band uit Memphis met zanger Louis Williams. En hij probeerde altijd als zijn idool Sam Cooke te klinken. I'm Living Good werd een grote hit, maar deze opvolger bij Goldwax Records haalde de hitparade niet. The Ovations, I Need a Lot of Lovin'.

The Ovations, I Need a Lot of Lovin'. Bobby Womack, dat is de ex-gitarist van Sam Cooke, en hij componeerde It's All Over Now, de grote hit van de Rolling Stones. En hij coverde een single van Roy Head, Bobby Womack, Broadway Walk.

Bobby Womack, Broadway Walk. June Edwards uit Ohio nam in Alabama de eerste single op voor het nieuwe label South Camp Records. En daar bleef het bij. Haar hele oeuvre bestaat uit één single. Ze keerde terug naar Ohio en verdween in de anonimiteit. June Edwards, My Man.

June Edwards, My Man. Art Freeman uit Alabama zag al zijn singles flopten, terwijl het prima nummers waren. Als liveartiest was hij wel succesvol in het clubcircuit en zijn nummers scoorden ook goed in het Engelse Northern Soul circuit. Art Freeman, Everybody Got to Cry Sometime.

Art Freeman, Everybody's Got to Cry Sometime. Jeanie Crean was een beroemde achtergrondzangeres in de studio's in Alabama en Tennessee. Ze toerde jaren met Elvis Presley, maar Jeanie Crean wilde ook dolgraag doorbreken als solozangeres. En dat lukte niet. Jeanie Crean, I'll Take Care of You.

Jeanne Green, I'll Take Care of You. Billy Joe Thomas uit Houston was een succesvolle gospel- en countryzanger. Hij had zelfs een nummer 1 hit in Amerika met Raindrops Keep Falling on My Head. Maar hij ging naar de American Studios in Memphis om een andere sound te ontwikkelen, want hij wilde een ander imago. BJ Thomas, I Pray for Rain.

BJ Thomas, I Pray for Rain. The Sweet Inspirations uit New York. Dat was een groep beroemde achtergrondzangeressen onder leiding van Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston. En de meiden namen in Memphis een album op. En deze single van het album werd een top 5 hit in Amerika. Het nummer werd opgenomen met de begeleiders van Elvis Presley. The Sweet Inspirations. Sweet Inspiration.

De Sweet Inspirations, Sweet Inspiration. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. In de jaren 60 reisden er heel regelmatig artiesten vanuit Chicago helemaal naar Muscle Shoals om daar op te nemen in de Fame Studios. Dat gold voor Laura Lee, Morris & Mack, Mitty Collier, Aretha Franklin en ook Etta James coverde daar een oude single van Jimmy Hughes. Etta James, I Worship the Ground You Walk On.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. The Way Up North, onze serie reisreportages over, zeg maar, de urbanisatie van de blues. Vandaag maken wij een klein uitstapje net noord de delta, want we gaan naar Hill County. En dat is dan gewoon naar Oxford.
3: Oxford, Mississippi. Oxford is een university town. De University of Mississippi staat daar. En het is een heel mooi, eigenlijk een mooi oud plaatsje met een prachtig mooi marktplein. En een fantastische boekenzaak.
2: Ja, ja, ja, heel mooi. Maar wij gaan door naartoe voor Fat Possum.
3: Ja, en Fat Possum, luisteraars, dat is een obscuur label waar obscure artiesten op zitten. Ik noem maar een paar. Bob Locktree, T. Model Ford, Robert Lee Burnside en junior, helaas overleden, Kimbrough.
2: Nou, dat, ja, wat zul dat wezen, zo'n platenlabel? Toch redelijk bekend in Nederland.
3: Ja.
2: Publiciteer ook flink aan de weg, tummet.
3: Ja, en wordt hier uitgebracht door een label wat vrij veel in moderne muziek deed. Een epitaph, dat daar. En ja, wij dachten op een gegeven moment, dat zal toch wel wat wezen. Nou, wij zoeken en zoeken en zoeken en nog eens zoeken. En toen kwamen wij bij een gebouwtje waar iets anders op staat. Er stond ook nog wat anders op. Iets over een merk van een bekende Japanese firma.
2: O ja, auto, ja. Ja. Er zat er achterin, er zat een garage achterin.
3: Ja, en toen zagen wij, ik zeg verrek, daar had een heel klein bordje en er stond dat labeltje op. Dat diertje, die Fat Possum, stond daarop. Nou, wij naar binnen toe. Er was een man die was deugend aan het verschoemen en zo. En zat achter een bureau en wij dachten, nou, dat wordt niks. Arrogante mensen. En wij moesten een buiten gaan zitten tot een van de lui het beliefde om ons binnen te laten. Nou ja, goed. Ik dacht er op een gegeven moment al over, ik ga weer voort, want dat kan nooit wat weten hier. Maar goed, eigenlijk was het een beetje tegendeel. Die mensen, ik denk dat ze wat verlegen waren en wat met zichzelf omhoog zaten. En het bleek ook dat zij met z'n tweeën dat hullen, dat zaakje runnen en dat dat geen eenvoudige bedoeling was.
2: We kwamen bij hun aan het bureau op het kantoor door zo van Fat Possum. Matthew Johnson, dat is de man waar we mee aan de praat bent. Ja, je kunt zeggen dat het de directeur is daarvan, maar dat is een beetje groot woord. We kwamen toen uit het Delta-gebied. We hadden met John Mohead onder andere gepraat. We waren in het Delta Blues Museum geweest. En ook van die Matthew Johnson van Fat Possum. Ja, wordt toch nog wel eens weten van, bent er nou nog authentieke bluesmuzici in Mississippi, in de Mississippi Delta?
4: God, it was sort of possible then. I mean, now there were so many guys playing then that are dead. You know, Booba Barnes, Junior Kimbrough, AZ Payton, Johnny Farmer. I mean, there were a lot. It wasn't easy, but there were a lot of these clubs that were going, and that was sort of right, literally when sort of crack came in, and it sort of made, you know, the streets just changed. You know, they were pretty bleak, and there were a lot of poverty, but it didn't have that the sort of danger that they do now. I mean, there weren't a lot of poverty, but it didn't have that the sort of danger that they do now.

0: You'll Find Your Mistake. Junior Kimbrough was dat van de CD God Knows I Tried. Nou, dat geldt voor die beide mensen van Fat Possum inderdaad ook wel. Matthew Johnson en Bruce Watson. Ja, ze probeert het wel, maar het is moeilijk, hè?
1: Ja, het is. Ze zeggen ook over die festivals. Ja, god, het zijn eigenlijk. Het is geen hard money. Ik bedoel, dit komt allemaal via sponsors. Komt het binnen. Coca-Cola, Budweiser en.
0: Al veel bier en sigaretten, ja.
1: Ja, en ja, mensen gaan erheen om fun te hebben, zei hij. En niet zozeer voor de muziek. En wat dat betreft ligt het wel een beetje op de. Ja, jazz en blues nights en festivals hier. Want dat. Ja, daar komt mensen toch ook. Minimaal voor 50-60% ook voor de drank natuurlijk. Hè. En voor de muziek. Dat is, ja. En het zijn geen kopers, zei hij ook nog erbij. En hij zei ook van, ja, als ze hun 10.000 verkochten, dan zaten ze helemaal goed. Maar grote maatschappijen, was het de joke, was het een grap als die zo verkochten. Ja,
0: en de publiciteit is voor hun natuurlijk een moeilijke zaak. Hè?
1: Ja, hij zei onder die Matthew Johnson zei onder andere nog. Hij zei, ja, vroeger was de krant, hij zei, Rolling Stone, het was nummer 1. En
0: iedereen las dat?
1: Iedereen las dat, maar nou, toen werd Radio 1 en schreef de pers 2. En nou was MTV 1 en zo ging dat een beetje trapsgewijs naar beneden. Mm. Maar ja, ik zei van, in Holland ben jullie waarschijnlijk toch nog wel bekend bij een aantal mensen die een beetje in de scene zitten. En hij zei dat ook inderdaad zo was. Maar in Amerika en in Oxford waar zij zitten, dus was het toch wel heel moeilijk om het hoofd boven water te halen. Break even was voor hun al hartstikke mooi. En hij zegt, in feite kijk je naar de hele staf van het Fat Possum Label, want dat ben Bruce, dat ben wij met die twee, Bruce en Matthew.
0: Ja, dat is alles, ja. En in een heel klein gebouw hier met achterin een oude garage. En daar zit hun magazijn in, daar zit hun kantoor in. Dat neemt ze trouwens niet op, hè. Daar hebben ze niet de studio. Die hebben ze weer op een andere plek.
2: We've got a recording studio about 15 miles south of here. That's where we do it.
3: You know Eric Anderson?
4: Mm-hmm. I know him.
3: He's coming down tonight. He'll be recording tomorrow and the next day there.
0: He was on Finger in the old days. He plays
3: right.
0: On Finger.
3: Vanguard, right. Exactly. Right. I hate to disappoint you with the the survival stories, but the whole industry is, I think, a hard time right now. I mean, you know, and
1: don't you think it's also that people can take things from
2: the internet
1: and
2: copying CDs
1: or so. In Holland, it's a big thing that everybody can buy these things and burn it and do it for themselves. So the artists, so the companies sell less, you know, and
2: right.
1: And the authors get nothing from it?
3: Well,
2: I think always, there are going to be people out there who want to actually, you know, get the packaging and all that stuff. And there's something to be said for, like, you know, being able to hold the packaging. Because if you just burn a CD, it's just, you really got, all you've got is a CD. You know, you don't really have the packaging.
3: Well, I mean, you know, let's take the, if that were the case, I mean, there's still records that are going great guns. You know, the last Beastie Boys record did 380,000 records the first week. Well, why didn't, like, you know, after a couple of people get, I mean, why didn't they just download it and everyone had a copy and they sold 2,000 or 5,000? I mean,
1: It didn't count for everybody.
3: Right. I mean, exactly, you know, I mean, everyone always looks at that as a problem. I mean, I think maybe, like, actually bootlegging and, like, you know, counterfeit or whatever copies could be a problem, but I don't think the internet is.
2: We've been making cassette copies for years, you know, and it's not that much different.
1: But people you maybe you agree with me that they got so many opportunities right now that maybe in the old days you bought records,
3: right.
1: You got a radio, and in the neighborhood there was nothing.
3: Right.
1: So
3: right, exactly.
1: Now,
3: you know,
1: the world is
3: a baseball bat and a glove or something, instead of, like,
1: that's
3: with anything.
1: That's
3: you
1: got
3: want.
1: The effect on you, of course.
2: Oh yeah, exactly.
3: Fighting for that entertainment dollar.
1: Yeah.
3: That's what it really is, you know. And they've got a lot video games. It's all that stuff we compete against.
2: See, yeah, we're
3: and you know, it's you know, the kids' attention span and their expectations, you know, rise every year to a ridiculous level where they just live to be entertained.
2: Yeah.
3: And our, you know, records take some sort of, not like a book, but they take more, you know, brain power and more energy to sort of access than like a video game, and that's what kills it.
1: Yes, some people can't even ride anymore.
2: Exactly.
1: Yeah.
2: We need to put a fighting ninja game on all our CDs.

0: Dit komt van de cd Mule van Paul Jones. Het is getiteld Robin Steele. Het past ook wel een beetje bij dit soort rudimentaire muziek.
1: Ja, het klinkt allemaal... Het wordt verkocht als zijnde modern. Dat is wel raar weer. Hè? Hier vindt men dat modern. Maar het zijn alle mensen die gewoon een versterker aanzet en die er wat overdrivers op zetten, zou ik maar zeggen. En erbij zingt. Het is eigenlijk een soort van, inderdaad, een heel rudimentaire vorm van muziek. Maar eigenlijk toch een beetje terug naar wat er vroeger gebeurde. Alleen het geluid is iets beter. Maar zij proberen dan weer het geluid te maken van wat die lui toen deed. Dus toch ook een soort van reproductie, denk ik dan weer.
0: Het is ik weet niet of je die vergelijking mag trekken, maar het is een beetje de punk in de blues, zeg maar.
1: Ja. Ja, ja.
0: De eenvoudige vormen weer terug. Niet dat gelikte en al dat mooie en zo, maar met hele rudimentaire opnames. Ze hebben de studio op zo'n andere plek, vertel je net zo straks, Matthew Johnson. Dat is een kilometer of 20 bij hun vandaan. Niet in Oxford zelf, door nam toen Eric Anderson op toen wij er waren. Ja, en we vragen hem hoe het zit met de cd-verkoop en met de bootlegging en met de tegenwoordige cd-branders en al dat soort dingen. Maar ach, hij zag er nog niet zoveel bezwaar in. Hè?
1: Nee, hij zei, de Beastie Boys die verkochten 381.000 of zo in de eerste week of ja. Weet ik veel. Dus wat dat betreft zag hij dan nog niet zo'n probleem.
0: Wat hij meer als een probleem zag, dat is dat jongeren... Ja, dat die vooral bezighond wil worden. Hè? Dat die niet meer passief kunt luisteren nergens naar. Niet meer de rust en de concentratie kunt opbrengen om er nog naar een cd te luisteren. Laat staan een boek te lezen.
1: Ja, ja. Ja, nou, dat komt een beetje op hetzelfde neer als wat hij zei over die festivals. Dat ze daar eigenlijk ook veel meer kwamen voor de drank en voor andere dingen dan voor de muziek.
0: They lived to be entertained, zei hij.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan de videogames, dat... Jongelui, heb natuurlijk vandaag een dag veel meer mogelijk in om geld uit te geven dan alleen nog maar muziek te kopen, zeg maar. Dat is een afweging van allerlei zaken die ze maar doen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat zo'n kleine platenmaatschappij, want ja, wat zagen wij door zo? Wat stelt het voor?
1: Ja, het stelt natuurlijk helemaal niets voor, maar...
0: Ik bedoel, de directeur moet zelf inpakken.
1: Ja, maar... Dat is aan de andere kant is het wel de basis van de hedendaagse muziek waar het over gaat. En zo. En je zou haast kunnen zeggen, ja, in dit geval is blues hetzelfde als klassieke muziek. Het bestaat bijna 100 jaar en het wordt straks alleen nog maar gereproduceerd. En dat heeft een beetje te maken met, het is toch volksmuziek en een heleboel klassieke muziek. En we hebben dan over Mozart en dat soort mensen. Dat is ook muziek van eeuwen terug en dat wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Dus je kunt blues rustig bijschrijven in het grote boek van de cultuur, zou ik maar zeggen.
0: Is het nou waardevol wat deze mensen van Fat Possum doen?
1: Ik denk het wel. Ik vind het is toch, al zou het alleen maar een registratie wezen van een soort van muziek die... Die daar gemaakt wordt en die je blues noemt. Dit is ook blues. En dat vind ik toch wel heel erg belangrijk dat bewaard blijft.
0: Er wordt ook, hij in de muziekwereld de naam Fat Possum laat vallen, dan boelde mensen die kent het wel.
1: Ja, maar dat zijn allemaal insiders. En ja, god, er is al zo vaak door mij zegt ook van... het is blues en jazz. Het blijft muziek in de kantlijn. En er zijn weinig mensen die het kopen. Maar er zijn wel koppellui die er gewoon live naar luisteren.
2: The perception is wild. Especially like when Europeans think that we'll have like some huge, almost corporate office or something. You know, and they get the answering machine. They're like, what the fuck? You know? Yeah, exactly. Yeah. I guess sort of... status improved a lot in Holland over the last two or three years. And we're lucky to have Eurotaf there. Before, we'd have these license agreements where someone would print up and they would ship it out and no one would ever be able to reorder it.
1: In Holland, I think you got a lot of people who are see it as a true case to get it across, you know. I think you made a good choice because if you go to majors, they don't even think about it.
2: Oh, they were like, if we had 20 times the sales that we do now, it still would be a joke.
1: Yeah.
2: And we're not ever really aiming for that, at all. We're trying to get, everything just a little bit higher. I mean, they waste so much money that they have to have like a record that sells 13 million because they put so much money in so many just ignorant things, which we don't have that luxury. So, you know, we're not going for that. But we're just trying to, you know, make it a little more solid. And that is hard as hell. And these are very conservative goals, you know. But it'll work. And that's how Epitaph started. I mean, they weren't selling a ton of records at first, they, you know.
3: In how many countries do you come out in Europe?
2: Should all of them.
4: All of them, supposed to be, yeah.
2: It's just, you know, we're very lucky that the office is in Amsterdam. And
3: they do the whole thing.
2: Right. Okay. But, you know, it starts really with like a journalist, and then there'll be a write-up, but nobody will have the CDs in stores. The stores might get them, and then no one cares a week later. And then it kind of gets going like that, and it's a very hard process unless you've got someone who's getting a lot of TV coverage or someone who's...
3: Yeah, we've got I've got this this sample from a guy who's a journalist with the Harlem Daily, which is Harlem in New York is from Harlem in Holland. It's a city.
4: Right. Mm-hmm.
3: And he did an interview with me, and he gave me a copy, and that's the way I came on.
4: Really?
3: Came on it, you know. So. And when we decided
2: that's
3: to,
2: that's like throwing like a message, you know, off the off the Statue of Liberty, you know, and someone actually like reading it, you know, not just.
3: But it's also hard for in Holland to hear blues on the radio. I mean, this is one of what we're doing is probably on the public radio is one of the because we've got another system in Holland, you know.
2: Mm-hmm.
3: It's probably the only one. Yeah.
2: I mean, they'll be like, they'll say the blues is back, but then it's sort of like the early Eric Clapton years is what they mean. I don't want to start whatever arguing that case, but that doesn't help us. It doesn't help the whole genre that we're really for, and I'm not saying which one has the right to be called blues or whatever. I don't even want to kick that anthill, but it's, you know, it's still rock, you know, and, you know, with Canned Heat and, like, you know, John Lee Hooker's, you know,
3: I like his early recordings.
2: Actually, I do too, but
3: the VJ thing.
2: It's brilliant, but it'll be like Boom Boom or one of his early great songs, and then it'll be like all rock acts doing blues covers or Bonnie Raitt or something, and that's not really... It's not helping us. Well, you know, to someone it is. It's just, you know, it doesn't do anyone in Mississippi any good.
3: You guys, we'll thank you on behalf of the VPRO Radio and Radio Drenthe.
4: Yeah,
3: and
4: okay.
3: I hope you're doing all right, because I think the music is worth it.
2: Great, yeah.

0: Ook al muziek van zo'n oldeknakker Robert Lee Burnside. Nintje, ja. Nintje 126 is hij van.
1: Ja, en dat is maar. Ik vind Robert Lee vind ik hartstikke goed. Dat is echt te gek.
0: It's bad, you know. En dat komt allemaal van die, ja, die sample die ze u gebracht heeft.
1: All men are liars.
0: Ja. Ja. Dus kennismaking wilt met deze muziek, dan is die sample door denk ik een mooie gelegenheid voor hem dat te doen. Matthew Johnson die vertelt ook nog dat ja, er ben tegenwoordig een bulde rockmuzici die ook blues op hun repertoire neemt. Hij noemde hem het voorbeeld van Bonnie Raitt, maar ja, dat geldt natuurlijk wel best wel van meerdere. Alleen als je zegt, ja, de koppen wil je eigenlijk weinig vuur.
1: Ja.
0: It's not helping us.
1: Nee, en ja, ik... ze hebben veel problemen om te blijven bestaan.
0: En... Ja, ook al hebben ze op zich een goede distributie in Europa. Want het wordt bij Epitaph wordt u gebracht.
1: Ja, en daar waren ze ook zeer tevreden over. Ze komen bijna overal uit. Maar het wordt wel van u de Amsterdam regelt en zo.
0: In heel Europa, ja.
1: Dus ja, daar waren ze tevreden over. En, ja, ze vonden het ook al apart dat ik het via een journalist kreeg van de Haarlemse Nieuwsblad of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Zei van, it's like a sign.
0: Nou, het is de muiten weer. Het is een hartstikke goed label. Je bent uitstekende mensen die op ja, zeer idealistische manieren door met bezig bent. Door me nog een nummer van die sampler, All Men Are Liars. Bob Locke III, All Rockets Go Bang.

0: Kunnen we je voorstellen dat dit soort exen optreedt in alternatieve clubs dan in bluesclubs, Harry?
1: Ja, dat lijkt mij ook wel. En volgens mij wordt hier ook gesampled en zo, de ronde deur. Maar het is wel een grappige combinatie. Bob Locke 3 was dat.
0: Op het hele eigenzinnige label wat vandaag in deze aflevering van Harry's Blues, The Way Up North, centraal stunt, Fat Possum. Iedereen denkt altijd dat Muddy Waters dat die zijn hele leven bij Chess uitgebracht heeft. Maar dat is niet zo, want hij het boek leest, Muddy Waters, de Mojo Man van die, volgens mij is een Engelse schrijfster, of niet, Harry? Sandra B. Toews. Of een Amerikaan?
1: Nee, ik dacht dat ze Amerikaans was.
0: Maar toch wel.
1: Ja.
0: Maar een prachtig boek trouwens, waar hij al dit soort informatie in kunt vinden. Maar dan zie je dat Chess holt in de 70e jaren holt Chess op te bestaan als label. Hè?
1: Ja. Ja, toen, dat is ook eigenlijk de tijd dat de blues veel minder populair werd. Je had op een gegeven moment de Britse, de Angelpop, de Angelblues, zou ik maar zeggen, de Britse blues. Dat sloeg een beetje terug weer naar Amerika. En ja, toen op een gegeven moment werd blues toch eindelijk weer de muziek in de kantlijn, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat er geen handel meer in zat voor de Chess. Het waren Poolse mensen. En ja, het waren natuurlijk toch ook wel handelaren en zo. Dus die hebben op een gegeven moment gedacht van, we moeten er vanaf.
0: Ja, en toen bleek het toch niet zo eenvoudig te wezen, lees ik dan ook. Ook zelfs niet van Muddy Waters, om er dan een nee contract te vliegen.
1: Nee, want Muddy had volgens mij ook nooit een contract tekenen bij Chesney.
0: Het was allemaal wat onduidelijk in ieder geval. Ja,
1: het was meer handslagen of zoiets.
0: Ja, en hij wil toch wel graag zien redelijk comfortabele leven. Want ik lees in het boek hier zo dat hij per jaar zeg maar $24.000 nodig was.
1: Ja.
0: Om een beetje comfortabel te leven. Dat wil hij ook bij een nee contract eigenlijk wel
1: weer
0: hebben.
1: En er was Ferry Tiet daar natuurlijk ook heel wat geld. Ja, de dollar was toen ook meer weer.
0: Een paar 24 jaar geleden.
1: Ja,
0: dat was zeker. Was dat een mooie stuurvier. Nou ja, hij had nog wat champagne nodig.
1: Mm-hmm.
0: Hij had nog wat kinderen te onderhouden van diverse vrouwen. Dus.
1: Ja, dat deed hij toch allemaal ook wel heel precies en zo.
0: Ja, ja nee, dat is waar. Ja, want zijn vriendin, die woonde een paar straten wie erop en daar had hij ook een paar kinderen bij.
1: Ja, en dat vond zijn de vrouw waar hij dus eigenlijk het meest aan had, die Genevieve.
0: Hmm.
1: Die is dan toch een keer, die bijna nooit kwaad werd, die werd toen op een gegeven moment heel erg kwaad van, dat kan eigenlijk niet.
0: Maar goed, daar houden een andere keer nog wel even over het label. Want hij kwam uiteindelijk bij Blue Sky terecht. Een klein label wat door CBS gedistribueerd werd. En toen kwam hij onder de hoede van ene die eigenlijk een grote fan van hem was, van Johnny Winter.
1: Ja, nou Johnny Winter, voor zover ik dan weet, kwam uit Port Arthur.
0: Toen is hij opgeruid, ja.
1: Toen is hij opgeruid.
0: Want daar woonde een kind in het museum in West.
1: Ja, Janis Joplin is daar ook geboren.
0: Ja.
1: George Jones, een heel bekende country star, wat oudere country star, een prachtige stem, is daar ook opgegroeid.
0: Maar hij is geboren, ja, kijk, en dat leest hij dan weer in zijn boek. Hij is geboren op 22 februari 1944 in Leland in Mississippi, in de Delta dus.
1: Ja. Nou, die man heeft natuurlijk die muziek constant om zijn toer en is er ook nooit last van komen.
0: Nou, daar komt de eerste muziek ook vandaan en ja, ik denk dat dat ook past bij een aflevering die als over rudimentaire muziek giet, want zo wordt het door Fat Possum ook uitgebracht. Dit is van de LP Hard to Ken, 1977. De eerste LP op Blue Sky met Johnny Winter als producent en als gitarist in een hele spetterende uitvoering van Manish Boy.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Yeah. Dit is heel direct opgenomen, hè?
1: Ja, we zaten net even over te praten met onze technicus aan de andere kant van de Ruud. Van de Ruud, Paul Mildijk. En die had het er ook nog over dat het zo mooi klonk nog. En, we hadden het over buizen. En analoog, maar dat zijn allemaal vaktermen. Vroeger werd dat zo opgenomen, tegenwoordig is alles digitaal, zoals men weet. Maar de meeste mensen die gebruiken nog buizenversterkers en buizen tafels en neem analoog op. Ja, ja. Het klinkt toch op een of andere manier fijner, vind ik.
0: Hm. Meer wat natuurlijk, wat ambachtelijker. Nou.
1: Ja,
0: wat minder enen en nullen.
1: Ja, digi.
0: Ja, nou ja, dat heeft met die woorden dus niet meer middenmaakt allemaal. Hè. Want hij is in 83 overleden, dacht ik, ja?
1: Ja,
0: als ik het wel heb. Ja, 83, 15 geboren. Ja. Dit was op dat Blue Sky label geproduceerd door Johnny Winter. Daar ben ik nog andere LP's op verschenen. I'm Ready is erop verschenen. I'm a King Bee is erop verschenen. En door Steve trouwens ook nog een nummer zag ik in het boek staan wat hij met zijn stiefzoon geschreven heeft.
1: Ja, en die had onlangs ook nog een CD gemaakt. En die,
0: ja, was dat die eigenlijk?
1: Ja, en het klonk een beetje als. Dat klonk een beetje als Murray, maar langs een goede. Dus.
0: Dat is ook moeilijk om zo iemand om die te evenaren. Nee, dat is staan te overtreffen.
1: Dat is een legende, die man. Hè? De man die van Stovall Plantation, Mississippi, optrok naar het noorden, naar Chicago, naar de slachterijen. Murray Waters, daar hadden we het over.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Wordt wel eens gezegd dat de Mississippi Delta dat die begint in Memphis.
1: Memphis, Tennessee, Peabody Hotel, heel duur, gaat wij naartoe. Ook naar de Sun Studios en naar Graceland.
0: Elvis Presley dus, volgende week in Harry's Blues in The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week.

0: Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie van The Blizzards. Erwin Java, Helmich van der Vecht, Herman Deineman, Hans Lafaye. En het onderwerp sprak Harry Musquet wel aan, want het gaat over dierenbescherming. QB and the Blizzards, Dancing Bear.

QB and the Blizzards, Dancing Bear. Susan Tedeschi uit Boston stond met haar band in het voorprogramma van The Allman Brothers Band. En zo ontmoetten ze gitarist Derek Trucks. Ze zijn intussen getrouwd en hebben samen de Tedeschi Trucks Band. Dit komt van haar soloalbum Episode 1. Susan Tedeschi, It Hurts So Bad.

Susan Tedeschi, It Hurt So Bad. Het is een compositie van John D. Loudermilk en het was een hit voor de Engelse band The Nashville Teens. Eric Burdon nam het nummer op met de Amerikaanse funkband War voor zijn album Love Is All Around. Eric Burdon, Tobacco Road.

0: take me home.
1: Eric Burden, Tobacco Road. Anouk Theeuwe uit Den Haag, dat is een absolute topzangeres. Ze kan alle genres zingen en soms schurkt ze lekker tegen de blues aan. Dit komt van het album Who's Your Mama? Anouk, Ball and Chain.
2: I know

Anouk, Ball & Chain. Ted Benoit, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij nam dit nummer op met Cyril Neville uit de Neville Brothers en dat gebeurde in 2004 in New Orleans voor het album Fever for the Bayou. Ted Benoit, the blues is here to stay.

Tappenois. The Blues is Here to Stay. Matt Anderson, dat is een singer-songwriter uit Canada. En hij kan een hele avond alleen met zijn gitaar zittend op een barkruk het publiek boeien. En er zijn maar weinig singer-songwriters die dat beheersen. Dit komt van zijn album Something in Between. Matt Anderson. So Gone Now.

Matt Anderson, So Gone Now. Wee Willie Walker is een oude soulzanger en Curtis Salgado is een blueszanger. En voor het album If Nothing Ever Changes maakten ze van een Beatles-nummer blues met bluesmuzikanten uit Los Angeles. Jim Poeg, Kit Anderson, Rusty Sin en Rick Estrin. Wee Willie Walker en Curtis Salgado, Help.

0: Wee Willie Walker en Curtis Salgado, Help. Muddy Waters nam zijn oude hit uit de jaren 50 in 2004 opnieuw op met gitarist en producer Johnny Winter voor zijn album Hard Again. Dat deden ze met bluesmuzikanten uit Chicago, mondharmonica-speler James Cotton, pianist Pinetop Perkins, gitarist Bob Marjolin en drummer Willie Big Eyes Smith. Muddy Waters, Manish Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah.

Muddy Waters, Manish Boy. Dion DiMucci uit de Bronx in New York was ooit een popidool met hits als The Wanderer, Runaround Sue en Teenager in Love. En tegenwoordig is hij blueszanger. Dit komt van zijn album Blues with Friends. En dat maakte hij met Jeff Beck, Van Morrison, Bruce Springsteen en Joe Louis Walker als gasten. Dit is Dion met gitarist Joe Bonamassa. Blues coming on.

Deal en Joe Bonamassa, Blues Coming Home. Frank Carrillo uit New York is meer songwriter en producer dan zanger en gitarist. Hij was een goede vriend van George Kooijmans van Golden Earring en was in Amerika ook betrokken als producer bij albums van Golden Earring. Dit komt van zijn album Ball Out There, Frank Carrillo, Chapel Street.

Frank Carrillo, Chapel Street. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Robin Ford, dat is een bluesgitarist uit Californië, en hij leerde het vak in de band van zijn vader, de Patrick Ford Blues Band. Dit komt van zijn soloalbum A Day in Nashville. Robin Ford, Midnight Comes Too Soon.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
1: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
2: Hele goede avond, luisteraars. En welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liet wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als een, net als 3 jaar terug, hè. Want toen wilden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in the Business besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
2: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
2: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
4: Wat je maar wil.
2: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oomlaut.
2: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het is Harry Struijer. En die heeft toch een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had... Kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen nog maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties. Voor in huis op Hive. Dus dat meer als hi-fi. Dus het is zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
2: Een handwerksman.
3: Ja. En ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Struijer en Egbert hebben hetzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik al iemand.
2: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En... Deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt bovendien ook heel goed op song door Dan Tyshinsky. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
2: Welke muziek beginnen we met?
3: Waar ik met begin wil, ja. We wilden de keuze eerst aan Harry laten.
2: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij...
4: Solitary Man van Johnny Cash.
2: Waarom die, Harry?
4: Ja, omdat...
2: Het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
2: Oké. Solitary Man.

0: Een solitary man. Nou, dat is Harry niet. Want hij vermaakt zich daar donders, daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand en...
1: En personeel. Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee,
1: en,
0: maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huist. Want van de een komt de ander natuurlijk. En daar ben jij ook heel erg bedreven. Want jij bent ook met klokken bezig en met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal... En je hebt zelf een soort van was, hè. Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Hè? Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kijk ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt... Dan
1: dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment... Gooi net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt van jou, daar ben ik ook nooit helemaal achter gekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat is die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb jij er wel niet staan? Die draaitafel alleen nog al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang duren tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En en Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauss en Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die Wien gekomen? Ik bedoel maar, ja, hoe kon je er weer af? Ik wist dat eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de Wien gekomen door, vroeger toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik al een hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel en ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen, want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden, maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wou jullie je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog?
1: Ik probeerde het ook bij kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop aan antiek. Toen zei ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.

0: Ja, daar is het mee begonnen. En je, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kennen, hè, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, ja, dat is de enige manier bij de bron halen.
2: Hmm. Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticiden. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Hmm. Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En jij hebt daar natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilen ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wienen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne. Of niet?
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en dan kost het kistje ineens 7.500. Er is niks veranderd. Nee, ja. Kijk, daar hou ik niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Okay.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf, dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek, want die vochten toen al tijdens de Romeinen, die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Ja, dat is om vochten. Eerst om vochten, om stukjes wijngaard.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard, die maken ze daar vroeger hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, Lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze twee dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Wie gaat verder met de muziek?
2: Ja, maar die lustert naar Harry's Blues, mensen. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nou over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Welke kwalificatie? Hij biedt onderdak aan de groep Cube in the Blizzards om een cd op te nemen. Door zo. Maar dan geef hem terug naar die wien, Harry. Waar komt nou de wijnbouw oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink, ja, ja, dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja. Maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders
2: daar? Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel. Dus de wijn die hebben een mooie zuurgraad, precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen, ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet... diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays verzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelfs zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. En als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag... Ja, is die nog, zeg maar, ambachtelijk van aard? Of is dat ook gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee, nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn. Maar die kosten geld.
0: Ja, want ik wil zeggen, als ik er begon je rijden, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit. Maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Nee, nee. Het wijn maken en alles. Dat moet echt met aard.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe ze het
2: maken? Nee, die vertelt je ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minder jaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn, het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een

0: ouder de wijn, hoe
1: nee,
0: beter.
1: Nee. Even de dat... meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar opdrinken.
0: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn de bepaald?
1: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
1: En natuurlijk de waarde van de grond. En waar de recensenten eraan geven. De ene boeren die vraagt ook meer dan de andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja, en het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
1: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
1: Ja, heel veel. Ja. Maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren niet helemaal niet meer binnen mogen komen.
0: Nee. Ja.
1: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
0: Ja. Ja, dat zal Piola,
1: zit er ook in de
0: Piola, net als in de muziekindustrie.
1: Ja.
0: Dat zal ook in die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
2: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van Paper Airplane van...
0: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
2: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys gewonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone.

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Left Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij. En het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus. Dat zal wel.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuwe, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid. Ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste. Ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de tijd. Ja.
2: Dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen... hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar ja, goed. Maar, de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Ja. Dat is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Dat is een groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het
2: zit. Zonder meer, maar je moet zorgen dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee.
0: Spectrale analyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel... Ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het... Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar... Ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die naar, met de ogen dicht naar muziek lustert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja.
2: Maar dat moet je niet naar de arm doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb... En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja.
2: Muziek, dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja. Muziek als, als healer, hè?
0: Ja, als...
1: Daar knap je van op.
0: Ja, ja, ook als psychiater als het ware.
1: Yeah.
0: Als ik het moeilijk had, bijvoorbeeld in mijn hoofd en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo.
1: Yeah.
0: Je kunt het kwijt op een gegeven moment. De rommel die kun je kwijt. En dan ben je weer schoon.
1: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder, ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die er allebei er wat van weten, maar elk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is...
1: Dat zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik... een draaitafel heb en

0: Ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja, ja.
0: En ja, dat, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
1: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
1: Nee, vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, ik heb nou geen klassieken hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk waar ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
1: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén met verschil tussen een cd en een lp. Waar giet jouw voorkeur naar uit?
1: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer. Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
2: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry holt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder uit elkaar.
2: Ja, nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
2: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje. Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel. Bepaalde dingen die klinken. Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed, maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan, dan moet je al die instrumenten die keihard zijn, moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk, ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort, dat ben allemaal massa zonder instrument, maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
1: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld. Hmm. Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Wel, die wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een. In de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden?
2: Ja.
0: Ja, ja toch?
2: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand. Weer toch een beetje ook. Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover. In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel, tegenstelling. Dus. We gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiet boeten te kijken, maar daar mag hij niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nee cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nee cd van Harry Musquet van Cuban and Blizzards. De vorige Cats Lost 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is al zo lang.
1: Ja. Juist 3 jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje. Cat is een soort van. Dat is een jongen of een iemand. Waar ze zeggen van, he's a nice cat. You know? Yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren toen een titje verloren. En nou hebben ze weer van. Maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje een minderwaardig iemand, hè, in Amerika. In American slang. Maar die zijn nou weer gevonden. Dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels. 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan in middenin ben beland. En als het ware in een briefkaart in de Sunset. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg daar iemand in de Sunset onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwd heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een positieve
0: metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer uur, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gewoon. Ja. Dus, maar goed, Daniel is er ook mee doen. Dus je bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dan wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een.
1: Is dat
2: een
1: misvatting?
2: Een geheel hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel, antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de. We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger. Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja. Die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn, nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, man. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schothagel op
2: Laszlo. Nee. Want het echte goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon.
1: Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje, het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij. Iets dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Wat is nou voor jou, ja, zeg maar, begerenswaardig antiek? Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders?
1: Ja.
2: Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uitkijken.
1: Nee. De klok tikt deur. En,
2: ja.
1: Ja. Nou, muziek blijft ook altijd een geheim houden.
2: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat blijf ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt. Er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk veel. Dingen worden. Kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk, hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar lusten. Snow Patrol, hoe heet de Radiohead. Het is gewoon misselijk maakte muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt, dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga lusten, of hullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar klassiek, want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heil in, hè? Tinkt heil in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het Wijnlokaal, het Antiekhuis en het Audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag lusten. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Elvis Presley overleed op 16 augustus 1977. Hij werd 42 jaar, maar hij blijft eeuwig de king of rock'n'roll. Hij bracht namelijk de zwarte muziek bij het blanke publiek. En dat bleek een gat in de markt, want hij verkocht 500 miljoen albums. En als coverzanger wordt hij nog steeds gecoverd. Dit nummer nam hij op in 1955 en het was een compositie van bluesgitarist Junior Parker uit 1953. Het nummer werd gecoverd door een rockabilly zanger die heel lang in de jaren 60 en 70 in Las Vegas optrad, want dat leverde veel geld op, maar al op 41-jarige leeftijd overleed. Bob Luman, Mystery Train.

Bob Blueman, Mystery Train. Het is een compositie van blueszanger Jimmy Reed en dat nummer schreef hij in 1960. Het werd in 1967 gecoverd door Elvis Presley, maar het werd ook nog opgenomen door The Pretty Things, Jerry Lee Lewis, Irma Franklin, Bobby Gentry, The Grateful Dead, Coco Taylor, B.B. King, The Steve Miller Band en Eric Clapton. En dit is een opname van Charlie Rich uit 1963, Big Boss Man.

0: just tolling us on. No, you ain't sober. Just tolling us on.
1: Charlie Rich, Big Boss Man. Jody Miller, dat was een zangeres uit Arizona. Ze ging naar Los Angeles en daar werd ze een echte ster. Cher en Glen Campbell waren daar haar achtergrondvocalisten. Ze had 32 hits in Amerika en Elvis Presley had met dit nummer een nummer 1 hit in 1956. En van die single werden maar liefst 6 miljoen exemplaren verkocht. Daarna werd het ook nog een hit voor Billy Swan, The Judds en Sheep Trick. Jody Miller, Don't Be Cruel.

Jody Miller, Don't Be Cruel. De single van Tommy Tucker eindigt op 11 in Amerika en 23 in Engeland. En er verschenen covers van Elvis Presley, Ronnie Millsap, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis en Johnny Rivers. Tommy Tucker, High Heel Sneakers.

Tommy Tucker, high heel sneakers. De Texaanse zanger Larry Gatlin kwam uit de gospelband The Imperials. En als Larry Gatlin had hij 33 hits in Amerika. In 1973 coverde Elvis Presley dit nummer van hem. En dat nummer werd ook nog opgenomen door Kris Kristofferson, Johnny Cash, Piet Veerman, Nina Hagen en Gene Watson. Larry Gatlin, Help Me.

Larry Gatlin, Help Me. In 1962 was het een hit voor Ray Charles en in 1967 verscheen de cover van Elvis Presley, maar hij was niet de enige die het nummer coverde. Het werd ook nog opgenomen door Wayne Fontana en de Mindbenders, Rick Nelson, Manfred Mann, Roy Orbison, Steve Marriott.

Ray Charles, You Don't Know Me. In 1952 was het een single van Lloyd Price en het nummer werd gecoverd door Mickey Gilley en hij heeft 42 hits in Amerika. In 1956 deed Elvis Presley precies hetzelfde, maar het werd ook nog opgenomen door Little Richard, The Swinging Blue Jeans, The Hollies, Joe Cocker, Rob Hoeke, The Nashville Teens, Bill Haley, Fats Domino en Paul McCartney. Mickey Gilley, Lordy Miss Claudie.

Mickey Gilley, Lordy Miss Claudy. Het nummer werd geschreven door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein voor de musical Carousel. In 1945 werd het als eerste opgenomen door Christine Johansson en er verschenen daarna 520 covers. In 1963 was het een wereldhit voor Jerry en de Pacemakers uit Liverpool en in 1968 verscheen de cover van Elvis Presley. Het werd ook nog opgenomen door Ray Charles, Tammy Wynette, Aretha Franklin, Lee Towers, André Hazes, Tom Jones, Jan Keizer, Johnny Cash en Roy Orbison. Conway Twitty, You'll Never Walk Alone.

Conway Twitty, You Never Walk Alone. Elvis Presley nam het nummer op in 1957 voor de soundtrack van de film Lovin' You. En in 1963 was het een top 5 hit in Amerika voor Roy Orbison. Het werd ook nog opgenomen door Cliff Richard, Vince Taylor, de Spencer Davis Groep, Jay and the Americans, Uriah Heep, Dion en PJ Proby. Roy Orbison, Mean Woman.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues for Elvis van Albert King is het album van deze week. En het nummer was in 1953 de enige nummer 1 hit in Amerika voor Big Mama Thornton. De cover van Elvis Presley uit 1956 werd ook een nummer 1 hit in Amerika, maar eindigt ook nog 2 in Engeland, 8 in België en 17 in Australië. Er verschenen 391 covers en het was opvallend, daar zaten ook bluesartiesten bij. Junior Wells, Bugs Henderson, Eddie Clearwater en Coco Taylor. En dit is Albert King, Hound Dog.

Albert King, Hound Dog. Het was een opname van Wynn Stewart uit 1958 en Elvis Presley coverde het nummer voor zijn album From Elvis in Memphis. En daarna volgden Glen Campbell, Merle Haggard, Ossie Smith, The Flying Burrito Brothers en Lucinda Williams. Dit is een countryzanger uit Ohio, een man met 71 hits in Amerika. Bobby Bear, Long Black Limousine. See?

Bobby Bear, Long Black Limousine. Elvis Presley nam het nummer op in 1969 en het werd een nummer 1 hit in Zweden, Spanje, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Ierland, Duitsland, België en Australië. Het nummer eindigde 2 in Canada, Zwitserland en Engeland, 3 in Amerika en Denemarken en 4 in Nederland. Er verschenen 230 covers en het nummer werd voor Elvis Presley geschreven door Mac Davis uit Lubbock, Texas. En hij schreef meer nummers voor Elvis Presley. Memories, Don't Cry Daddy en A Little Less Conversation. En de man had zelf ook 34 hits in Amerika, maar hij nam zijn eigen compositie, de grote hit van Elvis, zelf ook nog op. Mac Davis in the Ghetto.

McDavis in the Ghetto. Het was een nummer 1 hit in Canada en Ierland voor Ned Miller uit Utah. Het nummer eindigde 2 in Engeland en Amerika. Maar deze Ned Miller schreef uitstekende nummers, maar hij had een bloedhekel aan optreden en daarom stopte hij ermee in 1970. In 1969 nam Elvis Presley de cover op en het werd ook nog opgenomen door Albert West, Mutt, Ricky Van Shelton en Pat Boone. Ned Miller, From a Jack to a King.

Ned Miller, From a Jack to a King. Het is een single van Hank Williams uit 1953 en in 1965 verscheen de cover van Elvis Presley, maar hij was niet de enige die dit nummer coverde. Het werd ook opgenomen door Paul Anka, Ronnie Hawkins, Fats Domino, Ray Charles, George Jones, Johnny Kidd and the Pirates, Del Shannon, James Brown en dit is Glen Campbell, Your Cheatin' Heart. Your

Glen Campbell, Your Cheating Heart. Bobby Darin, dat was een zanger uit New York en hij overleed al op 37-jarige leeftijd na een hartoperatie. Maar op dat moment had hij al wel 42 hits in Amerika. Dit is een opname uit 1960. In 1970 verscheen de cover van Elvis Presley en dat werd ook nog opgenomen door Tony Orlando, Jerry and the Pacemakers, The Fleetwoods, Sissy Houston en Cass Elliott. Bobby Darin, I'll Be There.

as you know, I'll be there. Don't you worry. Bobby Darin, I'll be there. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. In 1952 was het een single van Hank Snow en Elvis Presley scoorde er in 1959 een nummer 1 hit mee in Engeland. Het nummer eindigde 2 in Amerika. Het werd ook nog opgenomen door Tommy Edwards, Joe Stafford, Petula Clark, Bob Dylan en Rodney Crowell. En dit is Slim Whitman uit Florida. De man verkocht 70 miljoen albums en nam maar liefst 500 nummers op. Slim Whitman, A Fool Such As I.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijzondere aflevering van Harry's Blues, want die bent rechtstreeks op en hem in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Elke keer een andere gast en deze keer hebben wij Jaap Hilbrandy als gast. Een van de man van het allereerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet en ook wat de jeugd van Harry Musquet betreft. Door hem beginnen wij met Backstreet.

0: Opname uit 1971 van de LP Too Blind to See. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Jaap Hilbrandy, jij bent van hetzelfde geboortejaar als Harry Musquet, hè?
1: Ja, dat is 1941.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ook van dezelfde backstreets als Harry Musquet?
1: Nee, ik woonde aan de andere kant van Assen.
0: Ja, ja.
1: Ik woonde in de Molenstraat. En hij woonde in Assen-Oost, dus een heel eind uit elkaar.
0: Assen-Oost, dat was het rode dorp, het blauwe dorp.
1: Ja, precies.
0: De sociale woningbouw.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan?
1: Nou, Harry zat op de Noorderzingerschool. En ik zat ook op de Noorderzingerschool. En dat was dus midden in de stad. Dat is 2 kilometer lopen voor mij naar school. Mm. En Harry zat bij mij in de eerste klas. Bij juffrouw Pol.
0: Zo.
1: Ja, dat is een geweldige juffrouw was dat.
0: Dus vanaf de allereerste klas van de lagere school ken je Harry Musquet?
1: Ja, toen kende ik hem al.
0: Ja, ja.
1: En nou, niet dat we nou toen vanaf het begin al vrienden waren. Maar ja, we speelden met elkaar in de pauzes. En ja, we gingen met elkaar op schoolreisje en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar
0: Je kwam toen nog niet bij hem thuis?
1: Nee, ik kwam niet bij hem thuis. Nee, nou, dat was ook niet te doen. Hè. Dat was 3 kilometer lopen. Maar
0: ja, ja.
1: Fietsen hadden we toen nog niet.
0: Nee.
1: Dus, nee.
0: En na de lagere school zijn jullie alle twee naar de MULO gegaan?
1: Ja. En toen begon onze vriendschap. Want hij hield van de natuur en ik ook.
0: Ja, ja.
1: En we waren dus dinsdagmiddag en donderdagmiddag hadden we vrij. En dan gingen we dus met een groepje jongens waar hij ook bij was, gingen we het bos in. Naar Kamsheide en naar Pelisbos natuurlijk, waar nu het Amaterbos heet. En we gingen zelfs te voet naar Balloorheide.
0: Ja.
1: En met pijl en boog en 2 honden. Adrie had beschikking over 2 boksers. Die mocht hij altijd meenemen.
0: Ja.
1: En dus dan gingen we in een soort krijgsgezelschap. gingen we op stap met een groep jongens van een mannen 5 of zo.
0: Ja. Dus die liefde voor de natuur en de liefde voor dieren, die zat er al heel jong in bij hem dan.
1: Ja, ja, dat vond hij fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Dus wij hadden natuurlijk ook wel genoeg inspiratie om dat te doen. Wij lazen bijvoorbeeld Carol May, Paul Shatterhand, Winnetou. En we lazen Erik de Norman. En dat was gewoon een wereld waar wij in leefden eigenlijk toen de tijd. De school was bijzaak natuurlijk.
0: Wel heel grappig trouwens, want die sfeer van die Indianen, die komt in Harry muziek. Zijn muziek komt die later weer terug, hè?
1: Ja, ja, ik weet niet of dat daar ontstaan is, maar het was onze wereld toen.
0: Het zat er al jong in dat geval.
1: Ja, zat er al jong in, ja.
0: Ja, ja, want dan speelden jullie Indiaantje met elkaar?
1: Ja, natuurlijk. Ja, we speelden Indiaantje. We hadden schilden met Indianen, hoofden erop. En wat ik net zei, pijl en bogen. We hadden moccasins gemaakt van oude afgeknipte laarzen en zo.
0: Ja. Ja, ja. Hoe herinner je Harry uit die tijd, uit de MULO-tijd, zeg maar? Ja. Wat voor jongen was het in de groep?
1: Ja, avontuur. Ideeën over wat we zouden gaan doen op die middag is dat gewoon een hele open mind had hij voor dat soort dingen.
0: Was dat een leidersfiguur of niet?
1: Nou, niet echt een leidersfiguur.
0: Nee, nee. Nee. Ja.
1: Maar hij was overal voor in en hij vond alles leuk als maar buiten was, als maar wat te beleven viel.
0: Ja. Ja. Want hij heeft me ook wel eens verteld dat een leraar op de MULO, dat die heel erg voor de natuur heeft geïnteresseerd.
1: Ja. Ja, zijn naam ben ik op dit moment even vergeten. Nee, die ging iedere ochtend, iedere zondagochtend, ging hij met een groep kinderen, zeg maar, die liefde hadden voor de natuur, ging hij op stap.
0: Ja, ja.
1: Dan ging hij op de fiets en dan konden we naar Balloveld of iets dergelijks en dan vertelde hij alles.
0: En dat deed Harry ook altijd mee?
1: Nou, ik deed ook niet zo vaak mee. Nee.
0: Jullie gingen liever op eigen houtje?
1: We gingen liever op eigen houtje, ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, en Harry was niet zo'n geweldige leerling op de MULO, hè?
1: Nou, hij vond school helemaal niks.
0: Nee, precies.
1: Ik ook niet. Dus
0: hij keek liever naar buiten en deed andere dingen.
1: Precies,
0: dan,
1: ja. Ja, ja. En wat dat betreft hadden wij ook dezelfde ideeën, hoor.
0: Ook wat muziek betreft?
1: Nou, muziek, dat kwam eigenlijk ook heel... dat is er zo toevallig ingeslopen. Wij luisterden. Harry had een radiootje. En op de talen waren we die afstaan. Luxemburg, Radio Luxemburg. En dan luisterden we heel vaak naar muziek, naar Slim Whitman en Guy Mitchell, Singing the Blues en dat soort nummers. En iets later natuurlijk de rock'n'roll van Bill Haley en de Tutti Frutti van
0: Little Richard.
1: Ja, Little Richard. Yeah. En dat sprak ons ook heel erg aan. En ja, toen langzamerhand, maar dat kwam eigenlijk door mijn broer. Mijn broer speelde al heel vroeg gitaar, of heel vroeg.
0: Jouw broer Henk?
1: Ja, die is 9, die was 3 jaar jonger. En toen hij 9 was, speelde hij al gitaar. En dat vonden we best leuk natuurlijk. En ik had al een duo gevormd met mijn broer. Dan zongen wij bijvoorbeeld Diane en Tom Dooley. En dan speelden wij op een feestje van de Mulo feestje, zongen wij als duo.
0: Ja.
1: En ja, die vonden het ook allemaal wel heel interessant. En toen langzamerhand, zeiden we, god, ik wil ook wel meedoen. Ja, wat wil je dan doen? Ja, ik wil wel saxofoon, zei hij. Maar ja, dat is een beetje te ver gereden. Uiteindelijk is dat uitgedraaid op een speelgoed saxofoontje. Zo'n plastic dingetje. Maar dan kon hij dus de solo in spelen, die bijvoorbeeld Fats Domino speelde.
0: Ja, ja.
1: En dat trokken we met. En ik speelde toen een beetje, ik drumde wat. Ik had een trommel gemaakt van een varkensblaar. Mijn vader die werkte op de vleescentrale. Snaartje eronder.
0: Hmm.
1: En we gingen heel vaak het Pelisbos in met mijn broertje, gitaar. En ik met die trommel en Harry met zijn saxofoontje. En dan ging je gewoon erg midden in het bos in te spelen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, en toen langzamerhand kwam de skiffle op. Want skiffle sprak ons zo aan, want daar had je eigenlijk geen moeilijke instrumenten voor nodig.
0: Hmm.
1: He, je kon een theekistenbas maken en je kon een drumstel maken van een oud basbord. En toen zei Harry, nou, weet je wat, ik ga gitaar spelen. Dan kan ik daar mooi bij de skiffle groep gitaar spelen.
0: Nee.
1: En dan hadden we nog een banjo nodig. En dat was ook een vriend van ons, Harry Kramer. En die heeft toen een gitaar banjo gekocht. Met 6 snaren was het. Maar die klonk in ieder geval als een banjo. Nou, toen begonnen we al een beetje te spelen.
0: En dat werd uiteindelijk de Old Fashioned Jazz Group.
1: En dat duurde wel 2 jaar.
0: Ja, oké.
1: Okay. Uiteindelijk wel, ja.
0: Ja, dat is wel aardig, want daar begint de tentoonstelling hier in het Drents Museum eigenlijk ook mee.
1: Ja.
0: En met een heel groot gezelschap en daar is de Old Fashioned Jazz Group een onderdeel van.
1: Klopt.
0: Ik wil even naar jouw muzieklijstje, want ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken. Het eerste nummer wat jij erop hebt gezet is van Buddy Holly.
1: Ja, That I'll Be The Day.
0: Ja.
1: En ja, dat was een nummer die, dat hoorde ik op een gegeven moment. Ik weet nog precies waar ik stond in huis voor de radio. En dat was zo'n heel andere sound dan dat we gewend waren. Heel anders dan bijvoorbeeld Guy Mitchell en ook Elvis Presley. En dat sprak ons zo aan. We zeggen, hey, dit is mooi. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, en vandaar dat nummer.
0: That'll Be The Day, Buddy Holly.

0: Ja, Buddy Holly. En dat is ook alweer 1957. Ja. Later ook bekend in de uitvoering van de Everly Brothers. That'll be the day.
1: Oh.
0: En wat grappig, Jaap Hilbrand, dat jij dat vertelt over die speelgoedsaxofoon van Harry.
1: Ja.
0: En dat hij dat nummer van Little Richard, dat hij dat wilde naspelen. Want ik herinner me nog toen wij in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, Harry en ik. En dat wij in Houston waren, wilde hij naar een club toe waar de saxofonist van Little Richard zou spelen die avond. En dat, okay, dat had dus daarmee te maken.
1: Dat denk ik.
0: Ja, ja, nooit geweest. Grappig, ja. Goed, de Old Fashioned Jazz Club, daar gaan we het even over hebben. Hoe is die club ontstaan, zeg maar?
1: Nou, dan moet ik nog even een stukje terug. Dan begin ik bij de skiffle groove, de Mixtures. En dat was eigenlijk een hoofdzakelijk skiffle nummers, maar deden niet alleen maar niet zomaar de mixjes. Het was een mix van verschillende stijlen. We kregen toen de beschikking over een pianist, Bram Verstaveren. Die speelde onder andere Boogie Woogie. Dus we konden toen een avond vullen. Hè. Met skiffle konden we misschien een half uurtje spelen, maar niet langer. Nou, en toen... hoe moet ik het zeggen? Toen kwam er in... Wij luisterden toen al wel naar Dixieland. Want Dixieland kwam toen ook op. Mm-hmm. Onder andere Chris Barber en Mr. Ekkerbilk. En ja, dat was voor ons eigenlijk ook een nieuwe soort muziek. Van verdorie, dat klinkt zo hartstikke leuk. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, toen heeft dat doorgezet. Ik ben toen een jaar wezen varen in 1960. Oh. Ja. En toen heeft die ontwikkeling zich doorgezet. Toen gingen die jongens zoeken naar blazers. Andries van Leeuwen kwam toen klarinet spelen. Eduard Nink Blok speelde trompet. En ik drumde eerst, maar Alfred Luik heeft mijn drum toen overgenomen. Toen ik terugkwam, toen had ik eigenlijk geen drumstel meer. Dus ik had een beetje leren gitaar spelen aan boord van het schip. En toen, een gitaar is ook niet alles voor Dixieland. Dus ik moest een banjo leren spelen. En ik heb toen van mijn zuurverdiende geld aan boord heb ik een trombone voor mijn broer gekocht. En toen zijn we de Dixieland kant op gegaan. Ja. Voornamelijk doordat we een keer in 1959 speelde Chris Barber in Groningen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we met z'n allen, Harry en Harry Kramer en nog een aantal jongens, zijn we dus daar naartoe geweest naar het concert. En toen waren we helemaal verkocht.
0: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Dus dat moest een Dixieland band worden.
0: Het was een mix van skiffle, Dixieland, Boogie Boogie. Eigenlijk van alles een beetje bij elkaar.
1: Bananenbootsong bijvoorbeeld. Was
0: oh,
1: er,
0: ja.
1: En dat, van alles eigenlijk. Nummers van de Everly Brothers, Buy My Love.
0: Ja. Want jouw volgende keuze is van Lonnie Donegan.
1: Ja. Nou ja, dat was dus de skiffle periode. En dat was dus muziek die ons erg aansprak. Wat ik al zei, omdat je het makkelijk kunt maken.
0: Ja, ja.
1: Je hoeft niet te beschikken over een uitgebreid drumstel. Je nam al een wasbord.
0: Ja.
1: En je ging van een oude theekist een bas maken.
0: En met één snaar?
1: Met één snaar, ja.
0: Ja, ja.
1: En dan ging je van boven naar beneden. En dan,
0: ja, ja.
1: Dan maakte niks uit of je wel speelde. Ja. Klonk alleen boem, boem, boem. Nou, dat was leuk.
0: Ja. Dat is echt volksmuziek bijna. Ja.
1: Daar komt er ook vandaan.
0: De hele toegankelijke muziek.
1: Klopt, daar komt er ook vandaan uit Amerika. Dus. En ja, Lonnie Donegan was daar, dat was de Engelsman trouwens. Dat was een vertolker van de skiffle van de eerste uur hier in Europa.
0: Ja.
1: En dat nummer, dat I'm Just a Rolling Stone, dat is eigenlijk niet zozeer een skiffle, maar meer naar de bluesy kant toe. Dat zul je ook horen als je het zo draait.

0: Just a Rolling Stone. Lonnie Donegan, 1957 is dit nummer. En je merkt heel duidelijk uit welke bron deze muziek komt. Hè? Ik bedoel, dit is echte blues natuurlijk.
1: Ja, helemaal, ja.
0: Gewoon Amerikaanse blues. Ja. Wat later Eric Clapton en dat soort mensen overnamen uit Amerika. Ja. Even nog terug naar die old-fashioned jazzgroep. Hè? Naar het repertoire wat jullie speelden.
1: Nou, misschien nog eerst even duidelijk, maar hoe Harry dan uiteindelijk daar zich in terechtgekomen is. We hadden dus een bezetting met drie blazers, banjo, drum en we moesten natuurlijk nog een bassist hebben.
0: Ja.
1: Nou ja, bedoel, je zocht niet naar een goede bassist, je keek gewoon kijken, wat is je vriend en wat kan die daarin doen?
0: Ja, ja.
1: Dus Harry die ging daarin bas spelen. We kochten een bas kunnen kopen voor 150 euro.
0: Dat is zo'n hoge staande bas, hè?
1: Dat komt er op af.
0: Ja, ja.
1: En daar moest Harry dus, moest eigenlijk Harry op spelen. Ja. En dat vond hij wel leuk.
0: Want dat is die bekende foto van dat revuegezelschap Showboat.
1: Ja.
0: Want wat was dat nou precies? Wat?
1: Nou, er was een jongen in Assen die heette Bob Douwers. En die heette eigenlijk Gatse Douwers. Maar die had in zijn hoofd gekregen om een showbootshow op te gaan richten. En met de grote trekpleister was van Herman van Kekeren. Dat was de
0: zanger die...
1: Ja, die een beetje in Nederland bekend was.
0: Ja, ja.
1: En die had hij er ook bij. En verder allemaal mensen uit de regio. Had die groep uit de regio. Een skiffelgroep uit Westerbork. En een paar zangduo's. Twee zang, of meisjes die zongen daar.
0: Ja.
1: En ook natuurlijk de Rocking Strings. En wij. En daar ging hij dus mee. Ons eerste optreden was in Bellevue. Ik geloof dat er 100 mensen in de zaal zaten. Ja. En het tweede optreden zou in Delfzijl zijn. In die concertzaal daar. Ik geloof dat er toen 10 mensen in de zaal zaten.
0: Dus dat ging niet bergopwaarts.
1: En we zouden heel veel geld nog krijgen. We hebben er geen cent van gekregen.
0: Oh,
1: Jacques Nieuwenhuis, dat was de man die het allemaal aankondigde. Ja. Nee, ze zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Het was een heel leuk avontuur. En daar heeft Harry, Miep dus ook, Miep
0: Huisman.
1: Miep ontmoet, want die hoorde het bij de Drekkens. Ja. Dat was ook een duootje waar daar zong.
0: Oh, wat

0: Grappig, ja.
1: Met z'n allen met de bus erheen. Nou, ja. We voelden ons echt sterren daar. Maar ja, het was wel een...
0: Het was geen lang leven beschoren.
1: Het was geen lang leven, nee.
0: Nou, maar jullie gingen nog als Old Fashioned Jazz Group uiteraard wel door.
2: Ja.
0: En dat repertoire, hè, van, waar we het net over hadden, van Dixieland, bluesachtig, nou.
1: Ja, dat was Ice Cream natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En verder
0: Chris Barber
1: en allemaal. Ja, de standards van Down by the Riverside en When the Saints Come Marching In en dat soort nummers allemaal.
0: En was dat nou wel muziek die Harry lacht dan?
1: Nou, dat was helemaal niet aan de orde.
0: Nee.
1: We vonden het leuk om op te treden. En het ging niet van de een op de andere dag. Hè. Het is gegroeid, hè.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, ja, kwam de Dixieland om de hoek kijken. En dat vond Harry ook mooi.
0: Ja.
1: En hij zong bijvoorbeeld dat nummer Delia Gone.
0: Dat zong hij?
1: Dat zong hij, ja.
0: Ja, ja.
1: En,
0: dus hij was niet alleen bassist, maar hij was toen ook...
1: Ja, hij begon toen ook te zingen. Nou. Ja, absoluut. Oh, okay.
0: Ja. In de Old Fashioned Jazz Group.
1: En ook in de mixjes zong hij ook skillful nummers natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: In de Old Fashioned Jazz Group zong hij nummers, ja.
0: Nou, laten we luisteren naar Delia Gone van Mr. Ackerbilk.

0: Delia Gone. Ecke Billick en his Paramount Jazz Band. En dan te bedenken dat Harry Musquet dit vroeger zong als bassist bij de Old Fashioned Jazz Group. Grappig idee. Jaap Wil Brandy, de gast, een van de mannen van het eerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet. Die speelde al samen met hem in de Mixtures en de Old Fashioned Jazz Group. Hij zat bij hem in de klas op de lagere school en op de Mulo. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Jaap, Harry die speelde in de Old Fashioned Jazz Group, de Rockin' Strings waren er toen ook al.
1: Ja.
0: Wanneer is die overstappen komen en heb je enig idee van hoe dat verlopen is eigenlijk?
1: Ja,
0: hoe heb jij dat ervaren?
1: Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was in Assen een jongerenzoos. Dat was door onszelf opgericht. Greving, dat was een brillenzaak.
0: Ja.
1: En de vader van George en Tony Greving die stelde een pandje beschikbaar. En dat noemden wij de Blue Corner. En dat was eigenlijk de eerste ongesubsidieerde jeugdzoos in Assen.
0: Hmm.
1: En daar traden wij traden twee bands op. Dat was de Old Fashioned Jazz Group en de Rocking Strings. En om de beurt, op zaterdag en op het weekend, traden we daar op. En toen was het zo dat die Rocking Strings speelden eigenlijk alleen maar muziek van de Shadows. En Harry die was daar geïnteresseerd in het spel van Eelco en helemaal dat bandje. Die ging wel eens met de jongens meespelen. En die kwam met andere nummers, kwam een beetje met bluesnummers. En toen langzamerhand is hij eigenlijk geïnteresseerd geraakt in de bluesmuziek. En hij stak de jongens daarbij aan. Eelco die voelde zich daar ook helemaal in thuis. En toen op een gegeven moment ging hij vaker optreden met de Rocking Strings daar bij ons eigenlijk.
0: Moest hij kiezen dus eigenlijk.
1: En toen hebben we hem ook voor de keus gesteld.
0: Oh.
1: En we wisten dat hij stiekem oefende in Brandpunt. Dat was een jeugdcentrum hier in Assen. En dan op een middag zijn we erheen gegaan. Wisten we dat hij aan het oefenen was. En toen zijn we er met drie jongens van de Old Fashioned heen gestapt. En nou Harry, ja, dan moet je toch een keuze maken, jongen. Je moet of bij ons blijven of met de Rocking Strings. En heeft hij gezegd van, nou, dan vind ik toch dit eigenlijk leuker.
0: Ja.
1: En achteraan een goede keuze van hem. Want hij is natuurlijk met QB beroep geworden. En
0: ja.
1: De Old Fashioned, ja, die is maar wat in de buurt blijven hangen natuurlijk.
0: Ja, we hebben ook wel jaren gespeeld en jij speelt nog steeds.
1: Jawel. Dus, maar niet zoals...
0: Nee, niet zo beroemd, maar plezier in de muziek is wel.
1: Plezier in de muziek is hetzelfde geweest.
0: Ja,
1: en zo is Harry dus toen, vanaf toen. En dat is al ongeveer... 62, 63 geweest zijn.
0: Ja. Want de Rocking String, daar speelde Eelco in. Eelco ja. Gelling. Hans Kin speelde
1: Hans
0: erin. Willy Middel.
1: Ja.
0: Die ook op deze tentoonstelling elke keer lezingen geeft en zo.
1: Nico Schreuder
0: nog, ja.
1: En Wim Kins.
0: Ja, de broer van...
1: Ja.
0: En van Hans, ja.
1: Ja.
0: Ja. Goh. Nou ja, toen scheiden de wegen dus wat dat betreft een beetje eigenlijk.
1: Ja.
0: En dan ben ik wel benieuwd.
1: Niet met ruzie of zo.
0: Nee, maar gewoon een keuze voor muziek, denk ik.
1: Precies.
0: He, de Dixieland-sfeer lag Harry waarschijnlijk toch net iets minder dan de bluesmuziek.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou, misschien dat jouw volgende keuze in dat opzicht verklaarbaar is, die van Van Morrison. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou...
0: Wat spreekt jou daarin aan?
1: Ja, de eenvoud.
0: Ja.
1: De eenvoud, en net zoals in de blues, meestal drie akkoordjes. En daar wordt enorm op geïmproviseerd.
0: Ja.
1: He, zowel met de stem als de instrumenten. En dat vind ik heel, heel belangrijk. Dat het niet zo ingewikkeld gemaakt wordt, de muziek. He, dat je in alle bochten moet wringen. Maar je hebt drie basis of drie of vier basisakkoorden. En iedereen kan daar zijn weg gaan.
0: Mm.
1: En uiteindelijk klinkt het als een heel mooi geheel.
0: Mm.
1: En dat vind ik bij Van Morrison vind ik zo mooi. Dat liedje, dat is... Ballerina is er dan. En dat zijn eigenlijk drie akkoorden. En daar gebeurt van alles in. Emoties. Je kunt er eigenlijk alles in kwijt. En ja, ik kan er heel lang naar luisteren.

0: geweldige nummer van de LP Astral Weeks. De tweede LP van Van Morrison. De tweede solo LP van Van Morrison. Nu denk ik 167. Jabil Brandy, gast hier in Harry's Blues. Elke week trouwens live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. U kunt erbij wezen. Zie jij overeenkomsten tussen de stem van Harry Musquet en van Van Morrison?
1: Ja, absoluut. Dat is ook dat die expressie, dat improviseren. En ik zie ook een ontwikkeling in die stemmen. Dit is van 1967. Maar Van Morrison heeft hetzelfde nummer ook live gespeeld in 2008. En je ziet dus dat hij daar een veel doorleefdere stem heeft. Veel meer body, veel dieper. En dat zie ik dus ook weer bij de laatste nummers van Harry. Door de jaren heen. Dat hij een veel doorleefdere stem krijgt. En veel meer body krijgt. Veel meer diepgang. Mm. En ja, dat is leuk om te horen. Ook weer die overeenkomsten.
0: Ja. Nou ja, uiteraard. Ze hebben een keer een tijdje samen opgetreden.
1: Ja.
0: Een weekend geloof ik. Met heel veel optredens. Met de Blizzard en Van Morrison. Van Morrison was een tamelijk eigenzinnig type. Zit er qua karakter, zie je ook qua overeenkomsten in dat opzicht ook nog een beetje of niet?
1: Nou,
0: of is dat te ver gezocht van mij?
1: Nee, wel een beetje, ja.
0: Ja.
1: Harry is ook een beetje introvert en gesloten. En gaat ook zijn eigen gang wel.
0: Ja.
1: En heeft ook een duidelijke mening en een duidelijke identiteit. Hij wil, ja, en dat heeft Van Morrison geloof ik ook wel.
0: Ja, ja.
1: Ben
0: je hem altijd
1: teruggetrokken?
0: Ben je hem altijd blijven volgen, Harry Musquet?
1: Een hele tijd geweest natuurlijk dat je met andere dingen bezig bent, een gezin stichten en je eigen ontwikkeling, beroep, ander beroep en dat soort dingen. Maar het leuke is dat de laatste jaren, spreken over een jaar of 5, 6 geleden, is onze vriendschap weer verheven. Dan zijn we weer regelmatig bij elkaar gekomen. Juist met die vriendengroep.
0: Het oude clubje?
1: Ja, het oude clubje. En dat twee, in ieder geval één keer per jaar kwamen we bij elkaar. En dan gingen we gewoon weer praten, leuke dingen doen. We zijn een keer naar Ballenveld geweest met z'n allen.
0: Goh,
1: ja.
0: Al wat leuk, man.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Dus een hele goede herinneringen daaraan.
1: Ja, absoluut, ja. Ja. Ja.
0: Want hoe is het jou verder in de muziek vergaan?
1: Nou, met die Old Fashion zijn we toen nog doorgegaan tot een jaar of 69 geloof ik. Nee, eerder nog 66. Dan zijn we gestopt, ook weer vanwege die andere dingen die je bezig hielden. En toen ben ik in 78 ging ik weer kriebelen. En toen hebben die jongens weer gebeld. En dan zijn we uiteindelijk weer bij elkaar gekomen. En dan hebben we tot eind jaren 90 hebben we nog heel fanatiek gespeeld met de Old Fashion.
0: Ja. Die speelt nog steeds trouwens, hè?
1: Ja, een half jaar geleden zijn we een beetje begonnen te spelen.
0: Ik vind dat jullie band zo'n ontzettend leuke naam heeft.
1: Dank je. Oh, die laatste band. Ja,
0: After Midlight.
1: Ja, After Midlight, ja.
0: Nou, precies. Op 74-jarige leeftijd en dan nog lekker muziek maken.
1: Nou, lekker muziek maken. Zeg, dat is ons uitgangspunt.
0: Ja, precies, ja.
1: We hebben niet veel ambities meer, maar gewoon lekker muziek maken.
0: Ja.
1: Een gezellig ploegje en kijken hoe ver we komen.
0: Ja. Je hebt nog één nummer op jouw lijstje staan. En dat wil ik toch ook zeker nog draaien. Een nummer van Randy Newman.
1: Ja.
0: In de uitvoering, je had een andere uitvoering eigenlijk in gedachten. Maar we moeten het met deze doen.
1: Ja, dat is deze uitvoering is wat gladder eigenlijk.
0: Ja.
1: En
0: eigenlijk is dat misschien wel een bewijs dat je muziek eigenlijk live moet horen.
1: Ja, precies. Het is ook Randy Newman, die vind ik ook heel bluesy zingen eigenlijk. Dit nummer is ook weer een heel eenvoudig nummer. 3 of 4 akkoordjes. Hij vertelt daar een heel mooi verhaal in. Over een trouwerij. En het is een beetje een liefdesliedje geloof ik eigenlijk. En het spreekt me erg aan.
0: Grappig is dat daar,
1: eenvoud.
0: Dat daar ook nog de Indianen weer in terugkeren.
1: Ja.
0: A Wedding in Cherokee County.
1: Ja.

0: Wedding in Cherokee County van Randy Newman van de LP, of van de CD Good Old Boys uit 1974. Toen was er nog een LP trouwens. Jaap-Jil Brandy, we zitten hier op de tentoonstelling van Harry Musquet. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Je hebt nou een paar keer de gelegenheid gehad om rond te kijken hier. Wat valt jou nou het meeste op in deze tentoonstelling? Wat raakt jou het meest?
1: Ja, dat ik toch eigenlijk van onder de indruk ben van wat hier allemaal gebeurd is in die tijd met Harry. En wat hij allemaal gedaan heeft. Daar sta je niet zo bij stil als je hem kent als je vriend. En dat maakt toch wel heel veel indruk op mij. Dat ik denk van, god, die betekenis van hem hier in Drenthe en van wat hij allemaal gedaan is toch wel groter dan je eigenlijk zo'n beetje denkt eigenlijk. Hè? Dus dat, als ik kijk, al die mensen die hier rondlopen.
0: Dat mag ik maar zeggen, wanneer je ook kijkt hoeveel publiek er op zo'n zondagmiddag hier is.
1: Absoluut. En dan, dat vind ik toch wel geweldig eigenlijk. Ja. Dat
0: bevestigt eigenlijk ook van dat deze tentoonstelling ter ere van zijn 75ste geboortejaar, ook jouw 75ste geboortejaar trouwens, maar dat het ook wel terecht is.
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Heb jij gevolgd bijvoorbeeld dat hij naar Amerika een paar keer is geweest of niet?
1: Nou, ik van horen. Ja. En jouw uitzendingen toen erover, maar verder heb ik niet zo best heel gedaan. Nee.
0: Nou, gelukkig dat het de gelegenheid is om die uitzendingen nog een keer terug te luisteren. Want Radio Drenthe zendt die nu vanaf nu elke dag tussen 7 en 8 zenden die uitzendingen uit Amerika worden weer opnieuw uitgezonden. Dus de herhalingsmogelijkheid die zit er nog in. Trouwens, er is nog veel meer blues in Assen. Niet alleen in het Drents Museum. Elke dag, behalve maandag, opent van 11 tot 5 uur. Blues Museum in Grollo is er natuurlijk ook. Alleen op zondag open op dit moment. Het komende weekend dan staat Assen helemaal in het teken van de blues. De Assen Blues Dagen zijn dan. Ik weet niet of jij er aan meedoet, Jaap, aan de blues daar.
1: Nee.
0: Nee. ik ga niet zeggen dat je de leeftijd er niet voor hebt, want dat speelt geen rol. Maar het is een drukte van je welste. Ik denk dat in een stuk of 20 kroegen is hier alle mogelijke blues te zien. Ralf de Jong is een belangrijke gast. En dat vind ik dan wel weer leuk, omdat Ralf eigenlijk een beetje door Harry Musquet ontdekt is. Die speelde in het voorprogramma toen Harry later weer vanaf 1995 met de oude Blizzard weer bij elkaar kwam. Heb jij trouwens, Ilko Gelling, heb je die nog wel eens ontmoet of niet?
1: Nee, niet.
0: Die contacten die zijn niet bewaard gebleven.
1: Nou, wij hadden natuurlijk niet zoveel contacten met Ilko niet. Dus nee.
0: Jij bent meer in de sfeer van de jazz, de Dixieland en de old fashioned gebleven. Ja. Wat heb jij trouwens later voor werk gedaan eigenlijk? Je bent naar zee geweest, hoorde ik net.
1: Ja, en toen ben ik terechtgekomen in het sociaal-cultureel werk. En uiteindelijk bij de Hans Hogeschool in Groningen.
0: Als?
1: Docent methodiek.
0: Oh, okay. Ja. Ik zat even denken, misschien wel docent muziek, maar dat was dus niet zo.
1: Nee.
0: Nou, ik vond hartstikke...
1: Ik heb wel veel met muziek gedaan dat trouwens, maar niet in de zin van docent als muziek.
0: Nee. Nou, hartstikke leuk dat jij hier in de uitzending was. Volgende week hebben we weer een hele andere gast. Want dan hebben we namelijk Aad Doek. En Aad Doek is degene die in zijn allerjongste jeugd al voetbalde met Harry Musquet. Bij Achilles uiteraard. En die ook later Harry Musquet altijd gevolgd heeft. En die de vormgeving van deze tentoonstelling en van het boek bij de tentoonstelling heeft gedaan. Een prachtig boek wat verschenen is. En daar gaan we volgende keer met hem over praten. En over zijn voetbalherinneringen. Want Harry Musquet was behalve muzikant ook een zeer enthousiaste voetballer. Ik zie jou wel knikken, Jaap.
1: En korfbal. En volleybal.
0: Ja. En ik weet ook dat hij graag tafeltenniste. En ik weet ook dat hij graag biljartte. Dus de sport zat er wel in.
1: Absoluut, ja zeker.
0: Wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Aan de levende Harry Musquet?
1: Dat zijn toch die tochten die we maakten met de honden, pijlenboog op de rug.
0: Ja.
1: En naar Balloorheide, Kamsheide, boswachter Afmoerzaan, kattenkwaad uit vuurtjes stoken en dat soort dingen. Ja, avontuur.
0: Avontuur. Avontuur nog boven de muziek, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Dat zijn de herinneringen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dat zijn de herinneringen die bij Jaap Hilbrandy overgebleven zijn. Het wordt zo langzamerhand tijd om deze uitzending af te sluiten. Uiteraard met dank aan Jaap Hilbrandi. Vroeger van de Old Fashioned Jazz Group en daarvoor nog van de Mixers. Dank ook aan Björn Brouwer die de techniek hier heeft gedaan. En dank aan de mensen van het Drents Museum. Het vele publiek wat hierbij aanwezig is. Volgende week zondag om 3:15, dan hebben we de volgende opname. En wilt u er gewoon bij zijn, dan kan het. We staan gewoon midden op de tentoonstelling. En dan kunt u de uitzending gewoon volgen. Nou, en dan nog even wat betreft die Aster Bluesdagen. Gebeurt ontzettend veel. Want het is 30 jaar geleden dat die bluesdagen in Aster dat die ontstaan zijn. Daar was Harry Musquet trouwens ook weer bij betrokken. Net zo goed als hij betrokken was bij de oprichting van het Cuban Blizzard Museum in Grollo, was hij hier ook bij betrokken. Heel uitgebreid programma, dat op vrijdag start in het Drents Museum. Hoe kan het ook anders? In de statushaal van het Drents Museum. Maar dat is alleen voor genodigden. En op zaterdagmiddag en zaterdagavond en op zondag, dan is er heel veel te doen. Maar daarvoor zou ik u adviseren, kijk even op de website www.bluesassen en dan vindt u dat allemaal. Nou, één artiest die daar uitgebreid optreedt, zowel bij de opening, bij de kick-off, als in de nieuwe kolk en dan met de uitgebreide band, dat is Ralph de Jong. De nieuwe cd is van hem uit, die wordt op 2 april in Verslag in Borger, wordt die gepresenteerd, in elk geval in Drenthe gepresenteerd. De cd Lonesome Man en Ocean of Love, een dubbel cd. En daarvan tot slot draaien wij Both Feet on the Ground, Ralph de Jong.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Trick Pony was een band uit Nashville met gitarist Keith Barris. Uit de begeleidingsband van Joe Diffie en basgitarist Ira Dean kwam uit de begeleidingsband van Tanya Tucker. De zangeres dat was Heidi Newfield, die in 2006 solo verder ging. De band heeft 4 albums gemaakt en scoorde 8 hits in Amerika. Trick Pony, Love Be Still.

Trick Pony, Love Be Still. Material Issue, dat was een band uit Chicago met zanger-gitarist Jim Ellison. En hij was ook de componist van de band. En ze hadden een eigen platenlabel, Big Block Records. Jeff Murphy uit de band The Shoes deed de productie. En de bandleden zijn nog steeds actief in Chicago. Zanger Jim Ellison pleegde in 1996 zelfmoord. Material Issue. Renee Remains the Same.

Material issue. René remains the same. South 65, dat was een boyband uit Nashville met 5 vocalisten en Lance Leslie werd later de zanger van de band Rio Grande. De albums werden opgenomen met studiomuzikanten en na 5 hits was het avontuur voorbij. South 65, Like an Angel.

Cloud 65, Like an Angel. The Pursuit of Happiness, dat is een band uit Canada met zanger Mo Burke. En hij werd vooral beïnvloed door de muziek van The Who, Badfinger, The Raspberries en Todd Rundgren. En dit is ook een compositie van zanger Mo Burke. The Pursuit of Happiness. She's so young. As much as she-

The Pursuit of Happiness, She's So Young. Anita Cochran uit Michigan begon in 1998 met een nummer 1 hit in Amerika met het nummer What If I Said. En dat leverde een contract op bij Warner Brothers. Ze werd heel succesvol in Nashville, maar in 2018 werd er borstkanker bij haar geconstateerd. En alle grote countrysterren in Nashville traden op tijdens een benefietconcert voor haar. Dit was een hit in Amerika voor Anita Cochran. Daddy, can't you see me?

Anita Cochran, Daddy, Can't You See Me? Jay Farrah uit Illinois begon met Jeff Tweedy de band Uncle Tupelo. Later had hij zijn eigen band, Soulfold. En dit is een solo-opname van Jay Farrah, Station to Station.

Farah, Station to Station. Het komt van het album Mountain Soul van Patti Loveless. En dit nummer schreef ze als meisje van 14 jaar thuis in Kentucky. En ze nam het op met de vocalisten Carmella Ramsey en Deanie Richardson. Patti Loveless, Sound of Loneliness.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Sign of the Times van Walter Trout is het album van deze week. En in 1990 nam Walter Trout zijn album Prisoner of a Dream op in

Denemarken en daar ontmoette hij zijn Deense vrouw Mary. Ze wonen tegenwoordig in Huntington Beach in Californië, maar ze hebben ook een huis in Denemarken waar ze regelmatig verblijven. En de kinderen Jonathan, Biscuit en Dylan woonden zelfs permanent in Denemarken. Walter Trout, Too Bad.

Walter Trout, Too Bad. The Resentments, dat is de band van de intussen overleden zanger, gitarist en producer Stephen Bruton. Hij is de ex-gitarist van Bonnie Raitt en Kris Kristofferson. Ook John D. Graham, Judd Newcomb en John Chapman maakten deel uit van deze band, die jarenlang als huisband functioneerde in de Saxon Pub in Austin. The Resentments, World So Full.

The Resentments, World So Full. Kyron Kane uit New York komt uit de countryband The O'Kanes. En hij nam zijn soloalbum Shadows on the Ground op in 2,5 dag op zijn eigen platenlabel Dead Reckoning Records. De man heeft 14 soloalbums gemaakt en 8 hits in Amerika. Kyron Kane, Will You Miss Me?

Byron Caine, Will You Miss Me? Paul Birch uit Nashville komt voort uit de band Lampshop en later maakte hij nog deel uit van BR549. Dit komt van zijn soloalbum Wire to Wire en zijn vrienden uit zijn voormalige bands draafden trouw op als studiomuzikanten. Paul Birch, I Am Here.

Paul Birch, I Am Here. De drive-by truckers uit Athens in Georgia wilden een rockopera maken over de band Lynyrd Skynyrd onder leiding van zanger-gitarist Jason Isbell. En hij is intussen een succesvolle soloartiest en hij is ook de componist van het nummer. Het gaat over een advies van een vader aan zijn zoon, de drive-by truckers. Outfit.

Drive-By Truckers Outfit. Schaefer, dat was een band uit Texas rond singer-songwriter Billy Joe Schaefer en zijn zoon gitarist Eddie Schaefer. Het album The Earth Rolls On was een commercieel succes, maar even later overleed Eddie Schaefer aan een overdosis drugs. Schaefer, blood is thicker than water.

Schaefer, Blood is Thicker Than Water. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Caitlin Carey, dat was een zangeres en ze werkte samen met zanger-gitarist Ryan Adams in de band Whiskey Town. Maar Ryan Adams ging solo verder en Caitlin Carey begon haar trio Tres Chicas. Ze namen dit duet op voor een duettenalbum van Ted Cockrell. Caitlin Carey en Ryan Adams, The Battle.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De winter die ligt weer achter de rug en we kunnen ons opmaken voor het voorjaar. Tenminste, als alles goed gaat. Mooie muziek in ieder geval, dat is altijd goed. Muziek van Carolyn Wonderland, Skylar Rogers, Deion Taylor, Lloyd Jones. Maar ook Lazy Lester bijvoorbeeld, Valerie June en Johnny Mistro en Mama's Boys. We beginnen met David Gogo, man uit Canada. Christine!

Nee, single van This Man uit Canada, David Gogo Christine. Helemaal gewoon live opnemen eigenlijk in de studio in deze coronatijden. Caroline Wonderland, de volgende. Caroline Wonderland uit Texas, uitstekende gitariste. Die tegenwoordig speelt bij John Mayall als solo-gitariste bij. Maar ze heeft ook zelf al een aantal cd's gemaakt. Dit is van een cd uit 2017. George Thorogood die schreef een nummer, ook het titelstuk van een cd van George Thorogood, Bad to the Bone. Ooh.

Ja, dat is een hele andere uitvoering van George Thorogood, die te schreven hebben. Maar wel een mooie uitvoering. Akoestisch, met Caroline Bonnerland zelf op gitaar. Het nummer is eigenlijk afgeleid van een nummer van Muddy Waters, van Man is Boy. Zo heeft George Thorogood het ook geschreven. Hij heeft ook zelf gezegd dat hij eigenlijk overhaald heeft. Caroline Wonderland was dat. Nou, we blijven nog even bij de zanger. We gaan naar Skylar Rogers. Al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Deze zangeres uit Chicago. Uitstekende zangeres. Dit is het titelstuk van haar neeste CD. Fire Brother.

Ja, uitstekende cd van deze Skyra Rogers, de cd Fire Brother. We gaan hem terug naar Canada. David Gogo, ook een Canadees. En Diana Taylor is ook een Canadees. Ze komt uit Saskatchewan. Dan staat met een prachtige naam, vind ik altijd, in Canada, Saskatchewan. De muziek die ze maakt, die noemt ze een beetje prairie blues. Nou ja, de ruimte die hij door in haar geval en de muzikale vertolking die zij eraan geeft, die staat op de cd Spirits in the Water, en daarvan het nummer Down the Bloodline.

0: Dione Taylor, Down the Bloodline van de CD Spirits in the Water. Lloyd Jones, daar hadden we al eens eerder wat van gedraaid. Een duet met Delbe McClinton onder andere van zijn CD Tennessee Run uit 2020. Door van nog een nummer, mooi nummer, Chicken Bones.
1: All right.

Ja, heb duidelijk het gevoel dat Dr. John, dat hij ook ergens in de buurt was, van de invloed van de New Orleans-stijl is nadrukkelijk aanwezig op deze CD van Lloyd Jones' Tennessee Run. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1961, denk ik, van Lazy Lester, de mondharmonica virtuoos. En de aanleiding daarvoor is een CD van Johnny Mastro en Mama's Boys. Die CD die kwam bij mij op de tafel terecht. En ja, dan ga je eens even kijken, was die er allemaal op? Nou, veel eigen werk van deze meneer Mastro, dat is althans zijn artiestennaam. En ook nog een paar nummers die van een ander waren. En ene daarvan die was geschreven door een Jay West. En Jay West, dat is een pseudoniem, kun je eigenlijk zeggen, van J.D. Miller. En J.D. Miller, dat was de man van het Excello-label in Eunice in Louisiana. En doornam Lazy Wester, Lazy Lester, die nam door altijd op. Nou, dan het plaatje rond, zeg maar. Dus drie keer het nummer If You Think I've Lost You. En de eerste uitvoering, die is van de nieuwe CD van Johnny Mastro en Mama's Boys.

De eerste versie van If You Think I've Lost You van Johnny Mastro en Mama's Boys. Bent u uit Amerika? Maar ik kom van oorsprong uit New York, maar hij is dwars over een stuk en woont tegenwoordig in Los Angeles. Monte Monica Spuller uiteraard, want dat was ook wel te horen op dit nummer. En een echte live band. Ik geloof dat ze wel meer dan 4000 optredens gedaan hebben, al alles bij elkaar. Johnny Mastro en Mama's Boys. Wat die hebben, dan draai ik nog een nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Het origineel, dat is uit 1962. Ik heb het even nagekeken, geen 61, maar 1962. En toen uitgebracht op het Excello-label van J.D. Miller. J. Miller. Ik kan me herinneren dat wij in 1993, Harry Musquet, Jean Legrand en ik, op onze reis in Amerika, dat wij toen in Eunice in Louisiana uitkwamen. En toen ben we naar die winkel west, naar die studio west, want het was een winkel en een studio en een opslagplek. Alles bij elkaar van J. Miller, van het oude Excello-label. En de originele tapes die stonden nog boom op zolder. Hij leert ze ons vol trots, leert hij ons het materiaal zien van onder andere van Lazy Lester, maar ook bijvoorbeeld van Slim Harpo. De uitvoering die wij hoort, die is dus Lazy Lester, maar ook bijvoorbeeld van Slim Harpo. De uitvoering die wij hoort, die is dus...

Het origineel van If You Think I've Lost You van Lazy Lester, oftewel Leslie Johnson, want dat was zijn originele naam. Een paar jaar terug is hij overleden in 2018. En deze opname die is uit 1967 origineel. Het is dus geschreven in 1962, maar het is uitgebracht in 1967 op het album True Blues. Nou, dan nog een derde versie, en die is ook tamelijk recent, namelijk in 2020 van de CD West Texas Blues. En die is van Mike Flanagan. In het verleden wel, of het verleden, nog niet zo heel lang alleen, al eens een keer wat eerder wat van het draait van die CD. Uitstekende CD. Hij is vooral een goede sessiemuzikant. Hij is organist en speelt op allerlei werkspullen met onder andere vaak samen met Sue Foley. Ik weet niet of hij in Austin woont, maar het zou me niet verbazen. Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost.

Jawel, de organist was dat. Dat was Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost You. Drie versies draaiden we ervan. Het origineel uit 1962, toen het geschreven is. Van Lazy Lester, uitvoering uit 1967. De aanleiding, dat was de nieuwe cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. De cd Elmore James for President. Mooie titel trouwens, Elmore James for President. En de laatste die we draaiden, dat was van de cd The West Texas Blues. Van Texas gauw naar Tennessee, naar Memphis om het precies te wezen. Want daar komt de zangeres Valerie June, die komt over vandaan. Een uitstekende zangeres die een zeer gevarieerd repertoire eigenlijk heeft. Met een mixture van folk, blues, gospel, maar ook soul zit erin. Country, zelfs wat Appalachians en wat bluegrass-achtige muziek. En door is een nieuwe cd van u te komen van Valerie June, The Moon and Stars. En door van Call Me a Fool.

Nieuwe single van Valerie June. Of een nieuwe single. Een nummer van de nieuwe cd van Valerie June. The Moon and Stars was het. Daniel Young, dat is een singer-songwriter uit Salt Lake City. Ja, een buurt waar hij niet zo heel veel over hoort. Althans, hij niet van de Mormonen houdt. Die komt er ook vandaan, Salt Lake City. Hij is al een jaar of 20 bezig. En hij is bezig met zijn derde cd. Die is nog niet helemaal klaar, nog niet helemaal uit. Maar dit is een nummer, titelnummer van de derde cd. Van Daniel Young heb ik het dan over. En hij werkt samen met Settler Faden. En Settler Faden, dat is weer de gitarist van de 400 Unit. De begeleidingsband van Jason Isbell. Daniel Young met The World Ain't Gonna Wait.

0: Ja, voor de kenners, duidelijk te horen het solo-gitaarwerk van Settler Faden, de man van de 400 Unit. Maar het nummer was van Daniel Young van de nieuwe CD The World Ain't Gonna Wait. Een CD die er ligt door al eerder een nummer van het draai Johnny Mastro en Mama's Boys en door van het titelstuk Elmo James for President. Oh ja.
1: Early in the morning.

Elmore James for President. En ik kan hem wel verklappen, hij is het niet geworden. Johnny Mastro en Mama's Boys, dat was het titelstuk van zijn nieuwe cd, Elmore James for President. Tietje terug draaide ik een keer het nummer Going Home. En ik weet ook dat Harry Musquet dat wel op een nummer heeft. Hij zong het onder andere live in Utrecht bij zijn jubileum toen hij, ik weet niet hoeveel jaar in het vak zat, 24 jaar? Denk het wel, hè? 91? Nou, ja, misschien wel. Maar goed, Mama's Boy, of Going Home. Mama's Boy, dat was weer doffeur. Going Home, een nummer van Don Nix. Ik ben eens helemaal gaan kijken, denk die Don Nix, die naam die kwam ook al vaker tegen, maar ik wist er niet eens precies wie dat nou eigenlijk was. Een arrangeur, muzikant en ook schrijver, componist. Hij komt uit Memphis, Tennessee. Geboren in 1941, hetzelfde jaar als Harry Musquet ook geboren is. Produceerde onder andere, van alles en nog wat, maar ook voor de Beatles, voor George Harrison, voor John Mayall en de Blues Breakers, maar ook voor Freddie King en Albert King en Delaney en Bonnie en Friends, Isaac Hayes, nou noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van de cd uit 2007, de cd Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Mooie titel vind ik. En het nummer, dat is een heel bekend nummer van Howlin' Wolf, Black Cat Moan.

The Black Cat Moan van Don Nix. Hij schreef het nummer trouwens ook zelf. In 1973 werd het opgenomen door, hoe heet die ook alweer? Jeff Beck onder andere. Die had toen een band, die bestond uit drie mensen. Beck, Eppes en Bogert, dacht ik, als ik het goed heb. Die drie, ja. Uit 1973 dus. Don Nix van de LP, de CD. Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Harry's Blues, bijna aan het eind, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Cropper. Een geweldige gitarist die eerst speelde in de Marquees. Wat Don Nix trouwens ook inspeelde. En later speelde hij bij Booker T en die MG's. En dit is van een solo cd die dit jaar uitgekomen is. 2021, de cd Fire It Up. Steve Cropper met Far Away.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het was een single van Ian en Sylvia uit 1963. Er verschenen 142 covers, onder meer van Waylon Jennings, Marianne Faithfull, The Searchers, Neil Young, John Denver, Johnny Cash en Bob Dylan. En dit komt van het album Sing For You van Chet en Jeremy, Four Strong Winds.

Chet en Jeremy, Four Strong Winds. Het is een nummer geschreven door Rick Presley, de zanger van The Trucks. En het werd de nummer 1 hit in Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Zweden en Engeland, 6 in Canada, 7 in Amerika en 17 in Nederland. En de cover van Wet, Wet, Wet was een nummer 1 hit in 15 verschillende landen. The Trucks, Love is All Around.

The Drugs, Love Is All Around. Anouk Theeuwen uit Den Haag staat op eenzame hoogte boven de vaderlandse rock scene en niemand slaagt erin om haar niveau te evenaren. En ze schreef een nummer over cultzanger Tom Waits. Het komt van haar album Urban Solitude. Anouk, Tom Waits.

Anouk, Tom Waits. Het is de debuutsingle van de Zombies uit 1964. Het nummer werd geschreven door toetsenist Walt Argent en perfect gezongen door zanger Colin Blunstone. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Japan en Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 2 in Canada en 12 in Engeland. Er verschenen 160 covers, onder meer van Santana, Crowded House, Christopher Cross en Teddy Thompson. De Zombies. She's Not There.

0: De zombies. She's not there. De ouders van Timmy Euro uit Chicago begonnen een Italiaans restaurant in Los Angeles, waar Timmy Euro iedere avond optrad als zangeres. En in 1961 had ze plotseling een grote hit. Het nummer eindigde 2 in de Hot 100 in Amerika. In 1981 kwam ze naar Nederland en ze tekende een contract bij het Nederlandse label Dureco Records. En haar album All Alone Am I was een nummer 1 hit in Nederland. Timmy Euro, Leaving on Your Mind.
1: If you've got leaving

Timmy Euro, Leaving on Your Mind. De Turtles uit Los Angeles hadden twee zangers, Howard Kalin en Mark Follman. En die twee vertrokken later naar de begeleidingsband van Frank Zappa. En ze hadden grote hits, It Ain't Me Babe, Happy Together, She'd Rather Be With Me en Eleanor. Dit nummer is een cover van de Birds en het werd voor de Turtles een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 8 in Frankrijk, 13 in Canada en 20 in Nieuw-Zeeland. De Turtles, You Showed Me.

The Turtles, You Showed Me. Cyclists, dat is het 10e album van de Doobie Brothers, opgenomen in de Record Plant in Sausalito. Niet met zanger Michael McDonald, maar met de teruggekeerde originele zanger Tom Johnson. Het is een cover van The Isley Brothers en het album eindigde op 8 in de Amerikaanse albumchart. The Doobie Brothers, Need a Little Taste of Love.

The Doobie Brothers need a little taste of love. De Wallace Collection, dat is een band uit België. En de band is genoemd naar een beroemde kunstverzameling in Londen. En de single werd ook opgenomen in Londen, in de Abbey Road Studios. Er werden maar liefst 2 miljoen singles van verkocht. Het was dan ook een nummer 1 hit in België. Het nummer eindigde 3 in Frankrijk en 13 in Nederland. De Wallace Collection, Daydream.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Fort Smith van de Joe Stamp Band is het album van deze week. En Americana-zangers met een rauw randje scoren momenteel goed in Amerika. Travis Tritt, Chris Stapleton en Luke Combs zijn intussen megasterren. En Amerika lijkt klaar met de dure, gladde producties uit Nashville. De Joe Stamp Band, Wrong Side of Town.

The Joe Stamm Band, Wrong Side of Town. Het nummer is geschreven door gitarist Junior Campbell en zanger Dean Ford van de Schotse band Marmalade. Het nummer eindigde 2 in Ierland, 3 in Engeland, 6 in Canada, 7 in Amerika, 8 in Noorwegen, 9 in België en Nederland, 13 in Nieuw-Zeeland en 20 in Duitsland. The Marmalade, Reflections of My Life.

0: The Marmalade, Reflections of My Life. Het is een cover van een single van de Amerikaanse meidengroep The Exciders. En zanger Paul Jones van Manfred Mann maakte er een wereldhit van. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zweden en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië en Ierland, 4 in Finland, Noorwegen en Duitsland, 6 in Nederland en 8 in België. Manfred Mann, Dua Diddy Diddy.
1: There she was, just a walk.

Manfred Mann, Dua Diddy Diddy. Het komt van het album The Globe Sessions van Sheryl Crow, opgenomen in de Globe Studios in New York met toetsenist Benmont Tench uit Tom Petty en de Heartbreakers, basgitarist Wendy Melvin uit de begeleidingsband van Prince en saxofonist Bobby Keys, die ook te horen is op albums van de Rolling Stones en Lynyrd Skynyrd. Sheryl Crow, The Different Kind.

Cheryl Crow, The Difficult Kind. The Guess Who uit Winnipeg in Canada. Dat was de band van zanger Burton Cummings en gitarist Randy Bachman, die later verder ging als Bachman Turner Overdrive. American Woman was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Uiteindelijk zou de band 14 hits scoren in Amerika en 32 hits in Canada. Dit nummer komt van het album It's Time. The Guess Who, Gonna Search.

The Guess Who, Gonna Search. Ronnie Millsap, dat is een blinde countryzanger en pianist uit North Carolina. Hij heeft 35 nummer 1 hits in Amerika en hij maakte 45 albums. Dit nummer werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 2 in Canada en 71 in Australië. Ronnie Millsap, Pure Love.

Ronnie Millsap, Pure Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Brian Wilson herschreef Sweet Little 16 van Chuck Berry, maar hij vermeldde Chuck Berry heel correct als medecomponist. Het nummer werd 2 in Canada, 3 in Amerika, 9 in Japan en 34 in Engeland. The Beach Boys, Surfin' USA.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues weer vanuit het Drentse Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En een hele bijzondere gast aan de tafel. Namelijk de man die de blues bij Harry Muskee leert heeft eigenlijk. Ralph de Jong. Door met praten we het komende uur over zijn muziek, over de nieuwe cd, over het optreden bij Van Slag op 2 april. Maar we beginnen met Daniel Lohuis. De zonne en de maan.

0: Zelfs de zonne en de maan, ooit zult ze een keer vergaan. Bezongen door Daniel Lohuis van de nieuwe CD Awesome. Nou, de tentoonstelling Window of My Eyes die blijft nog wel even bestaan, want het is net bekend geworden deze week dat de tentoonstelling verlengd wordt tot met 5 juni. Ralf de Jong, terwijl op de achtergrond Harry Musquet in het Scott Joplin Museum in St. Louis is en hij op de bühne staat, zit jij hier aan tafel. Yeah. Want jouw carrière, nou ja, is niet echt niet begonnen bij Harry Musquet, maar Harry heeft wel een belangrijke rol gespeeld.
1: Ja, Harry heeft me gepresenteerd door heel Nederland met zijn theatertour.
0: Ja, in het voorprogramma toen, hè?
1: Ja.
0: Maar daarvoor was jij al langere tijd bezig.
1: Klopt, zeker.
0: Vanaf wanneer ongeveer?
1: Vanaf dat ik 15 was, heb ik een gitaar gekocht en dat ging eigenlijk best wel heel snel, heel serieus. Zeg. Maar daarvoor had ik wel klarinet geprobeerd en wat andere instrumenten, maar toen de gitaar zelf kocht, toen ging het eigenlijk heel snel. En toen bleek dat ik toen in dat jaar vond ik eigenlijk een beetje mijn talenten, zeg maar.
0: En was er toen ook gelijk de bluesmuziek?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat?
1: Een verzamelplaat met oude blues. Dat begon met een nummer van Lydon Hopkins en Muddy Waters en 3 o'clock blues van B.B. King en Elmo James nummers stonden op Howlin' Wolf. Stonden eigenlijk al die populaire mensen uit die tijd, zeg maar, op.
0: Ja. Dus de blues zit in jouw vezels, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker, ja. Van kinds af aan eigenlijk al.
0: Ja. Ja. Maar daarnaast denk ik toch ook wel een flinke scheut rock and roll, of niet?
1: Ja, ik hield heel erg van de Rolling Stones altijd al. En ik leerde pas later QB kennen. Mijn vader had platen van de Rolling Stones, maar niet van QB.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was wel, kwam wel uit dezelfde bron.
0: Precies, ja. Ja. Jij komt met 2 nieuwe dubbel cd's uit.
1: Mm-hmm.
0: Gelijk met 4 cd's?
1: Ja, omdat ik... ik had wat nieuwe bandleden. En ik had toevallig een heel mooie live opname kunnen maken.
0: In
1: Hoogland.
0: Hoogland.
1: Die kwam er toevallig even tussendoor, zeg maar. Dus ik was druk bezig met zo'n dubbelalbum te maken vorige zomer en zo. En toen kwam die er tussendoor. Ik dacht van ik kan hem wel laten liggen. Maar nu is die... hij is echt van nu en ik vond hem te mooi. Dus ik dacht, ik doe hem meteen in januari die. En het was toevallig ook nog, ik dacht van ik ben eigenlijk 25 jaar bezig.
0: Nou, kijk
1: laat ik hem mooi combineren dan. Ja. Ja,
0: wel grappig trouwens, toen Harry Musquet 25 jaar bezig was, toen heeft hij een concert in Vredenburg in Utrecht gegeven.
1: Ja.
0: Het concert, dat daarvan zijn delen hier te zien.
1: Ja, ik zag me.
0: En in het QB Museum in Grollo is trouwens dat hele concert te zien.
1: Ja.
0: Het eerste nummer wat jij op jouw lijstje, want de gast bepaalt altijd de muziek in dit programma, hebt gezet, is het nummer Man.
1: Ja. Ja, dat is een heel mooi nummer. Het gaat over een liefde waar ik 7 jaar mee was, inderdaad. En dat je dan iemand loslaat, moet laten, maar je blijft tegelijk ook vrienden, zeg maar. Dus in die zin is het niet een hard liefdeverhouding, maar blijft gewoon liefde. Alleen neem je dan afstand van elkaar en ga je eigen weg.
0: Mm-hmm. Ja. Man, Ralph de Jong.
2: Doe nog even van Jess Ralph. So man doing a

0: Ja. De blues, hè?
1: Mooi, hè?
0: De blues, man. Man. Het, je zou bijna zeggen van dat het een beetje een equivalent is van Somebody Will Know Someday. Andere tijd, wat andere omstandigheden natuurlijk. Maar diezelfde intensiteit, die zit er heel nadrukkelijk wel in.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat kenmerkt jouw optredens ook altijd. Met een enorme intensiteit, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ik wil het niet anders in ieder geval.
0: Nee, hoe hou je het vol, jongen?
1: Ja, dat is ook dan...
0: Het is wel topsport wat jij bedrijft.
1: Klopt, ja. Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar je kunt niet anders natuurlijk. Zo ben jij als artiest, denk ik.
1: En je krijgt ook veel meer terug van mensen. Omdat de respons is er ook direct, zeg maar. Ook al, zelfs als mensen het liedje nog nooit eerder gehoord hebben...
0: Ja.
1: Komt het toch op dat moment bij een optreden vaak toch binnen.
0: Ja. Hoe heb je nou, even nog naar die nieuwe cd die op 2 april bij Van Slag ook gepresenteerd wordt in Borgen.
1: Ja.
0: Hoe is die ontstaan? Hoe is die samengesteld?
1: Nou, ik heb gewoon zoals ik het altijd doe bij platen. Ik ga een aantal nummers uitzoeken die ik door de jaren heen schrijf. Hè. Ik heb zo'n soort catalogus, zou ik zelf bij, van alle liedjes. En dan ga ik zo er doorheen pluizen. Denk van, oh, dat liedje lijkt me nu leuk om te doen.
0: Ja.
1: En die lijkt me leuk, dus dat is een liedje van... liedje vanuit 97 staat erop, dat is de oudste. Dreams, die gaan we straks
0: draaien.
1: Oké,
0: gaan we wel draaien, ja.
1: Uit eentje. En nog een uit 97, Life is Good Enough. Die gaan we niet draaien, maar die staat er dan ook op. En, zo tot nu toe, zeg maar. En tijdens dat proces schrijf ik ook nieuwe liedjes. En die neem ik dan meestal ook mee. Mm-hmm. Omdat je dan in die soort, een soort flow zit van het gevoel. Ja, zo ontstaat het dan.
0: Er is een soort basismateriaal van wat je bij elkaar gezocht hebt.
1: Ja, klopt.
0: En dingen die ter plekke zijn, ontstaan.
1: Klopt. Ja, alles is ter plekke ontstaan, maar dan door de jaren heen, zeg maar.
0: Ja.
1: En inderdaad, en daar komen dan tijdens dat proces nieuwe nummers bij. Dus dat is, wat zal het zijn, de helft is dan nog nieuwer. Mm-hmm. En de andere, ja.
0: De titel, eigenlijk zijn twee titels, hè?
1: Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk één liedje. Het is eigenlijk één liedje van de plaat.
0: Oké.
1: Ja, dat is het titelnummer daarom ook. Is Lonesome Man, comma Ocean of Love.
0: Ja.
1: En ik vond dat zo toevallig dat ik gedurende het proces eigenlijk te veel nummers had om op één cd te kunnen plaatsen. toen ik dacht van, hey, dat is wel mooi, want dat liedje heeft eigenlijk een titel met twee titels erin, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Lonesome Man, Ocean of Love.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik, nou laat ik dat gewoon dat als titel nemen. En dan heb ik één cd, noem ik Lonesome Man en die andere Ocean of Love.
0: Ja. Mooie, een dubbel cd, prachtige dubbel cd die dus bij Verslag in Borgen gepresenteerd wordt. En daarvoor, een paar dagen ervoor, bij de Noordzee Jazz Club in Amsterdam.
1: Uh-huh.
0: Daarop staat ook On Your Own.
1: On Your Own. Ja, die staat op die live plaat inderdaad.
0: Ja, op die live, sorry. Ja,
1: dat is... een liedje over als je iemand loslaat, dat je echt afscheid neemt en ook van binnen voelt dat je eigenlijk geen contact meer wil. Maar dat kan ook naar jezelf toe zijn dat je uiteindelijk soms helemaal alleen staat.
0: On your own.

0: De live versie van On Your Own. Super. Van Ralph de Jong. Van de dubbel CD Live in de Nood. En dit stond op je vorige CD, dacht ik.
1: Ja, is Sun Coming Up. Ja. Ja, klopt.
0: Ook weer een heel, ja, heel intens nummer, hè?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Een beetje over vergankelijkheid.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat in het jaar, dat is toch al mooi hoor, dat we herdenken dat het 75 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat hij heel veel voor Drenthe heeft betekend.
1: Nou hè.
0: Heel veel voor de muziek in Nederland, voor de blues in Nederland.
1: Ja.
0: En zelfs nog voor een relatief jongere als jij. Dat vind ik, vind ik toch wel mooi.
1: Ja.
0: Wat heb jij van hem, ik wil niet zeggen geleerd, maar wat heb jij van hem meegekregen?
1: Ja, het eerste wat hij zei toen hij me voor het eerst had gezien, ook in de Amer. Van, ja, want iedereen was toen heel enthousiast en zo, en Harry ook.
0: Yeah.
1: En hij zei van, maar je moet wel volhouden, zei hij.
0: Ja.
1: Ja, dat wist ik natuurlijk al, want ik was al heel lang bezig. En ik was toen ik 21 al was, voelde ik me al eigenlijk mislukt. Ik dacht van, ja, dit duurt veel te lang. Mm-hmm. Ik had al lang met mijn platen in de winkel moeten liggen of zo. Want toen was ik natuurlijk toch heel intensief bezig altijd al met de muziek. Dus, maar die, ja, dat gewoon van het harde werk en gewoon volhouden, zeg maar, van de muziek, dat het allemaal niet geen glamour en glitter is, zeg maar gewoon, ja.
0: Harry had natuurlijk ook ervaren, ook in zijn leven, dat er ups en downs waren, natuurlijk, ja.
1: Ja.
0: En die heb jij ook gekend.
1: Ja, zeker.
0: Niet eens zo heel lang geleden,
1: dat je een hele
0: tijd uit geweest bent.
1: Ja, ja.
0: Het gaat nou weer goed met je, hè?
1: Ja, hoor, zeker. En ik zie het ook dat het toen ook goed met me ging. Dat klinkt misschien een blasé, maar het was toch ook een soort mogelijkheid, omdat ik toch een baan erbij had, omdat ik niet van de muziek kon leven.
0: Mm-hmm.
1: Was het toch een verzekering, gelukkig, zeg maar, dat ik toch een inkomst had en de huur kon betalen. En dus dat heeft me wel ook echt gered. Dus het was ook een soort bezinningsperiode om even te kijken hoe het nu gaat met mijn leven. En een beetje terug bij de kern te komen. Mm-hmm. Ja.
0: Maar ja, dat hoort ook een beetje bij de blues, hè? Dat je tot het gaatje gaat. Hè?
1: Ja.
0: Dat je ook de downs tot in de diepste diepten moet meemaken. Uh-huh.
1: Ja, precies. Dus
0: maar niet alleen dat natuurlijk. Nee. Ja, blues is ook vrolijkheid en feest.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat zei Harry trouwens ook altijd over de blues. Hij heeft zelfs een liedje Time Pass Me By. Hè, van mensen zeggen dat hij een trieste man is of zo. Hij zei dat is helemaal niet waar. Ja. Harry zei ook altijd, die blues, daar word je juist weer blij van als je die zingt, zeg maar. De relativering. En,
0: Nou, ik merk dat jij de woorden van Harry, ik zou bijna zeggen, te harte hebt genomen.
1: Ja.
0: Let Me Look In Your Eyes. Dat is van de nieuwe CD.
1: Nieuwe album.
0: Ja, van het nieuwe album van Lonesome Man.
1: Klopt.
0: Moet er nog iets bij verteld worden of kunnen we gewoon luisteren?
1: Het is een van de meest uitgeklede liedjes, zeg maar. Ik ben het gewoon alleen en ik begeleid mezelf nog bij een extra slide. Dat is het eigenlijk.
0: En er geen mondharmonica erbij?
1: Nee.
0: Die heb je wel meegenomen trouwens.
1: Heb ik wel bij je.
0: Nou, dan gaan we straks wel even naar luisteren.
1: Okay.
0: Even een stukje live muziek hier in het Drents Museum.
1: Ja,
0: Let Me Look In Your Eyes.

0: Let Me Look In Your Eyes van de nieuwe cd van Ralph de Jong. Je weet er wel spanning in op te bouwen in zo'n liedje.
1: Oh.
0: Ja, ja. Wanneer je hier zo zit in het Drents Museum, ja. Want dit wordt opgenomen in het Drents Museum, ja. Op de koptelefoon, zonder verdere afleiding en dergelijke, mm-hmm. Dan, je hebt steeds het gevoel dat er nog wat meer komt, Dat,
1: mm-hmm.
0: Ja, bijzonder. Ja. je speelt hier naar bijna solo, zou ik zeggen. Ik denk dat er een tweede gitaar ingedubt is, of niet?
1: Ja, heb ik slide bijgespeeld.
0: Ja, precies, ja. Je treedt zowel solo op als met band, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Meestal solo, wat, met band.
0: Wat doe je het liefst eigenlijk? Of maak je dat niet uit?
1: Nee, ik vind het wel leuk dat ik gewoon af en toe is met de band. Want het is ook heel inspirerend met zulke goede muzikanten. En het contact natuurlijk is heel gezellig. En aan de andere kant kan ik bij solo optredens ook vaak nieuwe liedjes weer schrijven, zeg maar. Omdat ik dan heb je soms zo'n geconcentreerd publiek. Dat je gewoon, en dan kom je in een soort flow qua sfeer en zo. En dan komen er vaak ook nieuwe liedjes en zo. Dus dat is wel onmisbaar voor mij.
0: Ja, ja. Solo optredens zijn ook vaak in wat kleinere gelegenheden,
1: klopt,
0: waarschijnlijk.
1: Klopt, ja.
0: Dan is het contact met het publiek ook nog wat indringender.
1: Ja, meestal tot 100 mensen of zo. En dan inderdaad, dan heb je echt zo'n hele... Ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En dan komt die harmonica. Want ik hoor nou de harmonica hier even op de achtergrond.
1: Ja, precies. Ja, met John LeGrand.
0: Dat is Kim Snelten volgens mij.
1: Kim Snelten.
0: Kim Snelten, 1990 in Vredenburg.
1: Oh ja.
0: Want in tegenstelling tot Harry speelde wel een klein beetje gitaar, linkshandig.
1: Ja.
0: Speelde in het begin ook wel mondharmonica.
1: Uh-huh.
0: Maar later was hij puur zanger. Maar jij bent ook echt een gitarist natuurlijk.
1: Uh-huh.
0: En een mondharmonica speler.
1: Ja, een mondharmonica wat minder, dat doe ik bijna nooit.
0: Nee. Ook, wanneer solo optreedt ook niet?
1: Ja, nee. Heel vaak komt het er toch niet van.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, maar je hebt hem nu wel even meegenomen.
1: Ja, ik heb hem meegenomen. Ja, vind ik wel mooi.
0: Nou, dan moet ik even wat
1: Even een beetje doen, ja.
0: Ja, even...

0: gotta look in the mirror, see myself grow up. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby.
1: Zo baan ik me even in een juke joint in de Delta bijna, Ralf. Oh, wanneer je zo speelt. En uh-huh. Ja, die sfeer die dat uitstraalt.
2: Dat vind ik zo mooi, die oude opnames inderdaad. En dan, ik vond net of de wind er nog doorheen kan waaien door die muziek. Er zit zoveel ruimte in, zoveel stilte, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Vind ik vaak even. En heel veel improvisatieruimte, zeg maar. Later is de blues vaak wat meer tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dan wordt het helemaal dicht gedreven.
1: Ja.
2: Maar als je dan inderdaad de oude opnames van Lightning Hopkins hoort of zo, dan hoor je dat hij gewoon soms even zit te denken of zo.
1: Ja,
2: even
1: precies. Wacht,
2: wat er dan weer gaat komen of zo.
1: En er zit in jouw muziek, er zit ook een beetje dat broeierige zit er dat in. Je weet, er speelt wat onder of zo.
2: Ja,
1: hè? Dat vind ik ook wel mooi. Dat vind ik trouwens ook heel goed bij Drenthe passen. Want Drenthe is ook een provincie waar het broeit er altijd.
2: Uh-huh.
1: Het bruist er niet echt, maar het broeit er wel. Ja. Nou, maar daarom speel je ook vaak in Drenthe, volgens mij.
2: Absoluut.
1: En je hebt goede mensen hier in Drenthe om je heen. Dus,
2: ja,
1: ik zag de oud-manager van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen.
2: Ja,
1: zie ik vaak in jouw gevolg. Dus,
2: klopt.
1: Dan ben je een goede
2: bijzonder, hand. Bijzonder, fijne mensen.
1: Keeper of the Key, Ralf. Dat is het volgende nummer wat we gaan draaien in elk geval. Ook weer van de nieuwe cd Lonesome Man.
2: Klopt, ja.
1: Wie houdt de sleutel?
2: Ja, precies. Ja. Geschreven in 2010.
1: Oké.
2: En ook in één keer, zeg maar. Dat is meestal bij liedjes. Dan komen ze gewoon in één keer. Ja. Zo heb ik hem ook gespeeld.
1: Sky Song from the Spot.
2: Ja, precies.
1: Ze vallen zo opeens naar beneden.
2: Ja.
1: Keeper of the Key.

0: Keeper of the Key van de nieuwe CD van Ralph de Jong. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Live opnemen in het Drents Museum op de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven is nog de prachtige fototentoonstelling van Rudy Leukveld Blues in Heaven. Ralph de Jong, wanneer? Ja, ik begrijp dat jij graag naar die beelden kijkt die je daar allemaal op het podium ziet.
1: Maar ik luister wel mee.
0: Ja, je luistert mee. Ja. Nee, maar het zijn prachtige beelden.
1: Ja, prachtig.
0: Harry
1: ja.
0: Musquet met een Musquet King.
1: Nou, daarnet ook nog was uit het begin jaren 80, denk ik nog.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja. Was nog een jonge Harry Musquet. Ja. Was hij ongeveer net zo oud als jij nu bent, denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Liep je met de hond bij de Drentse A.
1: Mooi.
0: Met Cassia.
1: Ja.
0: Ja, de hele mooie beelden van Willem van der Linden die dat toen de tijd allemaal gefilmd heeft. En die ook meegeweest is naar Amerika in 1999. Daar ben je ook al geweest in Amerika, toch?
1: Jawel, klopt, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat was voor de International Blues Challenge ben ik twee keer geweest.
0: Je bent naar Memphis geweest.
1: Ja, Memphis, ja.
0: Ja.
1: Maar dat leeft de muziek niet echt meer, hè?
0: Nee?
1: Nee. Maar dat merk je wel van vroeger was het natuurlijk wel. Speelde B.B. King daar gewoon, speelde iedereen. Ja. Elvis Presley speelde daar. Maar dat is, ja, dat merk je gewoon aan alles. Het is meer een soort Efteling geworden. Ja, spijt me dat ik het zo zeg, maar je merkt dat er weinig... Ik sprak ook van die mensen die vroeger met Etta James speelden en zo allemaal daar. Maar die zeiden van, ja, we zijn ermee gestopt. Want ja, het is allemaal weggevallen. Al die muzikanten zijn er wel een paar over. Maar dat zit dan meer in Chicago, denk ik meer. Ja.
0: Nou, dat is ook wel een beetje wat Harry ook vertelt op een van de filmpjes die hier te zien is.
1: Oké, okay, ja.
0: Dat Harry met Willem van der Linden over Beale Street loopt. Oh, ja. En ja, dat het toch een beetje toeristenindustrie
1: is. Dat is het, ja. Ja? Ja, ja.
0: De TT-nacht, zei Harry.
1: Ja.
0: Zoiets ongeveer.
1: Ja, het is, ja. Ja, je merkt ook dat het dan alleen op van die bijzondere avond, dan is er even wat. Maar verder, ja.
0: Ja. Het is een must-see. Je moet er geweest zijn, maar nou, verder.
1: Ja, je ziet dan toch niet wat je ervan verwacht.
0: Nee. Was ook, denk ik, ook een beetje de reden waarom Harry in eerste instantie niet eens zo graag naar Amerika toe wilde.
1: Dat zou kunnen.
0: Omdat hij dacht van, misschien dat dan het beeld wat ik heb, dat misschien wel een beetje in duigen valt.
1: Ja, hè? Ja, dat leeft ook niet meer zo.
0: Maar het was toch niet zo. Ik moet zeggen dat met name die eerste keer de Mississippi Delta, dat vlakke gebied van Clarksdale.
1: Precies, dat hele gebied. Ja, Clarksdale leeft nog veel meer. Hè? Daar heb je nog wel juke joints.
0: Dat bracht wel een gevoel bij hem teweeg.
1: Oh, mooi.
0: Ja. Ja.
1: Misschien moet ik dat ook nog maar eens een keer gaan doen.
0: Ja, misschien wel, hè?
1: Ja.
0: Misschien wel goed, hè? Nou, misschien gaan we nog wel een keer.
1: Dat lijkt me goed.
0: Dan doen we dat voor Radio Drenthe.
1: Ja?
0: Nou, wie weet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik hou me aanbevolen. Dat lijkt me heel bijzonder. En fijn. Ja.
0: Ready for Change. Dat heeft hier niks mee te maken, hoor.
1: Nee.
0: Dat ik dat nu roep. Maar dat is jouw volgende nummer wat we gaan draaien.
1: Ja. Openingsnummer van het album. Ja.
0: Ja. Veranderingen in het leven. Wat zijn voor jou belangrijke veranderingen geweest in jouw leven?
1: Nou, in ieder geval langzaam volwassen worden en dan steeds beter bijvoorbeeld weten wie je kan vertrouwen en wie niet. En gewoon dat je dat steeds meer meteen aan gaat voelen. En dat je ook dingen opruimt in je leven. En waardoor je ruimte maakt voor eigenlijk om meer jezelf te kunnen zijn. En daar

0: gaat dat liedje eigenlijk ook over dat je gewoon rotzooi opruimt en gaat staan om jezelf in de arm te nemen, zeg maar, alsof je eigen vader en moeder in één bent. Dat je zelf voor jezelf gaat zorgen.
1: Ja. Ready for change. Ja.

0: Ready for Change van de nieuwe cd van Ralph de Jong. De titel Lonesome Man en de andere kant, het is een dubbele, de Oceans of Love. En daarbij nog een live cd, live opname in De Noot in Hoogland. Heb jij favoriete clubs in Nederland waar je graag optreedt, Ralph? Of is iedere club jou even lief?
1: Ja, ja dat...
0: Het laatste moet natuurlijk zeggen, maar...
1: Ja, het gebeurt... Ieder optreden is weer anders. Zo kan je dat in de armen bijvoorbeeld ook hebben. Het ene jaar heb je gewoon een jaar, dat is gewoon, hangt iets magisch omheen of zo. En dat is in ieder geval een hele mooie plek, de armen. Ja, Van Slag is ook een prachtige plek. Het is wat groter, met de band kunnen we meer mensen. Ja, want voor mij zijn twee optredens op een dag, hele optredens is toch wel veel dan, zeg maar. Dus als je dan twee optredens moet doen, dan vind ik moeilijk, omdat ik heel intensief optreed. Als het een korte optreden is, kan dat wel een beetje erbij.
0: Je hebt
1: theaters soms, natuurlijk.
0: Je hebt soms
1: Frits Philipszaal is ook heel mooi. Mooi geluid. En,
0: ik kan me van Harry herinneren dat hij graag bij Schiller in Aalten speelde.
1: Oh ja, ja. Nou,
0: ik weet niet of jij dat wat zegt, maar...
1: Ik heb daar solo ook gespeeld. Dat was heel fijn. Met de band heb ik ook gespeeld. Het is een leuke plek. Maar dat is niet een van mijn favorieten.
0: Nee, ik zat er ook even aan te denken, want binnenkort is bij Van Slag in Borger is een avond waar onder andere Dolph Jansen bij zit en de LSB Experience.
1: Ja.
0: En dat gaat over een hele beroemde club, een wereldberoemde club, de Troubadour in San Francisco. Of in Los Angeles, wat is het nou?
2: Bekeert het
0: zo?
2: Ik
0: weet niet eens zo uit mijn hoofd, ik denk Los Angeles.
2: Staat er ook niet bij.
0: Staat er zelfs niet eens bij. Nou. In ieder geval een beroemde club in Californië.
2: Ja.
0: En waarom is er zo'n beroemde club? Want daar trad iedereen namelijk op. Hè? De jongens van de Eagles, Linda Ronstadt, Bruce Springsteen. Nou, iedereen die trad op in de Troubadour. En daar is een verhaal over gemaakt eigenlijk door de LSB Experience.
1: Okay.
0: 26 maart dan wordt dat uitgevoerd bij Van Slag. En,
1: vlak voor onze presentatie.
0: Ja, precies.
1: Een week ervoor, hè?
0: Ja, net even
1: precies
0: ervoor.
1: Precies een week ervoor.
0: Dit is op zaterdagavond en jij een week later.
1: Op zaterdagavond.
0: Ook op zaterdagavond, 2 april bij Van Slag.
1: Ja, een hele mooie plek is dat.
0: Een oude kerk, ja?
1: Ja, de 15e eeuw of zo, hè?
0: Ja, een hele oude kerk. Ja. Echt zo'n oude Drentse kerk.
1: Heel mooi aangekleed, mooie verlichting.
0: Ja. En een beetje galm erin, hè?
1: Mooie galm, ja. Moet je op de gitaar de galm uitzetten en op de zang.
0: Ja.
1: Die zit al genoeg daar natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Daar moet je wel rekening mee houden. Ja.
1: Ja.
0: Worm. Ik vind,
1: Worm. Ja.
0: Worm. Beetje een rare titel eigenlijk. Maar,
1: nou. Ja, nou, ik had ook van die mooie oude Chinese detectives, zeg maar. En dan ging dan ook, kwam zo'n mooie verhaal binnen van zo'n... een Taoïst, dat is zeg maar een soort groep in China. En die dan inderdaad, er stond een rechter, dat gaat over een rechter. Die stond er voor de keuze of dat hij ging mediteren en dan werd hij zeg maar als een zwaan in de hemel of zo. Maar hij wilde toch liever werken hier in het leven en als een soort worm zeg maar zich door de aarde heen ploegen. En toen, dat vond ik wel inspirerend, dacht ik, ja, daar ben ik ook zeg maar, gewoon lekker een worm. Door de aarde heen ploegen en het leven en deelnemen eraan. Ja.
0: Zo is Ralph de Jong. Worm.

0: Ja, dat is live in de studio, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nee, hier klinkt wel een beetje de sound van de oude Stones in de oren. Tenminste, dat, ja, dat denk ik wel te kunnen beluisteren.
1: Ja, ja. Ja. Je hebt ook van die Bonnie Raitt's platen, dat is ook zo helemaal live. Net alsof je op podium staat met z'n allen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Over muzikanten. Ja.
0: Want, neem je graag op in de studio?
1: Heel graag.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Kijk, het is gewoon heel fijn als je... Zo, ik zie het vaak als schetsen. Want je begint dan met nummers. Die heb je thuis uitgewerkt. Presenteer je dan aan de band. Meestal ga ik eerst met de drummer even alles doorspelen. Zodat alles lekker staat. Sommige liedjes zijn zonder drums. Maar. En dan gaan we daarna dat opnemen. En dan sturen we dat op naar de rest van de band. En dan kan iedereen maakt toch weer zijn eigen ding erin. En dat vind ik juist het mooiste ervan.
0: En als dat bij elkaar komt.
1: En dan komt dat bij elkaar. En dan, ja, dan heb je een soort eerste indruk van een liedje komt dan op de plaat, zeg maar. En daarna gaat dat live steeds verder groeien nog.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En soms kom je al heel snel dicht bij een soort live gevoel. Net bij dit liedje ook, zeg maar.
0: Een ja. Album is dus niet een eindpunt, maar het is eigenlijk...
1: Een beginpunt.
0: Een beginpunt, ja.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: nou. Ik ben heel benieuwd hoe het met dit album... Kijk, Lonesome Man and Oceans of Love, hoe dat verder zal gaan dan.
1: Ja,
0: ja, ja. We nog één nummer laten we horen. Ja, Ralf, kunnen we laten horen.
1: Ja.
0: Ik zeg even dat Ruben Ester dat hij de techniek deed van deze uitzending. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En dat mijn gast dat Ralf de Jong was uiteraard. 2 april de presentatie van de nieuwe cd bij Van Slag in Borger. En we eindigen met het nummer Dreams. Nou, welke dromen heb jij nog zo bijna?
1: Geen. Ik ben heel blij met mijn leven. Ik wil graag gewoon zo lekker doorgaan. Dat is wel een droom van me. Dat ik dat gewoon nog lekker lang mag doen. Zo, in dit goede leven.
0: Op zijn drens gezegd.
1: Doorgaan. Ja.
0: Dreams. Ja.

0: productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Michael Bolton uit Connecticut was zanger van de rockband Blackjack. Maar hij zag een gat in de markt als zanger van ballads voor een groot publiek. En dat leverde 27 soloalbums op, 39 hits, waaronder 9 nummer 1 hits in Amerika. Michael Bolton, Gotta Keep Dreamin'.

Michael Bolton, Gotta Keep Dreaming. John Waite, dat is een Engelse rockzanger, de voormalige frontman van The Babies en Bad English. In 1982 ging hij solo verder en hij woont sinds 2014 in Amerika, eerst in New York en tegenwoordig in Santa Monica. De man heeft 18 solo hits. Dit was de nummer 1 hit in Canada en Amerika. Het nummer is de 5 in Australië, 9 in Engeland, 12 in Zwitserland en 18 in Nieuw-Zeeland. John Waite, Missing You.

John Waite, Missing You. Mark Broussard nam zijn nieuwe album Blues for Soul op met de topmuzikanten Reese Winans, J.J. Gray en Joe Bonamessa. Het nummer werd geschreven door de songwriters Gary Goffin en Barry Goldberg. Mark Broussard, I've Got to Use My Imagination.

Mark Broussard, I've Got to Use My Imagination. Walter Trout, dat is een ervaren gitarist uit New Jersey. Hij was de gitarist van John Lee Hooker, Percy Mayfield, Big Mama Thornton, Joe Tex, Kent Heath en John Mayle. En hij woont afwisselend in Californië en Denemarken. Hij is namelijk getrouwd met een Deense vrouw. De Walter Trout Band. Time for Moving On.

de Walter Trout Band. Time for moving on. Brad Paisley, dat is een countryzanger uit West Virginia. De man heeft 52 hits, waaronder 19 nummer 1 hits in Amerika. En hij werkt al samen met Alison Krauss, Keith Urban, Dolly Parton, Carrie Underwood en Alabama. Dit komt van zijn album This Is Country Music. Brad Paisley, A Man Don't Have to Die.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Happens Next van Gabe Stillman is het album van deze week. Bruce Iglauer, de eigenaar van Alligator Records, ontdekte Gabe Stillman, maar hij verzuimde hem meteen te contracteren en toen was Mike Sito van Gulf Coast Records hem te snel af. Gabe Stillman, the man I'm supposed to be.

Gabe Stillman, The Man I'm Supposed to Be. Gary Rafferty uit Paisley in Schotland was actief bij de Humble Bumps en Steeler's Wheel voordat hij aan een solocarrière begon. Hij heeft intussen 16 hits als soloartiest. En dit was een nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 33 in Nieuw-Zeeland en 93 in Australië. Gary Rafferty, Right Down the Line.

Gary Rafferty, Right Down the Line. Jesse Dayton uit Beaumont in Texas was gitarist op albums van Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson en Kris Kristofferson. Hij was tevens de zanger-gitarist van The Road Kings en The Alamo Jets en hij heeft ook al 20 soloalbums afgeleverd. Dit is een cover van de Canadese singer-songwriter Gordon Lightfoot. Jesse Dayton, If You Could Read My Mind.

Jesse Dayton, If You Could Read My Mind. Het komt van het album Fire and Water van de Engelse rockband Free met zanger Paul Rodgers, die tegenwoordig overigens in Canada woont. Het werd de nummer 1 hit in Zweden en Denemarken, het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in Amerika, 4 in Canada, Frankrijk en Zwitserland, 5 in Ierland en Duitsland en 8 in Nederland. Free, All Right Now.

Free, All Right Now. Anders Osborne komt uit Zweden en hij was een fan van Ray Charles, Van Morrison en Lowell George. Hij ging als teenager op vakantie naar Amerika en hij bleef hangen in Louisiana. En daar maakte hij intussen 24 albums. Dit komt van zijn album Bury the Hatchet. Anders Osborne, Letters from Rome.

Anders Osborne, Letters from Rome. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Pete Townshend van The Who ontdekte de band en hij speelt zelf basgitaar op dit nummer. Johnny Keen was de zanger en het is een compositie van gitarist Jimmy McCulloch, die op 26-jarige leeftijd overleed aan een overdosis heroïne. Het nummer werd een nummer 1 hit in Engeland. Thunderclap Newman, Something in the Air.

0: Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Meskee met zijn gast op pad giet en met praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is het ditmaal in Krommenie. En hij praat door met de zanger van de dijk, Huub van der Lubbe.

0: voorjaar 2001. Het is niets gedaan zoals het regent en regent. Nota bene, half april. Hoe licht ik ook het liefst aan het leven til. Met zulk weer word je vanzelf zwaarwegend. Blijft dit zo? Of gaan we het beleven dat die ellende hier ooit nog wat wordt? De ene bui is amper neergestort. Of de andere komt al aangedreven. Als de dood knaagt koude aan mijn botten. Ik zou zweren als ik niet beter wist, dat klappertandend in een klamme kist onder natte grond lag weg te rotten. Je gaat naar een warme hel verlangen. Als dit lente blijft, dan mag ik hangen.
1: En Huub van der Lubbe, want daar praten we mee hier in de hoofdstraat van, dacht ik, wel de hoofdstraat ongeveer van Krommenie.
0: Jawel, de Zuiderhoofdstraat.
1: De Zuiderhoofdstraat. Ik kan dit gedicht, dit mooie gedicht van jou beamen, want jij schreef dit naar aanleiding van een tripje met De Dijk naar Curaçao en ik was daar net voor jou geweest. ik zie alweer een bekende bui.
0: Ja, maar notabene uit Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: Je was hier naartoe verhuisd, naar Assen Delft. Nou, gaat die goed? Fijn, prima.
1: Want Huub, Krommenie, vertel daar eens wat over.
0: Ja,
1: 10 jaar was jij toen?
0: Ja, toen ik. We zijn notabene op de dag dat Kennedy vermoord werd. Dus ik weet het nog precies. 63 november, ik meen de 17e of de 21e, zo precies weet ik. Maar goed, we zaten tussen de onuitgepakte dozen in de Samenhofstraat in Krommenie. Wat een eindelijk. Waren mijn ouders zover dat ze een huis hadden gekocht. Het was echt al jaren een droomwens van ze om de stad uit te gaan. Zodat de kinderen ook de ruimte hadden. En die heugelijke dag was het zover. En daar heb ik zo tot mijn 18e, 19e gewoond. En mijn middelbare schooltijd heb ik hier versleten. En mijn voetbalcarrière. Niet onbelangrijk. GVO.
1: GVO?
0: God voetbalt ook. Nee. Dat was officieel
1: dat
0: was het.
1: Dat was de bijnaam.
0: Dat was de bijnaam. Ja. Want we hadden natuurlijk hier in Krommenie ook nog een niet-christelijke voetbalclub. Dat was gewoon KVV, ja. Krommenier Voetbalvereniging.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wij heten dan, hoewel officieel gestaag volharden overwint, ja. Was het in de volksmond natuurlijk God voetbalt ook.
1: Ja, dat is toch wel een hele goeie.
0: En dat had weer te maken met die kerk die je hier ziet.
1: Oh ja.
0: Die kerk, de Sint-Peterskerk, die was gelieerd aan die voetbalclub natuurlijk. We hadden ook een geestelijk adviseur. Dat heette geestelijk adviseur. Kaplan Broersen. Die ging over de misdienaars en over de voetbal. En het schijnt dat die kerk gebouwd is op het voormalige voetbalterrein.
1: Hier ook?
0: Ja, dus, en dat heb ik niet meer meegemaakt hoor. Dat hier echt in het dorp, feitelijk in het dorp zelf, of zo ongeveer op het dorpsplein, dat er gevoetbald werd. Maar hier heb ik wel, oh, er komt een hoop boven. Ja, want, ja, nou, dat zal je vertellen. Dit is de kerk waar op een gegeven moment ook de rage van de bietmis toesloeg.
1: De?
0: De bietmis.
1: Oh.
0: De kerk die wou meedoen. Die moest ook de jeugd binnenhalen. En toen had diezelfde Kaplan Broersen, waar ik net over vertelde, die had bedacht, nou dan moet er hier een bietmis komen, dus moet er ook een popgroep bij. Toen hadden ze een popgroep geëngageerd. Nou, dat is ongelooflijk. Die kwamen uit Wormerveer en die kwamen iedere zaterdagavond spelen. Voor 5 gulden per persoon. Van 7 tot 8 waren ze dan bezig. En daarna gingen ze naar gewoon de optredens die ze hadden. En dat hebben ze een hele poos gedaan. Onder de naam Soul Invention. En op een gegeven moment kwam Soul Invention niet meer. Want Soul Invention stond onder een andere naam 4 in de American Billboard. De Josh Baker Selection.
1: Oh ja, meen je dat, joh?
0: Met Little Green Bag. Toen kwamen ze niet meer voor 5 piek.
1: Nee, nee.
0: Toen zat de kaplaan dus met handen in het haar. Ja. Van wie moet dat...
1: Wie wordt het gat opvullen?
0: Wie springt er in dat gat? Nou, mijn vader was de dirigent van het jeugdkoor bij die bietmissen. En die zei toen tegen Hans, mijn broer, die piano speelde, van, god, heb jij nog wat vrienden met wie je dat kan doen? Nou, toen zijn wij, toen heeft hij een aantal vrienden bij elkaar gescharreld. En is, hier, repetitieruimte genoeg in die kerk.
1: Ja.
0: En de kapelaan, die zorgde voor versterkers, sound, effect, boxjes, ja. Sound effect. Nou, en dan nog een gitaarversterker en zo. En wij konden hier altijd repeteren. En op de vrijdagavond, en dan kwam altijd, dan werd er op een gegeven moment, waren we bezig. En dan piepte die kerkdeur open. Dan kwam een hele mooie blonde vrouw, met een grote man met kopjes en koffie. Dat was Jantien, onze huidige manager. Die woonde daar. Die hoorde muziek. Die denkt, ik ga even koffie brengen naar die jongens. Zo is dat contact ontstaan. De toenmalige man van Jantien, die bleek weer een busje te hebben. Want die had een woninginrichtingbedrijf. Nou, afijn. Toen konden we ook de spullen vervoeren. Nou, ja. Maar zo is het hier begonnen.

0: Het is eigenlijk zo'n lintdorp oorspronkelijk geweest.
1: Ja.
0: En dat is, ja, dat is uitgeduid tot wat het nu is. En wij woonden, ja, wij waren echt import, zeg maar. Wij waren echt niet meer wat een originele zaankanters waren. Wij kwamen echt uit de stad.
1: Werd je daarom ook anders aangekeken? Of?
0: Nou, jawel. In eerste instantie was je dus die Amsterdammer.
1: Ja.
0: Maar je weet hoe dat gaat. Het werkt hetzelfde als bijvoorbeeld met Surinaamse of Antilliaanse voetballers. Ze worden misschien heel lang een beetje vreemd aangekeken. Tot ze in het Nederlands elftal zijn.
1: Ja.
0: En dan zijn het onze jongens.
1: Dan is het ineens van iedereen. Nou,
0: dat gold voor mij, nou wel op een andere manier natuurlijk, maar ook een beetje als Amsterdammer. Toen ik eenmaal op de GVO zat en ik bleek dat ik wel aardig kon voetballen, weet je wel. Toen hoorde ik er meteen bij. En als je een beetje waarde voor de club hebt, dan doen ze niet meer kinderachtig. Dan ben je gewoon krommenier onder de krommenier. Zelfs zo erg dat ze nu nog
1: jou als krommenier beschouwen.
0: De Zaanse krant, de Tyfoon en de Zaanlander houden het vol. De van origine Zaanse groep De Dijk.
1: Ja. Jullie waren met nogal een mannetje of wat, niet?
0: Thuis bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, ik heb 3 broers, 2 zussen. Dus we waren een goed katholiek gezin. Ja.
1: En wat deed jouw vader eigenlijk?
0: Mijn vader was hij zei zelf dan altijd dat hij calculator was. Maar dat is gewoon een ander woord voor boekhouder.
1: Ja.
0: Vond hij geloof ik iets deftiger klinken.
1: Ja, dat gaf wat meer cachet.
0: Ja. Maar bij een firma, Dunlop, van de banden. Die hadden ook een afdeling die deden in vloeren. In ondervloeren. Vooral op schepen en in ziekenhuizen en zo. De isolerende lagen. En dat becijferde hij altijd en zo. En zo heb ik ook veel voor hem gewerkt, van hieruit dan.
1: Dit is ook mooi, hè? Hier. Dit is toch wel prachtig. Zo'n dorpje, kijk eens.
0: Ja, ik herinner me dit. Dat is aanzienlijk opgeknapt. Want dit waren sloten. Die ontzettend stonken. Omdat de linoleum die hier was, dat kon hier allemaal gewoon op lozen natuurlijk. Dat was voor de milieumaatregelen. Dus dat is... Maar het valt me sowieso op, dat is ontzettend. Ik vind het behoorlijk mooi geworden hier. Het is zo lang geleden.
1: Oh. Even terug naar jullie familie.
0: Ja.
1: Kon jij met je vader, zo zeg ik weet het al niet, hè, in Drenthe. Kon je met uw vader? Kon je met hem opschieten?
0: Ja. Dat ging heel goed. Achteraf heb ik nog wel eens gedacht, hij leeft niet meer. Maar ik misschien een beetje te goed met hem kon opschieten. Ik heb nooit ruzie met hem gemaakt.
1: Nee.
0: En dan mis je misschien toch ook weer wat. Weet je? Dat je niet een stap verder komt. Ja, dat is niet zo erg belangrijk. Maar mijn ouders ze waren gastvrij en dat was heel erg prettig. Dus als we vrienden hadden, waren ze altijd welkom. Dus het huis zat ook altijd vol, weet je. Want een heleboel vrienden kwamen liever bij ons langs.
1: Net de grote gezinnen en dan ja toch, dat is meestal gezellig, hè?
0: Ja.
1: Ik weet van mezelf dat ik dat altijd als enig kind door omstandigheden ook opzocht. Bij ons in de buurt, bij Erwin bijvoorbeeld, 6 man, dat was gezellig. Ja. Er was wat meer te doen dan alleen thuis op een kamertje natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En zo was het bij jullie ook. Werd daar ook door... Jouw vader was dan al met het koor bezig?
0: Ja, mijn vader heeft zijn hele leven gezongen. Dus in kerkkoren. Dus, hij is als jochie van 6 of zo begonnen bij een kerkkoor in de kerk in Amsterdam. Aan de Bilderdijkstraat. De kerk heette De Liefde. Het is onlangs, na een paar jaar geleden, pas gesloopt. En daar heeft hij zijn leven lang... is hij dat eigenlijk blijven doen. Hij is dat hier gaan dirigeren, dat jeugdkoor, daar had hij liefhebberij in. En ik herinner me ook echt uit mijn jeugd. Toen was ik denk ik 6 of 7, want het speelde dan nog in Cromonie. Dan herinner ik me van die zondagochtenden. Dat de gordijnen, van die zware vloeren gordijnen in de achterkamer, die waren nog dicht. En er viel dan één streepje zonlicht door de spleet van de gordijnen. En dan zag je hoeveel stof er feitelijk in de lucht darrelde door die ene streep. En dan stond mijn vader voor zichzelf met een groot missaal in zijn handen stond hij de partijen voor die dag nog even door te nemen en daarbij te zwaaien. En ik, dat is voor mij een beeld van geluk. De beloftevolle zondag, het was nog niet echt begonnen. De ramen en de gordijnen waren nog gesloten. En mijn vader, die volkomen ontspannen voor zichzelf, in zichzelf opgaand aan het musiceren was. Dat is voor mij een beeld van geluk.

0: heeft zijn enthousiasme voor de muziek ook bij jullie wat losgemaakt? Zeg, want Hans, jouw broer, die maakt ook muziek.
1: Ja,
0: die speelt bas in de dijk en die speelt ook piano. En ik zag hem laatst zelfs met upright bass en alles. Ja. En jij, dus daar hebben jullie toch moeten jullie ja. haast van wat van meegekregen hebben.
1: Ja, zeker. Dat is. Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel. Want als er zoiets aan de hand was, en het ging over muziek of het ging over toneel. Ze hebben elkaar, mijn vader en moeder hebben elkaar bij het amateurtoneel leren kennen. Dus als ze daarover vertelden, of ze vertelden over een voorstelling die ze gezien hebben, dan ging dat met een enthousiasme dat ze leken te transformeren. Ze werden, als het over dat soort dingen ging, dan werden ze iemand anders. En dat was een fijn gezicht. En dat was dus hetzelfde wat ze ook uitstraalden als ze later naar een optreden van ons kwamen kijken en daar gelukkig om waren.
0: Ja. Leef je moeder dan?
1: Nee, mijn moeder is als eerste overleden ja. in 83. Dus en ze heeft nog net het beginnetje van de dijk meegemaakt.
0: Ja. God, ja, dat is...
1: Ja, en mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Ja.
0: Jullie hebben dus duidelijk het gesproken woord, dat, of het gelezen woord, dat speelt toch ook nog wel een beetje een rol in hoe kwam jij daarmee in aanraking? Ik bedoel, ook op... Op die leeftijd ongeveer, tegelijkertijd met de muziek, of is dat eigenlijk later ontwikkeld?
1: Ik denk het zelfs nog eerder.
0: Nog eerder?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet. Nou, ja, mijn opa, die mocht nog wel, opa van de Lubbe, die kon goed spreken in het openbaar. Die hield ook altijd bij de toneelvereniging, daar was hij voorzitter van. Dus daar hield hij ook altijd, voordat het doek opging, een klein welkomstwoord. En dan was hij halverwege en dan zag je hem vergramd opkijken. Want dan hoorde hij achterin de zaal opengaan, de zaaldeur opengaan, piepen. En dan hoorde hij shock, shock. En dan kwam oma, weer te laat. God, hij had het nog zo gezegd. Komt nou eens op de... en opa die hield ook als er bijzondere dagen waren, dus... Ik weet het van mijn ouders dat ze 10 jaar getrouwd waren. En bij andere van dat soort heugelijke, bijzondere momenten. Dan had opa een lintworm gemaakt. Een heel lang gedicht. Waar hij zo de geschiedenis van de liefde van het bruidspaar doornam. Of een bijzonderheden, et cetera. Dat kon hij heel erg mooi. Daar oogsten hij ook altijd succes mee. Dus ik denk dat dat ook een rol speelde.
0: Dat was eigenlijk
1: dat ook een rol speelde.
0: De step up.
1: Ja, want ik heb toen al vrij snel... vond ik het echt leuk om voor de juffrouw van de eerste klas of zo... een gedicht te maken met dat heet geloof ik een anagrosticon. Agrosticon. Dat wil zeggen dat alle eerste letters van de zinnen onder elkaar... net als het Wilhelmus... Ja. Een zin vormen. Dus dan stond er, als je van boven naar beneden las... mama, wat hou ik ontzettend veel van je. Ik zeg maar even wat. Hè. Dan was het voor moederdag. En dan vertelde ik over de klas of zo. Het kon over alles gaan, maar als maar die eerste zin... Ik vond het een mooi puzzeltje.
0: We lopen even verder. Toen jij jong was... Wat was hier, behalve dan dat jullie hier al in die kerk bezig waren... Wat was hier... Zo al te doen. Ik bedoel, Amsterdam was natuurlijk, daar was alles, maar
1: ja.
0: Hier in Krommenie was daar ook wel actie.
1: Ja, nou dat is het rare. Veel meer actie dan in Amsterdam. Kijk, Amsterdam had natuurlijk de roep dat er alles gebeurde. En dat was ook ongetwijfeld een feit, maar dat betekende nog niet dat je er bovenop zat. Sterker nog, wij waren... In Amsterdam een soort katholieke enclave die er eerder een beetje buiten stond. De katholieken in Amsterdam waren heel erg op zich ook. Je had het parochiewezen en dat was eigenlijk het clubverband.
0: Dan was in Amsterdam was dat een minderheid dus.
1: Ja. Zeker.
0: Een redelijk grote minderheid, denk ik ook.
1: Ja, want...
0: Want men was daar over het algemeen natuurlijk agnost of zo. Of,
1: ja, precies.
0: Of hervormd waarschijnlijk.
1: Ja, precies.
0: En dan een Joodse gemeenschap.
1: Ja, of... je had natuurlijk een heleboel van alles wat. Ja. Maar de katholieken waren als groep gewoon veruit in de minderheid, ja. Zeker. Maar toen ik... Maar wat je dan ziet gebeuren... dat is hetzelfde als wat er gebeurt met... met de oorspronkelijke Nederlandse bevolking in Australië of Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika. Wat je ziet gebeuren is dat het heel dogmatisch wordt. En dat was in Amsterdam ook.
0: Vreemd eigenlijk, hè?
1: Ja, het krijgt geen ontwikkel. Het ontwikkelt zich niet. Het wordt niet gevangen. Gang van zaken. Men wordt. Dogmatisch en star. En dat was in Amsterdam veel meer aan de hand dan hier. Want ik was in Amsterdam...
0: Ja, dat zou ik dan niet verwachten eigenlijk.
1: Nee, maar toen kwam ik hier. En ik was bijvoorbeeld in Amsterdam was ik misdienaar geweest. En dat wilde ik hier weer worden. Maar in Amsterdam was dat ontzettend streng. Met gepoetste schoenen en strafpunten en rapporten en weet je wel. En toen kwam ik hier bij die misdienaars. En daar ging Kaplan Broers over. We hebben hem al een paar keer moeten gaan doen. En die begon gewoon met... zo jongens. Want je had dan wel eens een oefening of een repetitie. Of dan moesten dingen doorgenomen. Hé jongens, wie weet er nog een goede schuine bak. Kapelaan. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Weet je wel. Dat was in Amsterdam ondenkbaar. Hier was het, wat dat betreft, veel liberaler. Er kon hier veel meer

0: Kijk, dit huis.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dit is het oude huis van Kaars Sijpenstein. En dat was de familie die ook de eigenaren waren van de linoleumfabriek. En van de voorlopers van de linoleumfabriek. Want veel van de dingen van de straten hier heet de Weverstraat of het Wijver. De oorspronkelijke linoleumfabriek is hier gekomen omdat hier een uitgebreide weefindustrie was langs de Saan.
1: Ja.
0: En op dat geweven linnen, of het is geen linnen, maar op het weefsel kwam de, ook de oorspronkelijke linoleum te liggen. Dus dat hadden ze aan, daar is die linoleum vandaan gekomen. Maar dit prachtige huis.
1: Ja, dat is mooi, hè? Mooi.
0: Dat is van.
1: Die meneer staat het ook wel mooi. Van, ik wil het gewoon weer mooi. Ja, dat is een mooi huis. En van die huizen hou ik. En dat is een echt arbeidersbuurtje. Dat is, alles precies gelegen.
0: Precies. Precies. Dat, is, dat zijn echte arbeiderswoningen. En dan had je hier weer een school. Zo te
1: dat
0: zien.
1: Is een school voor me.
0: En daar is het Kapper Maas. En daar kon je altijd voor een sportief kapsel naar Kapper Maas. Dat was de GVO-kapper. Hij was katholiek.
1: Oh, ja.
0: Want dus het hele dorp is ook verdeeld in twee gedeelten. Je had de GVO-kapper en de GVO-sigarenboer. En de KVV-kapper. En je ging ook niet bij elkaar. Dus Kapper Maas adverteerde ook in het GVO-blaadje met voor een sportief kapsel. En daar kon je ook altijd kijken naar de aflasting. Als er een wedstrijd was. Pupillen C.
1: Langsrijden.
0: Afgelast. Oh, en dan
1: vlak aan de raam.
0: Precies. En dan,
1: of ook mensen soms nog wilden uitslagen.
0: Ja. Nee, dat is, hij had vooral. Daar kon je dan 's ochtends vroeg.
1: Ja, dat was bij ons ook in
0: naartoe. Oh, en dan vertrekken van Atlantic vandaan. Waar we oorspronkelijk afgesproken hadden. Dat was altijd punt van vertrek. En die hebben we gemist net, maar dat zien we straks nog wel. De Jan Kee was de voorzitter van de vishandel. Ja, het is prachtig. En toen kwam er hier. Oh, we moeten die kant op lopen. En toen kwam er op een gegeven moment een viskraam, moet je nagaan. Toch een concurrerende aangelegenheid. Kwam er op de Heilige Weg, waar we nu naartoe lopen. Daar kwam een viskraam van Jan Kwakman.
1: Oh, dat
0: uit Volendam natuurlijk. Maar natuurlijk. En het gerucht al ging dat Jan Kwakman, dat het een hele goede voetballer was. Dus, wat zag je toen gebeuren? Het wonderlijke tafereel dat Jan Kee, die toch zelf een vishandel had. Jan Kee, die toch zelf een vishandel had in zijn hoedanigheid als voorzitter van GVO, is bij Jan Kwakman een haringje ging prikken. Zeg, voel je er iets voor? De dag erop stond de voorzitter van KVV daar twee haringjes te prikken. Uiteindelijk heeft GVO het meeste haring weggegeten, want hij kwam bij GVO voetballen.
1: Het is niet veel anders als het bij ons is, hè, natuurlijk.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Zo ging het bij Achilles en Azad Boys. En ja, later ACV ook en zo natuurlijk. Alleen Achilles en Azad Boys, dat was dan de elite en de arbeiders. Dat zat het weer anders.
0: Ja.
1: Dat was hier niet zo.
0: Dat liep hier door elkaar.
1: Ja.
0: Je had hier ook niet zo veel elite. Nou, de elite die hier was, dat was de notaris. En dat waren de Sijpensteinen waar ik het net over had.
1: En de mensen van de fabriek, denk ik. De hoge.
0: Ja, maar daar had je geen weet van. Die bestonden waarschijnlijk wel, maar daar had ik verder helemaal geen weet van.
1: Maar toen wat ouder. Ja, dat is zo straks over ook gezellige jongens. Jan Terra en zo.
0: Ja.
1: Jullie hadden natuurlijk hier ook lol en zo. We hebben nog even over La Bamba gehad, dat ik hier ooit een keer opgetreden heb met
0: een
1: legendarische tournee van Van Morrison.
0: Ja.
1: Bij de Blizzards, georganiseerd door de heren Zwart en Oets. Wat dan vier optreden op één dag was, wat natuurlijk in die tijd ook helemaal onhaalbaar was. Maar goed, jullie hadden natuurlijk hier. Hier was natuurlijk ook actie gewoon.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, dit plekje waar ik nu loop, dit was. Ik weet nog dat we. Je vroeg er net naar, maar hier was eigenlijk veel meer actie dan wat ik gewend was in Amsterdam. Ik weet nog dat ik hier met twee vrienden liep die mij wel eens eventjes. Toen was ik er koud hier, een week of twee weken misschien. Peter Bot en Geert Hulstein. Die zouden mij wel eens eventjes een kromonie laten zien. En ook een beetje, nou ja, uithoren. Of, nee? Hoe het erbij stond, hoe de vlag erbij hing. Dus ja, we hebben het over dat je 10 bent of zo. Dus het ging van, zeg Huub, weet jij wel wat neuken is? En dan zei je natuurlijk, ja. Weet je. En dan had je daar de boekhandel, Kneijnenberg. En daar liepen we naar binnen. En toen was er een groot plaatjesboek van beelden van Rodin. In ieder geval de kus van Rodin, dat bekende beeld, dat stond voorop. En ik weet nog dat ik er zo naar stond te kijken. En zei, gadverdamme. En toen zei Geert Hulstein, die zei van, nou, als je later kinderen wil hebben, dan zul je dat toch moeten doen. Waarop ik zei, nou, dan hoeft dat voor mij al helemaal niet meer. Nou ja, zo word je groot, hè.
1: Ja.

0: kan me het helemaal niet meer herinneren.
1: En,
0: maar, ja, ik weet dat het La Bamba geweest is, maar dit ik kan het niet meer voor mijn geest over. Waarschijnlijk was het s'avonds laat aangekomen en zo druk, ja, dat je je ergens door moest vurmen en dan snel een paar liedjes doen en weg. Ja. Want ik meende dat we daarna nog naar Amsterdam toe moesten, waar ze op ons zaten te wachten in een of andere school of zoiets. Waar ze ook iets hadden georganiseerd dat het dat daar al, dat hier ergens, dat ze dit gejat hebben of zo. Dat het, ik weet niet. Ik weet het allemaal niet precies meer, maar het was heel chaotisch. Maar dit ik kan het.
1: Ja, dat vind ik mooi als je dus hier gespeeld hebt. En niemand in Kromenie weet het hoor. Ik vind het. Ik ben het op een andere manier, ben ik het misschien wel via jou,
0: ja,
1: ben ik het te weten gekomen. Maar dat zou toch een gedenksteen moeten staan of zoiets wel. Ja.
0: Had je hier wel eens de blues in Kromenie, Huub? Ik bedoel, want het was natuurlijk niet altijd...
1: Er was een oud Caltex benzinestation.
0: Ja.
1: En... ik weet dat ik daar op een zondagavond langs reed.
0: Hoi.
1: Het was... ik zat in de tweede... tweede klas van de middelbare school. En ik had meegedaan aan een toneelstuk. De ingebeelde zieke van Molière. En dat was heel wat, want ik was de jongste. Dus de rest waren allemaal veel oudere meiden ook. Dat was allemaal hogere klasse. En daar keek ik toch wel tegenop. En ik vond het zeer vereerd dat ik mee mocht doen. En ze waren ook goed en aardig voor me. Afijn, toen was er op een zondagavond was er een soort reunie georganiseerd. In het muzieklokaal op school. En toen fiets ik langs dat Caltex-laantje. Langs dat Caltex-pompstationnetje. En toen werd ik...
0: overmand?
1: Toen wist ik niet. Ik had me ontzettend op verheugd op die reunie. Van oh, een feest. En toen stelde ik me eigenlijk voor het eerst van mijn leven de vraag. Zo van, ja, maar is dat wel zo leuk? In het besef van dat we allemaal toch op een gegeven moment er niet meer zijn. Of er kwam een gevoel van, het was een diepe melancholie. We kunnen nu wel doen alsof het allemaal leuk is. Maar het is niet leuk. Om dat te illustreren. De baas van de pizza zijn auto open. Nee, maar ik was echt... ik weet dat ik daar op dat moment helemaal van slag van raakte. En dat kan duren tot je daarin ook weer gelijkgezinde treft. Mensen die dat gevoel ook hebben. Of dat je muziek tegenkomt die dat gevoel... beschrijft of verhaalt of laat blijken van. En dan voel je je daar weer minder eenzaam in. En dat is wel een troost dan. Dat is dan een enorme troost. Maar het zijn de... dit hoort denk ik ook wel zo'n beetje bij de puberteit. Je bent 13, 14, weet je wel. Voor het eerst stel je je vragen. En voor het eerst durf je te zien dat de dingen... misschien wel anders liggen dan je altijd maar voetstoot hebt aangenomen. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ik vond dat toen heel erg pijnlijk.
0: En dat niet allemaal roze geur en maneschijn was of zo.
1: Ja, dat er... ja. Ja, en hoe doet men dat? Hoe? Het is hetzelfde als... het is een beetje... mijn moeder die ging er... dat was haar instelling... en dat vind ik ook een hele nobele instelling. Mensen zijn goed. Mensen zijn a priori goed. En dat vind ik ook een hele nobele instelling. Mensen zijn goed. Mensen zijn a priori goed.

0: En ook nog wel als oudere jongeren. Maar ja, de ervaring is ook dat je vaker met dat bijltje gehakt hebt en dat het niet nieuw meer voor je is. Ik herinner me dat voorval bij dat Caltex pompstation, vooral ook omdat ik echt niet wist wat me overkwam. Ik kon het allemaal nagaan. Ik had heerlijk gevoetbald die middag. Er was een feestje in het vooruitzicht. We hadden leuk toneel gespeeld. Ik voelde me gewaardeerd. Waarom voel je je niet gelukkig als alles in feite in orde is?
1: En ineens sloeg de melancholie toe. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, ja. Ja, soms overvalt me nog wel eens dan. Ja. Maar ik heb dat ook nog wel eens. Maar ja, ik heb het afgeleerd om niet om mijn ogen ervoor te sluiten, maar gewoon om zoiets als een, ja, ook geen knop om te draaien, maar ik heb het gewoon afgeleerd om te veel mee bezig te houden of zo. Ik bedoel, dat kun je aanleren. Ja. Want Armageddon kon nabij zijn, maar ja, Luther zegt dan heel mooi als morgen Armageddon is, dan plant ik vandaag nog een boompje of zoiets.
0: Ja, ja,
1: van
0: ja.
1: Toch maar doorgaan.
0: Ja.
1: Desondanks.
0: Ja.
1: Dat vind ik altijd wel prachtig zoiets. Ik laat me niet meer zo wat mijn gevoelens betreft in een hoek zetten van dat ik er niet meer uitkom. Ik heb het wel eens gehad dat ik een soort van depressie had. Vroeger had ik dat 14 dagen in een kamer en zo, zonder licht en zo. Dat wou ik gewoon niet meer. En soms werd ik wel eens op het randje, maar dan wil ik dat op een of andere manier te vermijden of zo. En dat komt met de jaren, geloof ik toch.
0: Ja, het gevoel is niet nieuw meer, dus je kan je er ook een beetje tegen wapenen. Je weet dat het ook niet absoluut is. Tenminste, dat denk ik dan. De dingen zijn niet één. Alles heeft op zijn minst twee en waarschijnlijk nog veel meer kanten. Hoe rot je je ook voelt, je weet ook weer dat er op een gegeven moment een eind aan komt. Of je weet ook weer dat de dingen om zullen slaan. Of je kan ook de dingen van de andere kant proberen te bekijken. Maar dat zeg ik. En er dan een grip op proberen te krijgen. Nou ja, tegen de tijd dat we 80 zijn.
1: Ja. Ik ben mooi op weg overigens. Sorry, luister. Ja. Nou Huub, wij staan hier voor La Bamba. En ik weet niet hoe het er vroeger uitgezien heeft. Maar ik weet wel wie Huub van der Lubbe is. Na dit gesprek. Maar dat wist ik eigenlijk daarvoor ook wel. Maar het was leuk om even met mijn vriend en eigenlijk jongere broer Huub van der Lubbe te spreken voor Radio Drenthe en de VPRO-microfoon. Huub, vriendelijk bedankt.
0: Graag gedaan, Harry.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk, die muziek die was van De Dijk, de Jukebox Blues, van de band The Night They Drove Old Dixie Down, Drinking on My Bed van Rob Hoeken en Gloria van Dem. We gaan verder met Harry's historie. Weer een van de songteksten die Harry Musquet maakt heeft.
1: Opnieuw voor het scherm in de werkkamer. En we belichten weer een nummer. En in dit geval gaat het over... En dat is eigenlijk wat makkelijker te begrijpen. Dit is wat minder, dit is meer een verhaaltje, maar een waar gebeurd verhaaltje eigenlijk. Hè? Dit verhaaltje dat gaat eigenlijk over de reis die wij, Albert Haar en ik en John Legrand gemaakt hebben in 1993 naar de binnenlanden van de brandharen van de blues, zullen we maar zeggen. En dit verhaaltje dat komt uit de state of Louisiana. En wel uit de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge, het rode paaltje. Dus dat is door de Indiaan, was dat een soort van marking stone. Daar werd het land mee afgebakend, de rode paaltjes, dat was de grens van hun gebied, zou ik maar zeggen. Dit gaat eigenlijk over, ik zat op een middag in de kamer van het motel. Motel 6, hè? Dat waren de goedkoopste waren dat. Dus de luisteraar moet niet denken dat wij daar in het plus zaten.

Dat was in ieder geval. Maar ik keek toen naar de televisie en er werd toen een beetje bedroefd over de substantie en de kwaliteit van de Amerikaanse televisie. Want dat was, vind ik, dus nog bedroevender als de Nederlandse. Dat kun je me van me aannemen. Dat is eigenlijk een scherm alleen maar een achtergrond geworden. En het is, het staat overal aan. Er is geen mens meer, tenzij er iemand iets ontploft op de televisie of een harde klap opgeeft, dus denk verrek. Maar het ging dus over het zitten en kijken naar de televisie. En ik zal het even, je kunt dit gewoon voorlezen eigenlijk. Sitting here in my motel room, Interstate number 10 in Baton Rouge. Dus in de interstate die loopt er vlakbij langs, dus nummer 10. En de tube struck me so bad dat de televisie, dat noemen ze daar de tube, dat ik de TV blues krijg eigenlijk. Het stuk heet ook de TV blues. Ik keek naar het nieuws en dan zei ik 36 murders, another dirty deal. Can't believe my eyes, boy is this for real. Better switch off before the TV blues is here. Ik zeg, het ging over 36 moorden in 5 maart, in mei, want we waren daar in mei, in Baton Rouge. En als je daar planks loopt, dan kun je daar wat bij voorstellen. Maar de vader van alle rivieren, dat is de Mississippi in het Indiaans, die weet, knows nothing about Baton Rouge, die weet er niks van. Maar geef mij maar een shotgun, dan schiet ik die blues kapot. Want ik weet eigenlijk niet, don't know the channel that I've got to choose. Ik weet eigenlijk niet welk kanaal ik moet kiezen op die tv. En nou zie ik weer zo'n rare televisiedominee die mij de TV blues geeft. Nou, go into Mulets. Dat is een eethuis. En dat is een Cajun eethuis, zou ik maar zeggen. For some food, sail across the dance floor on a Cajun groove. It's easy to forget. Op die plek, in Baton Rouge, daar kun je wel vergeten dat de TV blues slecht is. En de Magnolia Brass Band, dat was een van die prachtige brass bands die je er hebt. Makes me move my feet straight to Tabby, wat een bluesclub was in Baton Rouge at the end of the street. It's likely to forget I've got the TV blues. Dus ik vergeet de TV blues door, in dit geval als ik de straat op kom. Maar nu zit ik weer te kijken en dan zie ik dan ineens weer commercial dirt is coming off the screen. Er komt weer reclame van af het scherm. En Boris Karloff looks like a beauty queen. Je ziet iemand die heel lelijk is, die ze allerlei dingen afsmeert en die plotseling. Another Bible Night, weer een andere Bijbelridder, vertelt zijn eigen waarheid. En ik zeg dan, hello Mr. Swaggart. Dat was een neef van Jerry Lee Lewis, dat was ook zo'n tv-preacher. I've got them TV blues. Dus dat is in het kort waar dit over gaat. Het is een liedje over de blues die je krijgt in Baton Rouge als je naar de tv zit te kijken in Motel 6.

Nog een stuk van de CD Dancing Bears. En dat stuk heet dat Don't Wanna Be Black in Mississippi. En dat is eigenlijk in dezelfde periode geschreven als dat TV Blues. En als je dan in Mississippi zo rondreist, dan zul je al gauw tot de conclusie komen dat je daar eigenlijk niet graag zwart zou willen zijn. Want het gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk toch heel slecht gaat met die mensen daar. Don't wanna be black in Mississippi. Though they got the right, hoewel ze het recht hebben om te kiezen. Don't wanna be black in Mississippi, cause they still got that same old blues. Is er nog steeds niet zoals het zou moeten wezen. Het is nog steeds de blues daar. Don't wanna be black in Mississippi, there's a secret way to keep them down. Een soort van afspraak tussen de... Ze mogen dan wel kiezen, maar het is toch een soort van afspraak, voel ik, tussen de andere bevolking dat ze hem toch een beetje down wil houden, de neger. En if it wasn't for the tractor, als de tractor niet uitgevonden was, dan zou je ze nog steeds zien achter de ploeg. Don't wanna be black in Mississippi, omdat ze soms, en dat is een paar jaar geleden nog gebeurd, still burn their churches down. En don't wanna be black in Mississippi, because you still see the smoking shotguns firing another round. Dus het is nog steeds niet helemaal afgelopen met die Ku Klux Klan daar. Er zijn nog steeds een soort van heel verveelde rednecks daar over in de... Maar de apotheose van het liedje, het is een korte tekst, is... I don't wanna be white in Mississippi. Ik zou ook niet wit in Mississippi willen zijn. Want het is eigenlijk onze verantwoording. Daarom wil ik niet zwart zijn in Mississippi. Dus ik wil eigenlijk niet wit zijn in Mississippi, omdat wij onze verantwoording ontlopen hebben. En daarom wil ik ook niet zwart wezen in Mississippi. En daar gaat het eigenlijk over. Deze song. Don't wanna be black in Mississippi.

0: En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
3: Productie en techniek, Freek Meijendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: The Cars uit Boston, dat is de band van Rick Ocasek en Benjamin Orr. Ze maakten 15 albums, hadden 23 hits, waaronder 3 nummer 1 hits. En dit nummer eindigde 3 in Amerika, 4 in Duitsland en Engeland, 5 in Nieuw-Zeeland, 6 in Canada, 9 in Frankrijk, 10 in Australië, 12 in Nederland en 15 in Zweden. The Cars, Drive.

The Cars, Drive. John Farnham komt uit Dagenham onder de rook van Londen. Maar hij werd groot in Australië als leadzanger van The Little River Band. In 1986 ging hij solo verder. En zijn debuutsingle als soloartiest werd meteen een nummer 1 hit in Duitsland, Zweden en Australië. Het nummer eindigde 3 in Oostenrijk en Ierland, 6 in Engeland, 12 in Canada en 15 in Nederland. John Farnham, You're the Voice.

John Farnham, You're the Voice. Christopher Cross uit Texas was de studiogitarist op de albums van Steely Dan. En hij was invaller voor Ritchie Blackmore tijdens de Amerikaanse tour van Deep Purple. Verder was hij nog gastgitarist bij Toto en bij Fredonia. Hij maakte 25 soloalbums en heeft 14 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 8 in Nieuw-Zeeland, 18 in Nederland, 21 in Ierland, 46 in Australië en 48 in Engeland. Christopher Cross, Sailing.

Christopher Cross, Sailing. The Water Boys, dat is een band uit Londen. En de band is opgericht door de Schotse gitarist Mike Scott. Ze begonnen als voorprogramma van U2 en The Pretenders. En de band speelt een mix van folk en blues. Ze hebben 27 albums, 12 hits, waaronder 1 nummer 1 hit. Dit was een hit in Australië, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland en Engeland. The Water Boys, The Hole of the Moon.

Waller Boys, The Hole of the Moon. Phil Collins schreef het nummer voor de film Against All Odds in 1984. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Portugal, Noorwegen, Ierland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Denemarken en Engeland, 3 in Zweden, Nieuw-Zeeland en Italië, 4 in Australië, Zwitserland en België, 5 in Finland, 9 in Duitsland en 10 in Nederland. Phil Collins, Against All Odds.

Phil Collins, Against All Odds. John Mellencamp uit Indiana heeft Duitse en Nederlandse roots. En hij komt voort uit de rockband Trash. Als soloartiest maakte hij 32 albums. Hij heeft 59 hits en 6 nummer 1 hits. John Mellencamp, We Are The People.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: For Recreational Use Only van Blake Shelton is het album van deze week. En in 2001 bracht Warner Brothers Records het debuutalbum Blake Shelton uit. En daarvan werden ruim 1 miljoen exemplaren verkocht. En ook het tweede album, The Dreamer, werd de nummer 1 hit in Amerika. En vanaf dat moment heeft hij een sterrenstatus in Nashville. Blake Shelton, Heaven Sweet Home.

Blake Shelton, Heaven Sweet Home. In 1972 was het een grote hit voor Harold Melvin en de Blue Notes en er verschenen maar liefst 87 covers, onder meer van Patti LaBelle, Willie Nelson, Seal, Rod Stewart, David Clayton Thomas en Martina McBride. Dit is Simply Red uit Manchester. If You Don't Know Me By Now.

Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Hothouse Flowers, dat is een Ierse folkband. Het is eigenlijk de schoolband met leerlingen van de Ierstalige school in Dublin. En ze stonden al in het voorprogramma van U2. Ze hebben intussen 13 albums gemaakt, 20 hits, waaronder 1 nummer 1 hit. En de bandleden begonnen in 1985 als straatmuzikanten. Hothouse Flowers, Hard Rain.

Hothouse Flowers, Hard Rain. Patty Austin, dat is een zangeres uit New York. Ze was achtergrondzangeres bij Paul Simon, Frankie Valli, Billy Joel en Michael Jackson. En James Ingram uit Ohio is een soloartiest met 20 hits en 2 nummer 1 hits. Ze namen een duet op met gitarist Steve Lukather. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het eindigde 3 in Canada, 5 in Nederland, 6 in Ierland, 9 in Nieuw-Zeeland en 10 in België. Patty Austin en James Ingram, Baby Come To Me. Thank you.

Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album Tango in the Night van Fleetwood Mac.

Het is een compositie van zangeres Christine McPhee en het werd de nummer 1 hit in Amerika, Canada en België. Het nummer eindigde 2 in Ierland, 3 in Nederland, 13 in Zuid-Afrika en 43 in Nieuw-Zeeland. Fleetwood Mac, Everywhere.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues bij The Way Up North. We zitten in Chicago en hij het hebt over blues en Chicago, dan hij het ook zeker over die hele bekende straat of zo.
3: En dan praten wij luisteraars over Maxwell Street, waar eigenlijk niet veel meer van over is.
2: Laten we eens naartoe gaan, naar die straat, de Zietstraat, zo ting het centrum aan ongeveer van Halsted, die bekende straat Maxwell Street.
4: Dit is nog een heel klein beetje en was Maxwell Street. Een plek waar vroeger, en je hoort het, de trein, allerlei mensen aankwamen. De trein die loopt hier vlakbij Langersdag in. Dus. En iedereen uit het zuiden, de immigratie, die kwam hier aan en vond hier mensen waarmee ze... Ja, die wisten waar ze terecht konden en voor huisvesting zorgen en dergelijke en voor werk. Nu echter is hier de Universiteit van Chicago gevestigd. En wij kijken hier naar een heel groot trein, wat ook van de Universiteit van Chicago. Aan de andere kant liggen allerlei sportvelden. En wat men nu wil, is dat de universiteit dit hele oude gedeelte, wat er nog van over is, overneemt en wil annexeren tot sportvelden en parkeerplaatsen. Nou, dit was eigenlijk wat men noemde Jewtown, het Joodse district, maar het was ook een handelsdistrict. Hier was een grote markt en hier hebben allerlei mensen opgetreden, zoals John Rancher. En er is nu een beweging in het leven gewoon voor de preservation of Maxwell Street. Maar ik denk niet dat daar erg veel van terecht komt, want als je dit hier zo ziet, dan is het allemaal afbraak, allemaal gebouwen die leeg staan. Dus het zal wel in handen vallen van de universiteit, want die heeft natuurlijk weer veel meer geld dan de mensen die in deze zwarte buurt wonen. Hier op de hoek van Halsted en Maxwell Street. Er is nog een heel klein beetje van over, alles is dicht. Maxwell lives thanks Rich Daley. Dus ze willen waarschijnlijk toch nog proberen om die wijk open te houden. Jimmy Lee Robinson, dat is de man die voorzitter is van die...
5: Hier heeft nog een bord staan.
4: Prison Fishing, ja. Save Maxwell. Save thanks me. Oh, het zou toch behouden blijven misschien. Dankzij de mayor, Mr. Daley. Bernard Abrams, die had hier ooit een klein platenzaakje met... en die... komt de eer toe als eerste Little Walter te hebben opgenomen. Verder was hij ook niet zo belangrijk, maar dat labeltje van hem, het Ora Nell label, dat was de vrouw van Little Walter, die zat hier ook. Die is onlangs in Serbia, is die man overleden en daar is ook niks meer van over. Nou, wat we hier zien is ook nog een soort van junkyard. Alles is dichtgetimmerd, maar... Voor de Chicago Blues en voor het oude deel van Chicago is het natuurlijk toch belangrijk dat het behouden blijft. Vroeger speelden hier allerlei mensen op straat, zoals John Rancher. En de eerste blues die over Maxwell Street is geschreven was in 1955. En dat heette Maxwell Street Blues en dat was Charlie Jackson die dat opgenomen heeft. Nou, we lopen hier nou naar de freeway toe. Er is eigenlijk niet zoveel van over. Het is misschien nog 200-300 meter. Aan beide kanten 100 meter ongeveer. En dat is alles wat er van overblijft. Maar als de borden beloven wat erop staat, dan zal het toch gerestaureerd worden. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat hier vroeger een station was, waar alle mensen uit het zuiden eigenlijk aankwamen. Hè?
6: Yes, yes, yes. John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends danced, sang, played and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Poke Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street Jimmy Davis number two. Yes, that's the place. The place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, your day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 blues festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo, 1975 blues legends in Europe, Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. This is Chicago, the place where they're

0: Die Iceman van Albert Collins. Met zijn karakteristieke gitaargeluid, hè?
1: Ja, het snijdende geluid van die Iceman. Een ijzig geluid bijna. Het is net een ijspegel, die toon van Albert.
0: Ja, het is een Texaan trouwens. Het is geen Chicago.
1: Ik kom uit Houston.
0: Ja.
1: Van Scots komt hij oorspronkelijk. En hij zat in de Dukes of Rhythm samen met Johnny Copeland. En Joe Guitar Hughes, een goede bekende van Hughes.
0: We zitten in Chicago, we zitten op Maxwell Street. Via het gesprek met onze Nando zo Merlin E. McFadden, dat sprak voor zichzelf. We steken de straat in weer over, helst hebben we gehad naar het een beetje de rustige kant, alhoewel de rustige kant van Maxwell Street.
2: Uh-huh. Okay. Thank you.
3: Thank you.
2: Nou, dat is een buurtje waar ik soms niet al te graag zou lopen noemen hier.
3: Nee, dit is. Maar alhoewel hier natuurlijk niet zoveel mensen meer bent. En hij vertelde dus ook dat er een dispuut gaande is tussen de universiteit en de burgemeester. Eerst zouden 24 wonings of 29 wonings. Weer gerestaureerd worden en dan is er weer sprake van minder en dan willen ze alleen maar weer de façade willen ze dus laten zien, een soort van fake, en dat aan de achterkant een parkeerplaats komt. Maar het is dus de plek geweest waar alle immigranten uit alle landen van Europa tot aan Zuid-Amerika, zeg maar zeggen, Mexico, naartoe gingen. En waar het een enorme mix was van mensen die heel gezellig met elkaar omgingen en ook allemaal hun eigen cultuur meebrachten. En ja, dat is nou, dat staat op het punt om weg te gaan. Nou, die mensen uit het zuiden die namen natuurlijk de blues mee en die zaten hier op straat te spelen. Maar daar is ook niks meer van over. Dus uiteindelijk, dat zegt hij ook, is de markt die is verplaatst naar de andere kant, naar Canal Street, en dan moet je over de freeway heen. En daar is een heel nieuw marktgedeelte ontstaan, waar dan op zaterdag die markt is en waar dan ook nog muziek wordt gemaakt en zo, blues zei hij. En we lopen nu hier over Helstedt, richting auto, dwars door het publiek heen. En dan heb je daar op de hoek nog de Polish sausages, hamburgers, pork chop en hot dogs.
2: Ja, Pools dus, hè?
3: Pools ja. Dus, ja. Dus je kunt zien dat hier mensen vanuit alle landen van Europa en ook heel veel. Een andere benaming is hier ook wel Jewtown. Heel veel Joden zaten en vooral veel Oost-Europese Joden. Nou, hier komen we dan weer bij het gebied van de universiteit, die de boel wil inpikken als het ware. Hè. Daar gaat het over.
2: Een contrast, hè? Groot, ja, een groot hekwerk en doorachter alles keurig opgeruimd. Ja.
3: En hier gewoon op de hoek allemaal een arme negerbevolking die. Hotdog staat tevreden. Het is te hopen dat er een beetje van overblijft. Want het is toch een historische plek. Een soort een ancient. Het is een historische plaats gewoon.
2: Een landmark, zoals zo straks ook al bij iemand zegt.
3: Ja.
4: I'm just like an old rooster. Now we are here on a hill.

0: Picking up the dial.
1: Looking Up at Dawn van een van de godvaders van de Chicago Blues. Big Bill Broomsey, de man die in de vorige uitzending had er ook al een keer over had. Die in Chicago Full Dawn heeft ook voor aankomende muzikanten. Ja, die van buiten of door naartoe kwamen.
2: Ja, dat was een goed mens. En die had ook niet zoveel moeite met dat ik daar concurrentie kreeg of zoiets. En een heleboel mensen die holt dat dan af. Want die bent bang, ja, moet lusten, er komt weer een. Die kan mij werk afnemen. Daar had Big Bill Broomsey helemaal geen muiten met. Het was een ruimdenkend mens.
1: Hmm. In Chicago ben dan ga je uiteraard ook naar een bluesclub toe. Een blueswinkel, daar komen we later nog wel een keer terecht. Bij Delmark van Bob Koestler. Cheerstudio komen we nog wel. Ja, er zijn heel veel bluesclubs, hoor. Maar die kunnen ze niet allemaal belangrijk gaan. Maar een van de meest bekende, dat is toch wel Buddy Guy's Legends. Waar hij, behalve uitstekende muziek, had, van Eddie Shorten werd er zo'n baan.
2: Ja, ja, ja.
1: Ook prima kunnen eten.
2: Ja, kunnen goed eten. Buddy komt oorspronkelijk uit Louisiana. En die keuken die heb je ook een beetje geïntroduceerd in zijn club daar. Het is een mooie club. Het zijn eigenlijk twee. Het bestaat uit twee gedeeltes. Je komt binnen. Er staat een grote bouncer uit de deur. Maar die bent ontzettend aardig. Dan krijg je merchandising en zo. En dan krijg je een lange bar. Waar wij Buddy ook nog spraken. Dat is straks weer. Dan heen een toneel en daarachterin. Daar kun je eten en kun je zitten. Het is heel anders dan hier in Nederland. Je kunt in die gelegenheid ook vaak eten. Hè, allemaal. En aan de zuidkant daar speelt ze allemaal pool. Dus het is een vrij grote club. Maar het ziet er allemaal goed uit. En rustig maar.
1: Toen ben je waren, toen was hij er zelf. Mr. Buddy Guy was niet op tour. Hij was gewoon in zijn eigen club. En ja, hij had een gelukkige gelegenheid. Niet zo lang, want ja, ik ben muzikant. Heb het druk om even met hem te praten.
3: Yeah, we are talking to Mr. Buddy Guy here in Chicago, right in his own club, Buddy Guy Legends. And I want to ask Mr. Guy, how long is this? Are you doing this Legends thing?
4: I was 10 years on the night a couple of days ago.
3: Uh huh.
4: Yeah.
3: And I'm following you from the early 60s. You've been in Holland with the American Folk Blues Festival. And you've been a couple of times in Holland. You did Groningen, the Oosterpoort Blues Festival. How did you like Holland?
4: Oh, I love Holland.
3: Yeah?
4: Yeah, I just left Holland. I was in Holland a little over a week ago.
3: Uh-huh.
4: Yeah, we played Rotterdam.
3: Rotterdam.
4: Rotterdam, right. Uh-huh. Yeah, it's, correct me. Yeah, we played Rotterdam. And I always liked the North Sea Jazz Festival. You know, that was fun.
3: That's coming up.
4: Yeah, yeah. Yeah. Well, I meet a lot of great friends there.
3: That's a great festival.
4: Yes, it is. Yes, it is.
3: It's in The Hague.
4: Oh, yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: I know you from the early and the late 60s. You've been away a few times. You've not been in Europe a couple of years, but now you're really in the picture over there. How come that you are still going strong so?
4: Well, that's all I know to do. You know? At my age, you don't change now. I'm too far gone to turn around, so I'm enjoying myself. Yeah.
3: You're one of the few legends left from the early scene, together with John Lee, I think.
4: I think me, John Lee, BB, and Otis Rush are the last four.
3: That's it.
4: Yeah.
3: There are a lot of people. Is there a good backup for you? Are there young artists that you like?
4: Oh, it's quite a few, but it's just hopefully just a matter of time before they can be exposed more than it, because blues is not exposed as much as none of the rest of the music you hear, and that hurts. But as long as we're around, we're gonna try to keep playing.
3: The press should do a little bit more on us.
4: Oh yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: That's it. You ain't got no. It's a pity for the music.
4: Right.
3: Yeah.
4: Right.
3: Okay. Thank you very much, Mr. Guy.
4: Thank you.
5: Thank you very much.
3: Op de valreep nog even een interview met Buddy Guy. We staan voor zijn club, de Buddy Guy Legends. En het was een hele leuk gesprekje. Ik ben een heel aardige man die toch even zijn tijd af wil staan. En het is een leuke tent om even rond te lopen. Leuke band was ook Eddie Shaw en de Wolves speelden daar. En ik moet zeggen, prima atmosfeer.

0: Gitaarspel van de 63-jarige Buddy Guy. Man die geboren is in Louisiana en opgegroeid is in Chicago. In zijn club Buddy Guy's Legends, net 10 jaar bestaan. Me and My Guitar was dat. Muddy Waters, The Mojo Man. Het boek met het voorwoord van Eric Clapton. Dikke pil trouwens, dit boek. Maar voor de liefhebber valt er heel veel in te lezen. Niet alleen aan bibliografische gegevens, maar ook de hele discografie die erin. Hè?
1: Ja, en dat ook per hoofdstuk wordt er bronvermelding gedaan.
0: Ja. En een hele serie trouwens, prachtige foto's.
1: Ja, dan. Ook. Ja.
0: Wel mooi zwart-wit gelukkig.
1: Ja, heel mooi.
0: Ik vind dat blues moet eigenlijk niet in kleur op die instantie.
1: Nee.
0: Waarom weet ik niet, maar... Nee, blues is zwart-wit.
1: Nee, er is nog een prachtig fotoboek overigens, mensen. Nou, daar wordt nog eens aangekomen. Nothing but the blues. Nothing but the blues, eigenlijk. Hmm. Nothing but the blues. Ook door een of andere... De meneer die dezelfde cassette van Robert Johnson samenstelde heeft. Meneer Cohn, die heeft ook dat boek samensteld. Oh, ja. Een prachtig mooi fotoboek. Wat eigenlijk ook zwart-wit is, maar ook wel eens een beetje blauw afdrukt.
0: Hmm.
1: Hele mooie foto van Memphis Minnie onder andere erin.
0: Ja.
1: Is ook een aanrader eigenlijk.
0: Nou, dan doe je dat maar in combinatie met het boek The Mojo Man van Muddy Waters. Chicago, Maxwell Street, Buddy Guy. Die hele omgeving, Southside Chicago zitten we. Ik heb een oude LP opgehaald die ook weer merkwaardig geweest. Die is volgens mij op Chess Utrecht, 1969. En die is in Europa is die deur Folk...
1: Ja, een Frans label.
0: Ja. Dat zag je best vaker dat...
1: Ja, het is merkwaardig genoeg. Bindt die blues... De bluesmensen vooral in de beginnen in Europa heel populair worden in Frankrijk.
0: Oh.
1: Memphis Slim is daar ook blijven hangen. Luther Allison heeft een tijd woont. Ray Charles is bijvoorbeeld als eerste naar Frankrijk gegaan. En had daar ontzettend veel succes.
0: Hmm.
1: Dus ik kan me zo voorstellen dat... dat Chess dat misschien daar op een of andere contact met Volk.
0: Waarschijnlijk.
1: Toen in de titel een heel bekend label.
0: Ja. Nummer wat ik weet door van afhaal, dat is Too Young to Know van Muddy Waters. Op nummer op 23 januari 1951. Zeg ik goed. Ja. Met Little Walter op de harmonica en met Jimmy Rogers op gitaar en Big Crawford ook op gitaar, maar op de bas. Dus.
1: Ja, bas, ja.

0: Too Young to Know van More Real Folk Blues, Muddy Waters. Cheers 1969. Opname in Chicago op dinsdag 23 januari 1959. En dan, ja, dan is het mooi dat je zo'n boek erbij hebt. Die legt dat is Noorse plaat. Dan, op de plaats die dat Jimmy Rogers met speelt, maar in het boek er steekt,
1: ja,
0: er helemaal niet bij. Nee.
1: Ik hoor hem ook niet eigenlijk.
0: Nee, nee. Dus, zal het er niet bij wezen, denk ik. Muddy Waters, vocal en gitaar. Little Walter op harmonica en gitaar. En ook nog speech. Hij praat dus af en toe wat tussen de deur, denk ik.
1: Ja, ja.
0: En dan Ernest Big Crawford op
1: Ja, die zat in het begin altijd bij.
0: Staande bas, denk ik, of niet?
1: Ja, ja, ja, staande bas.
0: Geen elektrische basgitaar. Chicago in die tijd, dat was een zeer muzikale stad. Je had ontzettend veel clubs geworden als ze speelden weer. Voor niet al te veel geld trouwens, want ik las in het boek van dat ze op een gegeven moment nou zo ongeveer voor $5 de man en Frederik dat ze door in de club speelden.
1: Ja, dat is inderdaad, ja, je werd gewoon toch wel uitgebuit, hè?
0: Ja. Ja. En dat ze dan ook vaak...
1: En ze pikken vaak mensen van de straat op, die gewoon op de straat stonden te spelen en die daar geld verdienen. Als dat bij die klonk, dan kwam ineens zo'n man van zo'n tent en die zei, jongens, kom maar bij mij en dan krijgen wij geld voor en zo.
0: Ja, maar Muddy heeft ook wel eens problemen gehad, laatst ik in het boek met Muddy Ward, of met Little Walter, die op een gegeven moment bij Muddy speelde, maar die ook nog op de straat speelde. En op een gegeven moment wil Muddy dat niet meer hebben, want ja, dan kunnen ze er niet meer van de baan. Maar Little Walter die zei van, ja, maar ik verdien op de straat aan tips.
1: Ja.
0: Meer als ik bij jou verdien, ja.
1: Ja.
0: Dat kun je nog, hoor.
1: Ja, zo was dat.
0: Dat was een aparte muzikale wereld, zo die 50e jaren in Chicago. Jerry Portnoy, dat is de man die geboren is, zo die 50e jaren in Chicago. Jerry Portnoy, dat is de man die

0: Jerry Portnoy, titelstuk van de cd die vorig jaar uitgekomen is. Op het Modern Blues label Poison Kisses met Duke Robillard op gitaar. Die man die is nog steeds actief, dus Jerry Portnoy.
1: Ja, die bent en Duke Robillard uiteraard ook.
0: Ja, ja.
1: Ja, Portnoy, ik heb het al keer gezegd, bij Clapton nog. Blanke
0: jongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Portnoy, hè? Dat was ook in de laatste jaren van Murray.
1: Ja, heel veel blanke jongens.
0: Dat hij veel meer met blanke mensen begon te spelen.
1: Paul Butterfield onder andere, maar die heeft niet zo lang meegedaan. Die is toen later zijn eigen band begonnen, de Paul Butterfield Band.
0: Hmm.
1: Een paar prachtige LP's maakte en met hele goede muzikanten. Ook zeer onderschatten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook de ontwikkeling in Chicago. Dat lees je in het boek ook, dat op een gegeven moment dat ze niet meer alleen voor zwart publiek speelt. Hè?
1: Nee, nee, nee, nee. Niet alleen maar het shitland circuit, zoals ze dat noemen. Weet je wel, het was in het zuiden altijd en dan moest je dan zo'n heel circuit af. Alleen maar donkere mensen kwamen. Maar nee, hij werd zo beroemd. En op de campers hadden ze hem ook natuurlijk deur. Dus op de universiteiten. En speelde hij ook vaak voor. Het blanke publiek heeft hem toch uiteindelijk ook red.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, ja, ja. En in het boek las ik ook, ik weet niet of het nou B.B. King was of John Lee Hooker, die hem ook vroeg van hoe doe je het nou als je blank publiek speelt? En toen gaf hij eigenlijk het antwoord wat eigenlijk heel voor de hand liggend is.
1: Ja.
0: Gewoon blijven spelen zoals het speelt.
1: Zoals het altijd ging, ja.
0: Want daar komen de mensen voor.
1: Ja.
0: Ja. En je ziet dat de clubs die in Southside Chicago die doorbindt. Poeh, een ding, als men in het te binnen schuurt, een bekende club.
1: Ja.
0: Nou, er staat er heel veel in, maar ja, dat lukt me niet zo goed te kopen.
1: Nee, dat ben ik ook weer.
0: De clubs worden ze weer geweest, maar die waren er toen nog niet. Buddy Guys bijvoorbeeld.

0: Checkerboard.
1: Ja, Checkerboard, ja.
0: Checkerboard, maar dat was een van de bekendste.
1: Legends was er nog niet. Nee. Maar Chicago Blues wel, dat is ook wel heel sterk. Dat is er ook al heel lang, hoor. Hmm. Dat is een zo'n kleine club. En, dus ben, en nou ja, de, in, als je in Chicago bent, ga er maar zijn. Er bent nog een stuk of 10 leuke clubs.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: In Chicago, daar is een hele bijzondere straat. Waar is namelijk bom met wegdek een treinloop.
1: Ja, ja. En welke straat is dat? Het is een heel aparte naam. Het heet Wabash.
0: Wabash Avenue.
1: Wabash Avenue.
0: En aan Wabash Avenue, daar is een winkel.
1: Ja. En is de winkel van Mr. Bob Koester. Of zoals wij al zeiden, bijna onkel Bob werd het. Want de man was heel familiair. Maar hij heeft een prachtige zaak en hij is de baas van Delmark Records.
0: Dat is een heel legendarisch platenlabel op het gebied van blues en jazzmuziek. En volgende week een zeer uitvoerig, maar ook vooral een buitengewoon boeiend gesprek met de eigenaar, de man die al vanaf de 50 jaar doorin zit, Bob Koestler, in de nieuwe aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Aflevering van vandaag, die weer maakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kunt tot stand komen dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer. Tot dan.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Na een trip naar Engeland schreven Harry Musquet en Eelco Gelling een nummer over een adres in Londen. 116A Queensway in de wijk Bayswater. En daar woonde Harry Musquet's vriend, bluesartiest Alexis Corner. QB in the Blizzards, 160A Queensway.

Cluby and the Blizzards, 116A Queensway. Chicken Check, dat is een band uit Birmingham onder leiding van zanger-gitarist Stan Webb. De band had een hele grote hit met I Rather Go Blind, toen nog met zangeres Christine Perfect, maar die vertrok later naar Fleetwood Mac en vanaf dat moment was oprichter Stan Webb de frontman. Het komt van het album Pluckin' Good, Chicken Check, Broken Hearted Melody.

Chicken Check, Broken Hearted Melody. Luther Allison uit Arkansas leerde het vak in Chicago van Freddie King, Otis Rush en Muddy Waters. Hij woonde ruim 20 jaar in Parijs en hij speelde heel regelmatig in Duitsland, Zwitserland en in Nederland op het North Sea Jazz Festival. Terug in Amerika bleek hij ongeneeslijk ziek en even later overleed hij. Luther Allison, Good Morning Love.

Luther Allison, Good Morning Love. De Cadillac Blues Band komt uit Freiburg in Duitsland. Het is de band van gitarist Uwe Herschulte en de Amerikaanse zanger Joe Fisher. En de band begeleidt veel Amerikaanse bluesartiesten tijdens het toeren door Europa. Dit komt van het album Starting Out. De Cadillac Blues Band, Remembering Love.

Cadillac Blues Band, Remembering Love. Bernard Ellison, dat is de zoon van Luther Ellison. Hij begon in de band van zijn vader en later speelde hij bij Johnny Winter, Coco Taylor, Jeff Healey, Mike Cito en Stevie Ray Vaughan. Het komt van zijn album Hang On, Bernard Ellison, Going Down.

Bernard Allison, Going Down. Dave Kelly, dat is een Engelse blueszanger en gitarist. Hij is een leerling van Tony McPhee van de Groundhogs. En tegenwoordig is Dave Kelly de gitarist van de bluesband, de band van ex-Manfred Mann-zanger Paul Jones. Maar daarnaast heeft hij ook nog een eigen band met muzikanten uit de bands van Chris Farlow, Frankie Miller, The Pretty Things en Family. De Dave Kelly Band. It Hurts Me Too.

Dave Kelly Band, It Hurts Me Too. Het blijft een vreemde zaak dat een nuchtere blueszanger uit Drenthe onder de indruk was van een flamboyante popartiest uit Londen. En als een soort excuus was het argument van Harry Musquet dat Elton John van huis uit een bluesmuzikant was. Elton John, Leave On.

Elton John, Live On. Duke Robillard uit Rhode Island was de gitarist van Room Full of Blues en later van de Fabulous Thunderbirds. Met zijn eigen band staat hij onder contract bij het Canadese label Stony Plain en hij leende voor deze opname de blazerssectie van Room Full of Blues. Duke Robillard. I don't want to say best wishes.

Duke Robillard, I don't want to say best wishes. Sue Foley, dat is een vrouwelijke bluesgitarist uit Canada, maar ze opereert tegenwoordig vanuit Austin, Texas. En ze nam dit nummer van bluescomponist Willie Dixon op in Louisiana. Sue Foley, same thing.

Nigel Foley, Same Thing. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Curtis Salgado uit Portland in Oregon was een ervaren zanger, hoor. Hij heeft al gezongen bij de Robert Gray Band, Santana en Roomful of Blues. En hij maakt topalbums als soloartiest met bluesproducer Tony Brownagle. Dit is een bewerking van een oud soulnummer van Don Bryant. Curtis Salgado, I Want Everyone.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harris Blues. Muziek van over de hele wereld eigenlijk in deze uitzending. Vanuit Ierland, vanuit Amerika, vanuit Nederland, maar ook vanuit Drenthe zelfs. Heel gevarieerde muziek. Mooi oud stuk van Dan Penn en Donny Fritz in de uitvoering van Rick Meijer. Hij nog niet van gehoord, maar dat komt straks wel. Maar we beginnen met Amerika, een zangeres uit Amerika. Al een beetje op leeftijd, 75 jaar, Trudy Lynn. En ze heeft nog steeds Trouble With Love.

Trouble with Love van Trudy Lynn van de CD Golden Girls. Steve Krasse op de mondharmonica en Anson Funderburk op de gitaar. Een krasse dame, deze Trudy Lynn. Een krasse heer ook, de volgende. Dat is Delbert McClinton. Die is al over de 80. Is, ja, denk een dikke 80. Ik dacht dan die van 1941 was. Dezelfde geboortejaar als Harry Musquet. Harry was altijd weg van Delbert McClinton. Heeft me een paar keer ontmoet in Utrecht tijdens de Blues Estafette. Dit is een nummer wat Harry ook wel uitgevoerd heeft. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Delbert McClinton van de CD Outdated Emotions.

dit is een hele relaxte versie van het nummer van John Lee Hooker. One Scotch, One Bourbon, One Beer in de uitvoering van Delbert McClinton. We gaan naar een andere man toe, een wat jongere, William Beckman. Hij komt uit Texas, uit Del Rio, met ja, nogal wat Mexicaanse roots, eigenlijk kunt zingen. Hij heeft een cd gemaakt waar als ja, mensen van vroeger een beetje op eerd worden. Of van vroeger, maar op eerd wordt. Bijvoorbeeld in het volgende nummer. Je kent het vast en zeker. I'm on fire.

Nou, best een leuke uitvoering van het nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire. In dit geval uitgevoerd door William Beckman van de cd Faded Memories. Herinnering die een klein beetje vervaagt, maar op deze manier dan keert ze weer terug, de herinnering aan Bruce Springsteen. Nou, de herinnering aan John Hyatt die bleef levend in het volgende nummer. Een nummer van Ryan Sheridan. Dat is een Ier trouwens. Dat is geen Amerikaan, maar is een Ier die ook veel in Europa toert. Hij is begonnen ooit als danser van de groep Riverdance. Maar later is hij gitaar gaan spelen en gaan zingen. En maakt hij mooie cd's. Ryan Sheridan van de cd Americana, Have a Little Faith in Me.

Americana uit Ierland van Ryan Sheridan met een cover van het nummer van John Hyatt, Have a Little Faith in Me. We gaan weer naar de Texas Blues van Randy McAllister. Geboren in Houston, heeft al een stuk of denk ik 13, 14 cd's gemaakt. En de nieuwe cd die past goed in deze tijd, met als titel namelijk Power Without Power. Energie zonder energie zou je kunnen zeggen. Nou, dat past wel. Door van het nummer Surprise.

Ja, best wel een verrassing eigenlijk. Dit werk van Randy McAllister. Vaker hoorde je hem met wat stevige blueswerk, veel gitaarwerk. Hij zal drummer mondharmonica spelen. Maar de stevige blues is een beetje zijn handelsmerk. Maar dit is een hele andere kant van hem. Vandaar ook Power Without Power. Randy McAllister. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7. En donderdag soms tussen 10 en 11. Jawel, er kwam een nieuwe cd op tafel. Een cd van Rick Meijer. Ik ken hem verder niet, maar als je dan wat gaat lezen over Rick Meijer, dan klinkt dat wel heel interessant. Man die geboren is in Leeuwarden, opgegroeid in Sint-Jacobi-parochie. Het Beeld in Friesland. Het Texas van het Noorden, zoals ze dat ook wel noemt. Althans, zoals Bottleneck Jack dat noemt, die we een aantal weken terug in de uitzending draaien. Hij komt dus een beetje uit diezelfde wereld van, zeg maar, toch wat eigenzinnig volk. Hij heeft ook een tientje speel bij Erwin Java. Gaf les aan de gitaarschool van Erwin Java. Werkte ook met Pieter Wilkens. Dus ook echt Fries waar ik deed hij wel. Maar hij is nu met een eigen cd uitgekomen. Waar heel veel andere mensen aan meewerkt. En wordt een heel mooi nummer opstiet wat geschreven is door Dan Penn en Donnie Fritz. Namelijk Memphis Woman and Fried Chicken.

0: Ja, een mooi Memphis soundje van Rick Meijer. Gewoon uit Friesland, uit het beeld uit Sint-Jacobi parochie. Van de nieuwe cd die hij uitbracht. Van solo cd, gewoon simpelweg genaamd Rick Meijer. Het origineel, dat is van Dan Penn en Donny Fritz. En Dan Penn, dat is een bekende singer-songwriter. Maar vooral een songwriter eigenlijk. Schreef heel veel samen met Spooner Oldham. Hele bekende nummers als The Dark End of the Street. En Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef ook Cry Like a Baby, wat wij weer kennen van The Box Tops bijvoorbeeld. De letter van The Box Tops. Nou, heel veel heeft hij geschreven. Maar onder andere dus ook Memphis Woman en Fried Chicken. Dit is uit 1994.
1: I see the sign, Memphis 25 miles. Goes like this.

Uit 1994, Dan Penn met het origineel van Memphis Woman en Fried Chicken. En door bent de blazers die bent in het origineel komen. Terwijl bij Rick Meijer, dan bent de achtergrondkoortje, zeg maar. En wel mooi dat het orgel wat hierin zit. Misschien wordt dat wel bespeeld door Donny Fritz. Want Dorf is samen dat nummer met de Schrim, Dan Penn en Donny Fritz. En die was organist, keyboardspeler, altijd bij Chris Christofferson. Daar heb ik geloof ik wel 40 jaar bij gespeeld. Maar was ook zelf een goede singer-songwriter. Vooral een goede songwriter. Schreef onder andere nummers voor Charlie Ritz en Jerry Lee Lewis. En hij speelde ook in film. Pat Carrot en Billy the Kid. En bijvoorbeeld Convoy. Maar ook in A Star Is Born. Donny Fritz, hij is overleden in 2019. Dit is uit 2015 van de cd Oh My Goodness, Memphis Women and Fried Chicken.

tot drie mooie uitvoering van Memphis Woman en Fried Chicken. En dat allemaal naar aanleiding van een nieuwe cd van Rick Meijer. Dus dan kun je zien wat hij teweeg brengt. De originele uitvoering uit 1994 van Dan Penn. En een uitvoering van Donny Fritz uit 2015. En ja, de achtergrond van die Amerikaanse mensen, in dit geval, dat is de Muscle Shoals studio in Alabama. En daar komt die lekkere lome sfeer, die komt er vandaan. De zuidelijke sound, zou je kunnen zeggen. Nou, Mary Couchet, dat is wat anders. Dat komt nog wat verder naar het zuiden toe. Die komt uit New Orleans. Door is ze eigenlijk terecht te komen, want ze is als kind te vondeling gelegd. Opgegroeid in niet al te beste omstandigheden. Dat zit ook wel een beetje in haar muziek, is dat wel een beetje vervat. Haar nieuwe album heet Dark Enough to See the Stars. Ja. Dat zegt al iets. En het nummer heet Fall Apart World.

Ja, gewoon goede muziek. Gewoon goede muziek. Het klopt gewoon. Goede tekst en goede muziek erbij. Het giet ergens over. Mary Couchet van de cd Dark Enough to See the Stars. En door van Fall Apart World. Ding die, ja, als ding niet meer klopt, dan klopt het niet meer. Heel wat anders. Railroad Earth. Een bandje uit Amerika. Nou, bandje. Het is wel een band van 7 of 8 man, geloof ik. Die een beetje de wereld, de roots hebben in de... In de bluegrass muziek, maar ze pakten wel van alles bij. De laatste album was nu 2017, Captain Nowhere. Ze hebben nou weer een nieuwe uitgebracht. Een aantal 5 jaar stil geweest, waarschijnlijk ook met corona te maken heeft. En die is geproduceerd door Anders Osborne. En dat is in Amerika een hele grote Railroad Earth met de Blues Highway.

Ja, het gaat over bluegrass en niet over blues. De Blues Highway van Railroad Earth van haar cd All for the Song. De Blues Highway. In Drenthe hebben we de Hondsrug Highway, de N34. Misschien moeten we daar ook maar eens een lied over maken. Edgar Winter, dat is de broer van Johnny Winter. En Johnny Winter die is een jaar of wat terug overleden in Zwitserland, terwijl hij op tour was. En er is nou een cd uitgekomen, een hommage aan Johnny Winter. En die is gemaakt dus in broer Edgar. Met allerlei andere artiesten erbij. Geweldig veel andere mensen werkten er met. Warren Haynes, Cap Moe, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Joe Walsh, Derek Trucks, Doyle Bramhall, Robin Ford, Joe Bonamassa, noem ze allemaal maar op. Nou, dit is een nummer van Johnny Winter uit 1969. En Billy Gibbons van ZZ Top en Derek Trucks, die speelde erop met. Op I'm Yours and I'm Hers.

Een nummer van Johnny Winter uit 1969. U voerde Edgar Winter samen met onder andere Billy Gibbons en Derek Trucks van de cd Brother Johnny. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En bij besluit met een nummer uit Drenthe. Ik had dan begonnen al gezegd, er zit ook een Drents nummer bij, maar niet in het Drents, maar uit Drenthe. Cube in the Blizzard van de cd Groeten uit Grollo, de LP Groeten uit Grollo, 1967. King of the World.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Eddie Campbell, dat is een bluesgitarist uit Mississippi. Hij ging naar Chicago en daar was hij de gitarist bij Howlin' Wolf, Little Walter, Johnny Taylor en Jimmy Reed. En hij speelde bij Willie Dixon Chicago Blues All-Stars. In 1984 verhuisde hij naar Europa. Hij woonde eerst enige tijd in Nederland, later in Duitsland. En na 10 jaar keerde hij terug naar Amerika. Eddie Campbell, Why Do You Treat Me Like You Do?

Eddie Campbell, Why Do You Treat Me Like You Do? Het was een single in 1963 van Dede Warwick, maar in hetzelfde jaar was het een hit voor Betty Everett. Het werd ook nog gecoverd door Tina Turner, Little Milton, Linda Ronstadt, Van Halen, Elvis Costello, Reba McEntire en Dolly Parton. En de versie van de Swinging Blue Jeans uit Liverpool eindigde op 3 in Engeland. De Swinging Blue Jeans, You're No Good.

De Swinging Blue Jeans, You're No Good. Ernie Johnson, dat is een blueszanger uit Louisiana. Hij ging naar Dallas en daar werd hij de zanger van de Soul Brothers. En hij is een neef van blueslegende Ivory Joe Hunter. Hij werd ontdekt door songwriter en producer Fats Washington voor zijn eigen label Movin' Records. Ernie Johnson, In These Very Tender Moments.

Ernie Johnson, Indies Ferry, Tender Moments. Billy J. Kramer en de Dakotas uit Liverpool namen de nummer op van Paul McCartney en John Lennon. Het komt van het album Little Children. Het was een top 5 hit in Engeland en het eindigde 30 in Amerika. Het werd opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen onder leiding van John Lennon. Billy J. Kramer en de Dakotas, I'll Keep You Satisfied.

Billy J. Kramer en de Dakotas, I'll Keep You Satisfied. Fred Neil, dat is een singer-songwriter uit Miami. Hij nam een eigen compositie op en het nummer eindigde 51 in Amerika. Maar de cover van Nielsen werd de nummer 1 hit in Canada en eindigde 2 in Amerika. En het werd ook nog opgenomen door Crosby, Stills en Nash, Neil Diamond, Willie Nelson, Bill Withers en Stevie Wonder. Maar dit is het originele exemplaar van Fred Neil. Everybody's Talkin'.

Fred Neil, Everybody's Talking. Freddy and the Dreamers, dat was een rammelend bandje uit Manchester. En de compositie is van Freddy Garrity, de zanger van de band. En het is niet te geloven, maar het werd een nummer 1 hit in Amerika en in Canada en het nummer 2 in Engeland. Freddy and the Dreamers, I'm telling you now.

Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. Otis Redding uit Georgia deed in Macon iedere week mee aan talentenshows en hij was als gastzanger en chauffeur verbonden aan de band Johnny Jenkins en de Pijntoppers. Maar in 1962 kwam zijn debuutsingle uit, These Arms of Mine, en dit nummer haalde alleen de hitlijsten in Amerika. Otis Redding, I Love You More Than Words Can Say.

Otis Redding, I Love You More Than Words Can Say. Componist Mitch Murray bood het nummer aan Adam Faith en de Roulettes, Brian Poole en de Tremolos en de Beatles, maar die bands zagen er helemaal niets in. Jerry en de Pacemakers wilden het wel proberen. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, de nummer 1 de 6 in Canada en 9 in Amerika. Jerry en de Pacemakers, How Do You Do It?

Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It? De Italiaanse zanger Sucro zong een album vol met beroemde gasten zoals Sting, Jeff Beck, John Lee Hooker, Ilse de Lange, Eric Clapton, Tom Jones en Solomon Burke. Dit is Sucro met B.B. King. Hey man, sing a song.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Fort Smith van de Joe Stem Band is het album van deze week. En Joe Stem groeide op langs de oevers van de Illinois River, op het platteland in de Midwest, ver van Chicago. En hij bedacht zelf een naam voor zijn muziek: Black Dirt Country Rock. De Joe Stem Band, Shoulder Side of the Road.

Joe Stamp Band, Shoulder Side of the Road. Het komt van het album Stay With The Hollies. En het was het antwoord uit Manchester als reactie op alle succesvolle bands uit Liverpool. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, het nummer 5 in Nieuw-Zeeland, 8 in Zweden, 24 in Australië en 107 in Amerika, The Hollies. Here I

The Hollies, Here I Go Again. Soulzanger Wilson Pickett reisde in 1970 naar de Sigma Sound Studios in Philadelphia om zijn album In Philadelphia op te nemen. Het nummer is geschreven door zijn pianist Eugene Dozier en de opname stond onder leiding van producer Tom Bell en hij was de man achter de beroemde Philly Sound. Wilson Pickett, Days Go By.

Wilson Pickett, Days Go By. Het nummer is geschreven door Sonny Bono uit het duo Sonny and Cher. En in 1963 was het een single van Jackie De Shannon. Er verschenen covers van Smokey, Del Shannon, Tom Petty en de Heartbreakers, Willie DeVille en Paul Weller. En de versie van de Searchers van de nummer 1 hit in Engeland, Ierland en Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 5 in Zweden, 8 in Duitsland en Noorwegen en 13 in Amerika. De Searchers, Needles and Pins. MUZIEK

The Searchers, Needles and Pins. Joe Diffie uit Oklahoma, dat is geen grote naam in Nederland, maar de man had 35 hits in Amerika, waaronder 5 nummer 1 hits. En dit komt van het album Life's So Funny en het nummer werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Hij overleed in 2020 aan de gevolgen van corona. Hij werd 61 jaar. Joe Diffie, Bigger Than The Beatles.

Joe Diffie, bigger than the Beatles. De Birds uit Los Angeles werden groot met covers van Bob Dylan. En dit was een nummer geschreven door folkzanger Pete Seeger. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 3 in Canada, 8 in Duitsland, 15 in Nederland en 26 in Engeland. De Birds, Turn, Turn, Turn.

The Birds, Turn, Turn, Turn. John Bottomley uit Canada was zanger van de band Tulpa. Maar in 1991 ging hij verder als singer-songwriter. En in 1992 werd hij als gekozen tot Most Promising Vocalist in Canada. Maar in 2011 pleegde de zanger zelfmoord. John Bottomley, I Drifted by the Creek.

John Bottomley, I Drifted by the Creek. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is de zoveelste hit uit de koker van 10cc basgitarist Graham Goldman en het werd een wereldhit voor Herman's Hermits uit Manchester. Het was een nummer 1 hit in Noorwegen, Nederland, Oostenrijk en Australië. Het nummer eindigde 2 in België, Finland, Nieuw-Zeeland, Zweden en Duitsland, 4 in Zwitserland, 7 in Engeland, 35 in Amerika. Herman's Hermits, No Milk Today.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. 2021, dat wordt het jaar van Harry Musquet. 80 jaar geleden, 10 juni, werd hij geboren. En helaas 10 jaar terug in 2011 is hij overleden. Dat ging niet ongemerkt voorbij, ook in Harry's Blues niet. En in deze uitzending aandacht voor één nummer, So Many Roads, in drie verschillende uitvoeringen waarbij Harry Musquet betrokken is. Maar we beginnen met Blackstone Cherry, met Don't Bring Me Down.

Ja, een tamelijk heavy begin van Harris Blues. Met deze band uit Kentucky, Amerika. Blackstone Cherry van de nieuwe CD The Human Condition. En het nummer dat klonk vast en zeker bekend in de oren. Want het is origineel van ELO, Electric Light Orchestra. Compositie van Jeff Lynne. We gaan terug naar de blues, naar de echte blues. En, ja, een vertolking van de blues in elk geval. De Precinct Blues van Sunhouse, een echte klassieker. In de uitvoering van John Teskey en S. Grunwald. En John Teskey, dat is een van de leden van de Teskey Brothers. Uitstekende band en dit is ook een hele mooie uitvoering.

Ja, mooi werk. Hartstikke mooie danen van John Teske en Ash Grunwald van de CD Push the Blues Away. Er staat veel eigen werk op en twee nummers van twee klassiekers, zeg maar. Een van Elmo James en de andere dus van

Turnhouse, The Preaching Blues. Nog iemand die de sporen in de muziek al meer dan verdiend heeft. We hadden het zo straks even over de man van ELO, van Jeff Lynne. Maar Steve Lukather, dat is de man van Toto. Ook zo'n band die al jaren metgiet. Maar waarvan de mensen ook graag wat solo doet. Dat geldt voor de zanger Joseph Williams, maar ook zeker voor Steve Lukather, die ook bij allerlei andere projecten al middendoen heeft. Dit is een nummer van zijn nieuwe cd van Steve Lukather, I Found the Sun Again. En het nummer wat we draaien, dat is Run to Me.

solo-project van Steve Lukather, de gitarist van Toto, de CD I Found the Sun Again. Want die op heel veel sessies speelt daar, onder andere bij Thriller van Michael Jackson, maar ook als lid van de All-Star Band van Ringo Starr. En in die hoedanigheid was hij in 2019 was hij nog in Grollo zelfs, Steve Lukather. Later was hij in Zeeland, maar dan kreeg hij een award. Russell Morris, dat is een man uit Australië. Ja, we hebben een beetje met Australië. Dion Teske ook Australië, Russell Morris ook. Een wat older man, die dik in de 70, maar die in Australië heel bekend is, omdat hij door heel veel donen heeft voor de, zeg maar, de oorspronkelijke cultuur van Australië. Hij heeft een aantal cd's overgemaakt. Maar is nu met een nieuwe cd uitgekomen, die geproduceerd is door de producent van Bruce Springsteen, Nick de Didia. De cd die heet Black and Blue Heart en door van Asleep at the Wheel.

Een man die zijn carrière al meer dan 50 jaar geleden begon in Australië. Komt ook uit Australië. Russell Morris. Het nummer Asleep at the Wheel van de cd Black and Blue Heart. Toch wel knap dat je nog zoveel jaar dat je nog weer met nieuw werk kunt komen. Clarence Carter. Dat is een naam die de echte liefhebbers wel wat zegt. Maar ik had niet veel van hem gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn kleinzoon die zocht het materiaal uit. En die kwam ermee aanzetten met Part-Time Love. Clarence Carter, een man die blind geboren is. En die in het begin altijd optrad samen met Calvin Scott. Was het een duo. Alleen nog in 50 jaar, want hij is uit 1936. Kregen ze met z'n beiden een zware auto-ongeluk. En daarna is hij helaas single deuren gegaan. Alleen nog deuren gegaan. Niet dat hij nog zo heel veel succes had. Later kreeg hij merkwaardige wies wat meer succes, maar dan op een indirecte manier. Want zijn muziek werd nogal gebruikt door hip-hop muzikanten. Een nummer van hem, Back Door Santa, kerstnummer waarschijnlijk. Dat is gebruikt in een sampler van Run DMC in het nummer Christmas in Hollis. Maar we gaan naar de originele blues van Clarence Carter. Hier is hij met Part-Time Love.

1968 was dit. Clarence Carter met Part-Time Love. Nou, dat is afwisselende muziek in ieder geval tot nog toe. Van Blackstone Cherry, dat was een soort hard rock in de ELO-stijl. De mooie blues van John Teske en Ars Grunwald. Steve Lukather, ja, dan blijf je toch een beetje in de sfeer van Toto. Russell Morris met Asleep at the Wheel en Clarence Carter. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag van 6 tot 7 en op donderdagavond van 10 tot 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, dat zullen wij normaal zeggen, maar dit is hetzelfde nummer en het is ook dezelfde artiest, maar wel drie verschillende uitvoeringen. Het gaat over het nummer So Many Roads, wat voor het eerst uitgebracht is in 1967 op de LP Groeten uit Grollo. Maar er kwamen nog drie andere versies, nee, nog twee andere versies. In 1986 kwam er een versie en in 2000 kwam er een versie. Maar daarover straks meer. Eerst het origineel uit 1967, QB and the Blizzard met So Many Roads.

Groeten uit Grollo. 1967, Cube in a Blizzard, So Many Roads, met Herman Brood op de piano. Nou, de volgende dan speelde iemand anders op de piano. Dat is Helmich van der Vecht. Opnam in 1999 of 2000 in die buurt. Live opnam in de Amer, in Café de Amer in Amen. En Daniel Loewis, dat is de man die dit nummer eigenlijk vertolkt. De tweede versie van So Many Roads.

van de CD Hotel Grollo. Daniel Lewis op gitaar en Helmi van der Vecht op piano's. De tweede versie van So Many Roads. De derde versie die is uit 1986 en die komt van de LP Rimshots in the Dark. En dat was de LP die opende is in studio Spitsbergen met Jan-Willem Ludolf. En dat was de opname waarbij de breuk tussen Harry Musquet en Eelco Gellink eigenlijk definitief was. Die gewoon uit elkaar, want er was ja, dermate groot cultuurverschil tussen de beide mannen van dat leidde tot een heftige breuk. Toen kwamen de Nee-mensen in beeld. Erwin Java die nam de gitaar over. Gino Jansen op bas die was er al bij. Mello Kleisma speelde gitaar. En op keyboards, dat was David Gardeur. En dat was een Franse jongen die een tikje bij Musquet speelde. Bij de Musquet Band. En misschien was hij wel verantwoordelijk voor deze hele bijzondere versie van So Many Roads.

Een bijna symfonische uitvoering van So Many Roads uit 1967. Dat was het origineel althans. Deze uitvoering die was uit 1986. En door nog een uitvoering, of door tussendeur een uitvoering van Cuban the Blizzard met Daniel Lewis uit het jaar 2000 van de CD Hotel Grollo. Drie keer dus So Many Roads en ook drie keer Harry Musquet, maar met allerlei andere bezettingen erbij. We gaan weer terug naar de wat meer Amerikanen, wat meer country-achtige muziek die ook een plek heeft in Harry's Blues. Morgan Wallen hebben we het dan over. Dat is een man die, singer-songwriter, die nog niet zo heel veel gedaan heeft, maar komt uit Tennessee, Sneedville in Tennessee. Dit is een single die hij uitgebracht heeft in afwachting van een CD, een album. More Than My Hometown.

More Than My Hometown. Morgan Wallen, een nieuwe cd van deze man. Nee, single. En er komt een cd uit, dat had ik al gezegd, geloof ik. Hè? Dangerous, de double album, dat is de cd die uitkomt van Morgan Wallen. Een van de nadelen dat allerlei dingen op dit moment gesloten bent, podia dat die dicht bent, is ja, dat je mensen niet meer ziet. Diana Jones was bijvoorbeeld eigenlijk nou elk jaar, nou nee, maar toch wel een geregelde gast in de Amer in Amen. Geweldige zangeres uit de Appalachians in Amerika, met een hele bijzondere stem, een hele ja, hoge, hele kenmerkende stem. Maar gelukkig heeft zij een nieuwe cd uitgebracht, de cd Song to a Refugee. En dat is niet zo'n verwonderlijke titel eigenlijk voor een cd, want ze is zelf een, ja, niet een vluchteling, maar wel een ja, iemand die ergens anders ondergebracht is, zeg maar. Dat giet haar zeer ter harte. Dat merk je ook wel in het volgende nummer, wat ze samen zingt met Steve Earle onder andere, en Peggy Seeger en Richard Thompson, die zingt daar ook om mee. En dat giet echt over vluchtelingen. The Song to a Refugee, de titel van de cd, en het nummer heet dan We Believe You.

een pleidooi voor vluchtelingen om hun verhaal dan maar schoon te geloven wat ze vertelt. En niet overal van alles en nog wat achter te zien, zoals de tegenwoordig vaker gebeurt. Diana Jones was dat, van de nieuwe cd die zij uitgebracht heeft. Song to a Refugee, een lied voor een vluchteling. Mooi, heel mooi nummer. Robin Ludwig, dat is een dame uit Texas, die uit een bekende muzikale familie komt, van Bruce Robinson, Charlie Robinson. Ze heeft een cd uitgebracht, de cd Lake Charles. Dat is een heel groot meer in de buurt van New Orleans. En door van het nummer Greyhound.

0: En door Giet, de Greyhound Bus. Robin Ludwig van hun cd Lake Charles. En het klinkt wel een beetje als Lucinda Williams. Die trouwens ook een nummer gemaakt heeft wat Lake Charles heette. Het is Blues, we zijn aan het eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de jongere generatie. Net als vorige weken. Sander Blaxel, die dat voor mij uitgezocht heeft. Een nummer van Muddy Waters. Nou, altijd goed natuurlijk. Muddy Waters, een van de legendes uit de blues. Een nummer wat hij schreef heeft eigenlijk een beetje als een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En dit heet dan The Man is Boy.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Mighty Sam McLean was een uitstekende blueszanger, maar kreeg in de herfst van zijn leven pas de waardering die hij verdiende. Dit komt van het album Journey en het is een bluesuitvoering van een Sam Cooke nummer. In 2015 overleed Mighty Sam McLean in New Hampshire. Hij werd 72 jaar. Mighty Sam McLean, Change is Gonna Come.

0: I keep hearing this voice inside of me. I keep hearing this voice inside of me. Tells me to hang on in there. Hang on in there. Hang on in there, my child. Because your change is gonna come. Look out, y'all.
1: Mighty Sam McLean, Change is Gonna Come. Het is een compositie van de Franse zanger Claude François. En Richard Harris had een hit met de Engelse vertaling. En Elvis Presley nam het op voor zijn album Good Times. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer echte 4 in Engeland. 5 in Ierland. 9 in Nederland. 10 in Australië. En 12 in Nieuw-Zeeland. Elvis Presley, My Boy.

Elvis Presley, My Boy. John Farnham komt uit Dagenham, onder de rook van Londen, maar hij verhuisde met zijn ouders naar Australië en tussen 1982 en 1985 was hij daar de zanger van de Little River Band. Hij heeft intussen 31 hits in Australië, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland en Amerika en dit komt van zijn album Romeo's Heart. John Farnham, Don't Let It End.

John Farnham, Don't Let It End. Het is een compositie van Ian Sutherland van de Schotse band The Sutherland Brothers and Quiver. Het werd de nummer 1 hit in België, Ierland en Nederland. Het nummer eindigde 3 in Zuid-Afrika, 5 in Engeland, 28 in Australië en 71 in Amerika. The Sutherland Brothers and Quiver, Arms of Mary.

De Sutherland Brothers and Quiver, Arms of Mary. En we blijven nog even in Schotland, want Travis is een band uit Glasgow met zanger Francis Healy en gitarist Andy Dunlop. Het komt van het album The Man Who, waarmee de band in 1999 definitief doorbrak. Travis, Driftwood.

Travis, Driftwood. Het is een single uit 1976 van de Engelse zanger Billy Ocean en het werd een wereldhit. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in Australië, 6 in België, 7 in Denemarken, 9 in Zweden, 10 in Noorwegen, 11 in Nederland, 13 in Nieuw-Zeeland, 16 in Duitsland en 22 in Amerika. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Cry Alone van de Dawn Brothers is het album van deze week. En de Dawn Brothers en De Wolf werken nog steeds nauw samen. De bands brachten zelfs twee gezamenlijke singles uit. Double Cream en Neighbor. En ook traden de bands samen op tijdens het North Sea Jazz Festival. De Dawn Brothers, Don't You Weep.

The Dawn Brothers, Don't You Weep. Het album Into the Blues was de ultieme egotrip voor de Engelse zangeres Joan Armatrading. Ze gebruikte alleen drummer Miles Bolt. Alle andere instrumenten bespeelde ze zelf. Joan Armatrading, Baby Blue Eyes.

Joan Armour Trading, Baby Blue Eyes. Bijna alle nummers van Bob Dylan leverden een vermogen op aan royalties. Dit nummer werd gecoverd door Guns N' Roses, Eric Clapton, Roger Waters, Tracy Chapman, Brian Ferry, Dolly Parton, Warren Zevon en Freddie Fender. Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door.

Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. De Texaanse zanger CeCe Hill was in 1984 betrokken bij een ernstig verkeersongeval. En na zijn herstel in het ziekenhuis begon hij met een optreden in de Longhorn Ballroom in Dallas. En na afloop overleed hij aan een hartstilstand. Hij werd 48 jaar. CeCe Hill, Early in the Morning.

Sweet Love, You Took the Words Right Out of My Mouth. In 2020 verscheen het album Rita, een mooi verzamelalbum van Aretha Franklin met 20 beroemde nummers. Today I Sing the Blues, Respect, Chain of Fools, Think, A Change is Gonna Come. En dit is Aretha Franklin met I Never Loved a Man.

Aretha Franklin, I Never Loved a Man. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Er kwam een fonkelnieuw album uit van bluesveteraan Buddy Guy. Ain't Done With The Blues, opgenomen in Nashville met drummer Tom Hambridge, gitarist Rob McNally en pianist Chuck Leavell. En als gasten doen mee Joe Bonamassa, Chris Stone, Kingfish Ingram en Peter Frampton. Buddy Guy, Send Me Some Lovin'.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Afgelopen maand overleed Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. Vandoor dat we in 3 keer in scheepsrecht het nummer House of the Rising Sun in 3 uitvoeringen laten horen. Verder nog muziek van een nieuwe cd van Robert Plant, van Buddy Guy van Hardened and Tempered, van Henry Gray en Bob Corritore, maar we begonnen met Sherman Robinson uit 1998, Going Back Home.

Going Back Home van Sherman Robinson. De man uit Louisiana, die jarenlang speelde bij de Tzadiko-band van Clifton Chenier aan Rocking Doopsie en later nog van Terrence Simeon. Maar Dono is hij solo gegaan en heeft mooie dingen gemaakt. Heeft ook veel bij andere mensen gespeeld. Goed gitaarwerk, onder andere op Graceland van Paul Simon speelde hij gitaar op. Maar dit is van zijn solo CD uit 1998, Going Back Home. Henry Gray en Bob Corritore. Henry Gray, bluespianist die 40 jaar overleden is. Bob Corritore, een mondharmonica speler. En dit is een beetje, ja, Bob Corritore, die heeft dat initiatief genomen voor deze CD, From the Vaults. Een CD die 40 jaar uitgekomen is met een beetje het verzamelde werk, zeg maar, van Henry Gray. Dit is Cold Chills.

Ja, de mondharmonica van Bob Corritore en de piano van Henry Gray van de CD From the Falls. Een beetje ouderwetse blues, zou je kunnen zeggen, maar wel hele authentieke blues. Vulnerer is natuurlijk Robert Plant en Patty Griffin. Dat is van de CD Digging Deep, Subterranea. Nou ja, zeg maar wat overbleven is uit het verleden. Robert Plant, de oude zanger van Led Zeppelin, maar die later ook heel veel dingen solo gedaan heeft. Onder andere met Alison Krauss. In dit geval dus met Patty Griffin, Too Much Alike.

Ja, dit is duidelijk de country-invloed die bij Robert Plant toch heel vaak aanwezig is. Zeker toen hij die cd met Alison Krauze merken heeft. Ik weet niet of dit een take-off is van die cd, maar het zal me niet helemaal verbazen. Want ik heb ook de indruk dat door een beetje de producershand van T-Bone Burnett in deur klinkt. Misschien later in de uitzending nog een nummer van deze cd, Digging Deep van Robert Plant. We gaan naar een duo uit Austin, Hardened and Tempered heet dit duo. Het is een zeer maatschappelijk betrokken duo die een nieuwe cd uitgebracht heeft. En door van het titelstuk Hold the Line.

Hardened and Tempered, dat is de naam van het duo. En dit is het titelstuk van hun nieuwe cd, Hold the Line. Een nummer waar je best nog eens een keer weer naar kunt luisteren. En dan vooral de tekst er ook nog eens even bij pakken. Door een paar nummers wat meer country-achtig, Americana, van Robert Plant en van Hardened and Tempered. Weer tijd voor de echte blues, Buddy Guy. Een van de beste grote bluesman, zou je kunnen zeggen. Hij is nog steeds... Hij leeft nog steeds, hij is nog steeds actief. Dit is een cd uit 2018. The Blues is Alive and Well. Met mooie foto op de voorkant van de plek waar hij geboren is. En dit nummer wat ik laat horen, Dorp speelt Keith Richard mee. En Jeff Beck speelt erop mee. En op een ander nummer op dezelfde cd speelt zelfs ook nog Mick Jagger op mondharmonica mee. Buddy Guy met Cognac.

talking about cognac. Liquid gold in every sip.

het bromt allemaal wel een klein beetje. Maar dat is misschien, nee, het is niet live opgenomen, want dit is de 18e studio LP, studio CD van Buddy Guy. Uit 2018 ook nog. The Blues is Alive and Well. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie versies van een heel oud nummer. Want de eerste opname die dateert uit 1928. Maar de aanleiding die is heel recent eigenlijk. Het overlijden namelijk van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. Vorige maand overleden. Ja, het einde van de vorige maand overleden. De Animals die maken in 1964 The House of the Rising Sun. Ja, wereldberoemd eigenlijk. En brummen namens dat nummer op. Eigenlijk heel simpel. Het was een traditional. Hoeven ze geen rekening over te betalen. Ze bedachten een mooi introotje bij. En de producer die zet op welke naam willen we dat zetten. Nou, ze kunnen niet alle namen bijzetten. Want dat wilden ze eigenlijk. Dus ze hebben de naam van Alan Price erbij gezet. Maar dat was helemaal niet de bedoeling, want het was Hilton Valentine die op zijn gitaar dat kenmerkende begon van House of the Rising Sun merk.

Ja, het orgel van Alan Price wordt even flink aangezet in de meest bekende versie van House of the Rising Sun van The Animals uit 1964. En dat naar aanleiding van de dood van de gitarist Hilton Valentine. Straks nog een keer een nummer van hem, maar uit een veel latere periode. House of the Rising Sun, dat is een oud volksliedje wat al van heel vroeger dateert. De eerste versie is uit 1928 en dan zit je een beetje in de Appalachian muziek. En nee, dat is 1933, want de oldste versie die is van Texas Alexander. En dat heb ik tot één nummer gemaakt. En dat heette in die tijd ook nog The Rising Sun Blues. Want The Rising Sun, dat was een, althans er wordt algemeen anoniem, een bordeel in New Orleans. En hij door het rechter kwam, ja, dan was het niet al te goed natuurlijk. Dus de allereerste versies, twee versies dus, van Tom Ashley en van Texas Alexander, van The Rising Sun Blues.

Dit waren de hele oude versies uit 1933. Dat was de laatste die hij hoorde van Tom Ashley. En daarvoor 1928, Texas Alexander, met Tommy Johnson trouwens op gitaar. Daarvoor was het liedje ook al wel bekend, maar was het nog niet eerder opgenomen. Nou, dan ook nog een wat recentere versie. We hadden 1964, 1928, 1933. Nou, in 2011. Een Engelse versie van een Engelse zangeres, Engelse singer-songwriter, of een Schotse moet je eigenlijk zeggen. Sandy Tam. En dat was toen de vriendin van Joe Bonamassa. Vandoor dat hij hier ook op de CD Merchants and Thieves, in 2011, hun versie van House of the Rising Sun.

Dat waren drie versies van The House of the Rising Sun, naar aanleiding van het overlijden van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. En die draaiden we ook als eerste, de versie van The Animals uit 1964. De originele, althans de eerste uitgebrachte versies onder de naam The Rising Sun Blues, die waren van Texas Alexander uit 1928 en Tom Ashley uit 1933. En de laatste die was van Sandy Tom en Joe Bonamassa uit 2011. Nog even terug naar die nee CD, een nee CD met heel veel old werk, maar ook een aantal nummers die nog niet eerder uitgebracht bent. Die nee CD van Robert Plant, Digging Deep, en daarvan het nummer Charlie Patton Highway, ook zo'n nummer wat nog niet eerder uitgebracht is.

de Charlie Patton Highway van Robert Plant van zijn cd Digging Deep. Charlie Patton, de grote bluesman. Niet de generaal, niet George Patton, maar Charlie Patton. We gaan naar Nederland. Een Nederlandse Americana band, zou je kunnen zeggen. Tip Jar, de voorinpot, om het hem populair te vertalen. Een band van Bart de Win en Ariane Knecht. Een band die uit Brabant komt. Het is alweer hun vijfde album trouwens van Tip Jar. Het album One Lifetime. En daarvan draaien we het nummer Go On To Get Lucky.

Go On To Get Lucky van Tipjar, het vijfde album van deze beide mensen, Bart de Win en Ariane Knecht. Daar ben de meeste bekende door van. En het is een album wat deels opgenomen is in Amerika, in Austin. Walt Wilkins was er onder andere bij betrokken. En voor een deel in Brabant, B.T. Bartmans was er weer bij betrokken. Nou, een mooie combinatie die een cd oplevert met heel gevarieerd werk. Misschien nog een nummer deze uitzending aan de volgende weken. Tipjar, de Muitenweer. We gaan naar Skiffle Dog. Skiffle Dog, dat was de band waar als Hilton Valentine, de man die gitaar speelde bij The Animals, in de tijd van A House of the Rising Sun. Hij heeft er maar een paar jaar bij gespeeld bij The Animals. Later is hij in andere bandjes gaan spelen, ook solo gaan spelen. En hij zijn carrière eigenlijk begon in de tijd van dat Lonnie Donegan, dat de grote man was in Engeland. Lonnie Donegan, dat was een skiffle artiest. Dat was de akoestische muziek in die tijd, of folk gebaseerde muziek. En daar begon hij eigenlijk met. En uiteindelijk keerde hij door ook weer naar terug, naar de skiffle muziek. Vandaar dat zijn band, zijn laatste band heette ook de Skiffle Dog. En daar maakte hij een cd met in 2004. It's Folk and Skiffle. En daarvan zijn versie van het nummer van John Lennon, The Working Class Hero.

De versie van Hilton Valentine, vroeger de gitarist van The Animals, maar nu in de band The Skiffle Dog van The Working Class Hero. Hij was ook iemand die zich heel sterk verwant voelde, zei hij altijd met John Lennon. Ze hadden een beetje dezelfde achtergrond. Ja, het is met The Animals niet al te best afgelopen in die zin van tweede van bent er al dood. Chess Chandler, de bassist van The Animals, aan het eind van de vorige eeuw overleden. De man die ooit Jimi Hendrix ontdekte en nou dus Hilton Valentine. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Sherman Robinson. We zijn de uitzending ook met begund. En de aanleiding die was eigenlijk een beetje dubieus, want ik las ergens van dat hij overleden zou wezen, maar dat bleek, zoals dat tegenwoordig dan heet, fake news te wezen. Maar ik had de muziek al uitgezocht. Ik denk, ik loop toch gewoon staan, want het is uitstekende muziek van deze man uit Louisiana. Dit is van de CD Here and Now, 1994. Sherman Robinson met I'll Cry When It's Over.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: The Neck, dat was een band uit Los Angeles van zanger Doug Feager. En de debuutsingle My Sharona werd meteen een nummer 1 hit. Dit nummer komt van het album But The Little Girls Understand. Het is een compositie van zanger Doug Feager die in 2010 overleed. The Neck, I Want You.

The Neck, I Want You. Het nummer is geschreven door Phil Spector en hij nam het in 1958 op met zijn band The Teddy Bears. Er verschenen covers van Peter and Gordon, The Shirelles, The Buffoons, The Beatles, Amy Winehouse en Martina McBride. Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. To Know Him is to Love Him.

Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. To know him is to love him. The Romantics, dat is een band uit Detroit met zanger Wally Palmer. En de band had de Hollies en de Kings als hun ultieme voorbeelden. En daardoor werden ze heel populair in Amerika, België, Nederland, Duitsland, Canada en Australië. The Romantics, When I Look in Your Eyes.

Romantics, When I Look in Your Eyes. Het is een compositie van Robbie Robertson van The Band. En het nummer wordt gezongen door drummer Lee Von Helm. Een cover van Joan Baez werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 4 in Nieuw-Zeeland, 5 in Australië, 6 in Engeland, 7 in Noorwegen, 8 in Ierland en 10 in Nederland. Maar dit is de originele versie van The Band. The Night They Drove Old Dixie Down.

The band, The Night They Drove Old Dixie Down. Radio City, dat is een band uit Long Island met zanger Steve Unger. En de bandnaam is verwarrend. Er bestaat een Belgische band met die naam. Er toert een band in Ohio met die naam. Een soulband uit Melbourne in Australië hanteert de naam Radio City. En er is ook nog een band in Maryland die onder de naam Radio City werkt. En die bands werden genoemd naar een nummer van de band Big Star uit Memphis met zanger Alex Shilton. Radio City, don't mistake love.

Radio City, Don't Mistake Love. Het komt van het album This Sweet Old World van Lucinda Williams en ze nam het album op met gitarist Gurth Morlix. Emmylou Harris nam het nummer ook op voor haar album Wrecking Ball. Maar dit is de uitvoering van Lucinda Williams. Het nummer eindigde 25 in de Amerikaanse hitparade. Lucinda Williams, Sidewalks of the City.

Lucinda Williams, Sidewalks of the City. The Pranks, dat is een band uit Santa Monica. En de band begon als voorprogramma van de Beach Boys. En de bandleden waren ook actief bij de Bel Air Bandits, Jan and Dean, de Cowsills, Dwight Twilley en de Beach Boys. The Pranks. What's the point?

De pranks. What's the point? Gram Parsons maakte deel uit van de Birds en de Flying Burrito Brothers. En hij ging solo verder. En Chris Hillman, met wie hij in de Birds en de Flying Burrito...